0: Hé, René. Worden is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

disco. And it ain't no country club either.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
3: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
4: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
5: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhout de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
6: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sport. Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
7: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke lucht. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: Hé, hey, René. Sorry, zwakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma ligt toe wat er in het akkoord staat.
7: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
6: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
9: Gezellig naar Vitalis!
8: Vitalismarkten.nl.
10: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
11: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
13: Radio Drenthe. Drenthe.
14: Goedemorgen Drenthe.
13: Met Edwin Mooibroek.
15: Goedemorgen, het is 7:05. Het is woensdag 23 september. David, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Wat is er allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? Arriva gaat met onmiddellijke ingang weer de hele dag perroncontroles invoeren in Emmen en Zwolle. Maar het is onvoldoende om het probleem van de overlastgevende veilige landers in de treinen tussen Emmen en Zwolle op te lossen. Zo zegt Arriva er maar meteen bij. De Drentse lelie mag zichzelf niet meer de duurzaamste lelie van Nederland noemen. De reclamecodecommissie tikt het project van de Drentse lelietelers op de vingers. Volgens de commissie is er niet genoeg bewijs voor die claim. En het is een spannende dag voor de Drentse fietsliefhebbers vandaag. Want de internationale wielerbond, de UCI, maakt vanavond bekend of het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 wordt toegewezen aan Noord-Nederland. En de andere kandidaat is India. Vannacht om 5:05 is de astronomische herfst begonnen. De zon staat dan loodrecht boven Evenaar. En we beginnen die herfst met grijs, met laaghangende bewolking en plaatselijk ook mist. Daarna breekt de zon nog even door. Vanmiddag volgt de bewolking en vanavond is er buiige regen. En het wordt vandaag zo'n 20 graden.

0: Lewis in de nieuws hoor je. En het heet er Stuck With You. Het Drentse dialect blijft veranderen, maar verdwijnt zeker niet. Dat blijkt onder meer uit de Atlas van het dialect in Nederland. Aan het boekwerk is jarenlang gewerkt en vandaag verschijnt het officieel. Alexia Kerkhoff is mede-auteur van de Atlas van het dialect. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zei het al, er is jarenlang aan gewerkt. Waarom moest het boek er komen?
1: Veel dialectatlassen die zijn gemaakt alleen maar voor wetenschappelijk gebruik. Maar we hebben dus geprobeerd om een boek te maken dat ook voor elke dialectspreker is. En dat maar mensen in heel Nederland zich ook in kunnen herkennen.
0: Oké, en uit onderzoek blijkt onder meer dat jongeren in het Drents anders spreken dan hun opa's en oma's. Ook wel een beetje logisch, toch?
1: Ja, dat is wel logisch, want talen en dialecten die veranderen altijd.
0: Maar hoe anders is het?
1: Wat je eigenlijk ziet is dat veel van het dialect van de oudste dialectsprekers, dus van de mensen die nu echt in de 70, 80 zijn, daar zitten allerlei bijzondere grammaticale klanken en kenmerken in, die bij de jongere sprekers minder hoort.
0: Yeah.
1: Maar er staat tegenover dat het dialect bij de jongere generatie juist een andere vorm krijgt. Dus dat er dat bepaalde elementen van het oude dialect bijvoorbeeld door middelbare scholieren op andere plekken worden toegepast. Dat er nieuwe woorden in de taal binnenkomen. Dus eigenlijk, de dialect in Nederland is springlevend. En dat is ook in Drenthe het geval.
0: Ja, want jongeren spreken nog wel Drents.
1: Jongeren spreken nog wel degelijk een regionaal Nederlands, waarvan mensen in Drenthe zeggen van, oh ja, dat is wel herkenbaar Drents in klank. En dat kan je nog zeker ook een dialect noemen.
0: Ja, want u zegt van regionaal Nederlands, dat betekent dat het niet meer het ouderwetse Drents is, maar inderdaad met de tijd is meegegaan. Maar taal verandert natuurlijk altijd, hè?
1: Dat klopt, inderdaad.
0: Ja, maar is het erg dat het verandert?
1: Nee, dat is absoluut niet erg, want je kunt het ook niet tegenhouden. En wij spreken ook niet meer hetzelfde als in de middeleeuwen.
0: Nee, dat is inderdaad ook weer zo. Maar is het alleen in Drenthe zo of veranderen eigenlijk alle dialecten?
1: Eigenlijk veranderen alle dialecten en dat hebben ze ook de afgelopen 15 eeuwen gedaan. Dus de hele geschiedenis van de Nederlandse taal zit vol

0: met het constant veranderen van de taal. Want iedere keer als de samenleving verandert, mm-hmm. verandert de taal ook mee. En het dialect dus ook.
1: Ja, en groeien dialecten ook naar elkaar toe? Ik bedoel, delen van Drenthe zitten natuurlijk dicht tegen Groningen aan.
0: Ja, nee, klopt. Wat we eigenlijk zien is dat veel van de kleine dorpsdialecten, waarbij je bij elk dorp precies kon horen van, oh, dat is dit dorp en dat is dat dorp. En dat soort kleine verschillen die verdwijnen een beetje en de dialecten die groeien dan wel naar elkaar toe. Mm-hmm. Maar daarvoor in de plaats komt dus een, ja, komen grotere regiolecten. En in Drenthe heb je dan te maken met een soort Noord-Drents en een soort Zuid-Drents. En die zijn dan eigenlijk de nieuwe dialecten van Drenthe.
1: Oké, maar niemand hoeft bang te zijn dat het Drents verdwijnt.
0: Nee, je hoeft niet bang te zijn dat het Drents verdwijnt, gelukkig. Nee.
1: Helpt het dan ook nog dat er inderdaad in het Drents nog gezongen wordt door sommige artiesten?
0: Wat mij betreft wel, want dat is natuurlijk echt gewoon de levendigheid van een dialect is. Als mensen en vooral artiesten besluiten om er iets in te doen. Dus als er boeken worden geschreven, als er liedjes worden geschreven, nou, dan kan je zien, zeker als dat jongere mensen zijn, dan kan je zien van nou, dit zijn mensen die echt nog een hart hebben voor waar ze vandaan komen. Of ik moet eigenlijk zeggen waar ze wegkomen.
1: Ja, klopt. Dank, Alexia Kerkhoff, mede-auteur van de Atlas van de Dialecten.

0: Hij was 16 toen hij het schreef. Hij wilde het eerst zelf niet opnemen, omdat hij het eigenlijk te persoonlijk vond, omdat het over zijn vriendinnetje ging. Joris Stevie Wonder en het heette My Cherry Amour.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan eens even kijken in het verleden om 10 minuten voor 7:30. Op de datum van vandaag, 23 september. Wat gebeurde er allemaal in het verleden? Nou, in 1875 wordt William Boney voor het eerst gearresteerd. En je kent hem misschien beter als Billy the Kid. Een van de revolverhelden uit het Wilde Westen. En hij is 14 als hij wees wordt.
3: Billy tried to stay out of trouble, apparently, but it seems he made the wrong kinds of friends. The legend is that he killed 21 men during his short life, but research shows that 8 or 9 is probably correct.
0: Nadat Billy wees wordt, komt hij snel op het verkeerde pad en wordt op zijn 16e voor het eerst gearresteerd. Dat is op 23 september 1875. Hij zou in zijn jonge leven 8 of 9 moorden hebben gepleegd. Oud wordt hij niet. Als hij 21 is, wordt hij doodgeschoten. Nou, dan gaan we naar 1938, 23 september. Dan wordt deze vrouw geboren.
4: Nee, nee.
5: Und warum nicht?
4: Weil ich Nenés Glück nicht im Weg stehen will. Und weil ich ihr nie den Mann stehlen werde.
5: Aber Sissi sei doch vernünftig.
0: Romy Schneider, Oostenrijkse actrice die doorbreekt in de rol van Sissi. Romy Schneider overlijdt jong, nog maar 43 jaar is ze als ze sterft. En op 23 september 1952 houdt Amerikaanse senator en vicepresidentskandidaat Richard Nixon zijn Checkers-toespraak op tv. Genoemd naar zijn hond Checkers. Waarom dat is, hoor je straks. Nou, Nixon ligt onder vuur omdat hij steekpenningen zou hebben aangenomen. En hij begint zijn toespraak zo.
6: My fellow Americans, I come before you tonight as a candidate for the vice presidency. And as a man whose honesty and integrity has been questioned.
0: Ja, in de toespraak praat Nixon zichzelf schoon van de beschuldigingen. Hij geeft alleen toe dat hij 1 cadeau heeft aangenomen en dat is zijn hond. En vandaar ook de naam van zijn toespraak, Checkers. Gaan we naar 1994. In Singapore wordt de Hengeloze zakenman Johannes van Damme opgehangen vanwege drugsmokkel. Hij zou 4 kilo heroïne in een dubbele bodem in zijn koffer hebben gehad. Zelf zegt hij dat hij er is ingeluisterd door criminelen. Zijn advocaat Spong vindt dat de Nederlandse regering veel te laat juridische hulp heeft geboden.
7: Denkt u dat Van Damme anders gered had kunnen worden?
8: Dat is moeilijk te zeggen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de samenwerking tussen een Nederlandse advocaat en de lokale advocaat tot waarschijnlijk meer mogelijkheden voor de verdediging zou hebben geleid.
0: En precies 10 jaar na de dood van Van Damme begint het NOS-journaal met een ander verdrietig bericht.
9: Dames en heren, goedenavond. Hij zong over leed, over eenzaamheid, verlies. Eigentijdse liedjes in de aloude traditie van de Smart Lab. Recht uit het hart. Maar dat hart liet hem vanochtend in de steek. André Hazes, hij overleed om 9:30 vanmorgen aan een hartstilstand in een ziekenhuis in Woerden.
0: Het overlijden van Hazes is vandaag precies 22 jaar geleden. Gaan we eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag.
10: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Julio Iglesias is jarig. De Spaanse zanger wordt 83. Bruce Springsteen is 77 geworden. En voormalige autocoureur en presentator Robert Doornbos is 45. En voor de plaat gaan we terug naar 2004, de sterfdag van André Hazes. Hij is nog maar 53 als hij overlijdt. Maar zijn muziek leeft voort. Ik zou zeggen van zet de radio ietsje harder en zing lekker mee. Dit is Bloed, Zweet en Tranen.

22 jaar na zijn dood kan nog bijna iedereen het meezingen. André Hazes hoor je in bloed, zweet en tranen. AZV heeft de Drentse derby in de voorronde van de KNVB-bekertoernooi gewonnen van VV Hoogeveen. Hoor je zometeen een 19:30 meer over. En natuurlijk ook het uitgebreide weer met Hans. Dit zijn de Birds.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
4: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met drie getalenteerde dames en de Black River Roots.
5: 1 minuut over 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De Drentse lelie mag zichzelf niet meer de duurzaamste lelie van Nederland noemen. De reclamecodecommissie tikte het project van Drentse lelietelers op de vingers. Volgens de commissie is er niet genoeg bewijs voor die claim. En dat betekent dat op de borden langs percelen met lelies de slogan niet meer gebruikt mag worden. Een belangenorganisatie tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen stapte naar de reclamecodecommissie. De eikenprocessierups zorgt voor problemen bij voetbalclub Germanicus en korfbalvereniging Corvesta in Coevorden. Meerdere kinderen zouden al flinke uitslag hebben opgelopen en één voetbalveld wordt niet meer gebruikt. De gemeente wil niet financieel bijspringen, laat een wethouder weten, maar de ingreep van tussen de 3.000 en 5.000 euro kunnen de sportverenigingen niet ophoesten. Hoe het verder moet, weet de voorzitter van Germanicus ook niet. Het is een spannende dag voor Drentse wielerliefhebbers vandaag. De internationale wielerbond UCI maakt vanavond bekend of het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 wordt toegewezen aan Noord-Nederland. De andere kandidaat is India. Voor de organisatie van het WK in Noord-Nederland ligt al een subsidie van 20 miljoen euro klaar vanuit Nijbegun. Dat is het grootschalig herstel- en toekomstprogramma van de overheid voor de provincie Groningen en drie Noord-Drentse gemeenten. En op bedrijventerrein De Tweeling bij Nieuw Amsterdam Veenoord moet een bedrijfspand van bijna 150.000 vierkante meter komen. Dat zijn ruim 20 voetbalvelden. Het project wordt voorbereid en uitgevoerd door Panattoni, een Amerikaans vastgoedbedrijf. Uiterlijk vandaag moet het een omgevingsvergunning aanvragen. In het megapand kunnen verschillende bedrijven een ruimte huren. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Er is verkeersinformatie, de N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. Daar staat 4 kilometer file, het verandert net. En de vertraging is daar 9 minuten. Hans, goedemorgen.
7: Mooi, Edwin, goedemorgen.
5: We beginnen grijs en mistig.
7: We beginnen heel gevarieerd in onze provincie. Er zijn plekken bij waarbij het helder is en daar koelt het ook flink af. En ontstaat nu op dit ogenblik, as we speak in Goed Drents, ontstaat mist. Andere plekken hangt wat bewolking en is het een aantal graden warmer en er is geen mist. Dus het is maar net waar je rondrijdt of waar je woont en dan kan het heel erg variëren.
5: Oké, en als die mist is opgetrokken, wat krijgen we dan?
7: Dan krijgen we in eerste instantie een mix van zon en bewolking. Die bewolking hangt redelijk laag, dus het is niet, het zet allemaal niet echt heel erg door, maar het kan de zon wel hinderen. Het blijft wel gewoon droog en de temperatuur die neemt toe naar een graad of 19 tot maximaal 20. Ik denk dat de meeste plekken dat net niet halen. En er komt een zwak tot matige zuidwestelijke wind te staan. In de tweede helft van de dag, in de middag, dan neemt overal de bewolking toe. Vanuit het westen gaat dat gebeuren. En die bewolking hoort bij een oud front dat reactiveert boven de Noordzee. Hebben wij op land niet zo heel veel last van, maar op zee gaat het een beetje spoken. Als je op een boorplatform werkt in de buurt van Noorwegen, zou ik dekking zoeken vandaag. Maar daar zitten wij niet. Wij krijgen gewoon een spat regen vanavond. Nou, een millimeter. Misschien 2 millimeter, dan houdt het eigenlijk ook wel op. En vannacht wordt het geleidelijk aan weer droog en koelt het af naar een graad of 9.
5: Oké, de astronomische herfst is vannacht begonnen om 2:05. Maar dat betekent niet dat we niet een beetje kunnen gaan nazomeren, toch?
7: Nee, precies. Het lijkt weerkundig eigenlijk juist het tegenovergestelde te gaan gebeuren. Vannacht dan trekt die laatste regen weg en dan is het morgen wel wat koeler, met een graad of 18 en eventjes een noordwestenwind, maar ook wat meer zon. Echt een mix van zon en bewolking morgen. En ondertussen gaat ook de luchtdruk gewoon weer omhoog. De nacht na vrijdag is vrij fris, dan is het een graad of 5 en dan kan er opnieuw nevel of mist gaan ontstaan. Maar vrijdag overdag komt de zon er behoorlijk overtuigend bij. In de ochtend een moeizame start, omdat die grijzigheid dus moet oplossen. Dat kan wat langer duren op sommige plekken. Daarna een graad of 20. Het zuiden van Drenthe kan zelfs richting 21 gaan in de middag, met een zwakke zuidenwind en veel zon. En ook de dagen daarna, 19, 20, 21 graden, waarschijnlijk nog wel, misschien dat begin volgende week zelfs een losse 22 gaat worden. Weinig wind, en als er al wind is, waait hij vanuit het zuiden. En in eerste instantie vrij veel zon. Pas later komt er weer wat meer bewolking, maar het weekend ziet er gewoon goed uit. En de enige mits en maar, dat zijn dus die grijzige ochtenden. Het heeft allemaal een wat moeizame start. En die nevel en mist moet 's morgens elke keer eerst oplossen voordat de zon erbij is.
5: Nou ja, voor de tijd van het jaar is best lekker, toch?
7: Het is volstrekt normaal.
5: Oké, dankjewel, tot straks.
7: Tot zo.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.

0: Voorthuis op Radio Drenthe en Loco in Acapulco. ACV heeft de Drentse derby in de voorronde van het KNVB-bekertoernooi gewonnen van VV Hoogeveen. Hoogeveen stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. Maar in de slotfase van de wedstrijd ging het helemaal mis voor Hoogeveen en wist ACV twee keer te scoren. ACV-trainer Paul Matthijs was blij dat het toch nog lukte.
1: Ja, soms heb je seizoenen waar alles tegen zit en soms heb je seizoenen waar het wat mee zit. En ja, ik moet wel zeggen, vandaag... Ze hebben wel keihard gewerkt, maar zaten wel aan de gelukkige kant, zeg maar. Als je in de laatste minuten nog twee goals, maar wel twee goede goals maakt. Alleen, ja, we hadden het wel zwaar vandaag.
2: Waarom heeft dat 84 minuten moeten duren?
1: Ja, omdat we meerdere wedstrijden wel, dat we, ja, ik denk niet goed genoeg aan de bal waren om daadwerkelijk het verschil te maken. Ze wilden wel, alleen ja, het lukte net niet. Individueel spelers die net niet... ja, de vorm van de dag hadden. En ja, dan krijg je een spelervatting tegen waar we niet goed uitzien. Voor de rest hebben we niet heel veel weggegeven op een aantal situaties in de tweede helft. Alleen, ja, ik vind gewoon dat wij voetbal te weinig gecreëerd hebben.
0: De trainer van Hoogeveen, Bjorn Swicker, was teleurgesteld na die wedstrijd, maar zag ook waar het misging.
3: Ja, ik heb het net eventjes teruggezien. We stappen uit de organisatie. Dan is er nog steeds niet zo heel veel aan de hand. Komt de bal aan de zijkant. En ja, we verdedigen de bal uit. De bal, of in ieder geval de bal wordt voorgegeven en we koppen de bal. Ja, in plaats van dat we hem ja, of achterkoppen of naar de zijkant wegkoppen, koppen we hem weer terug de 16 in. Ja, dan zijn we gewoon niet agressief genoeg om daar een goal te voorkomen. En dan valt hij binnen. En dan is er in mijn beleving ja, niet zo heel veel aan de hand geweest. In die 85 minuten ervoor heb je het redelijk goed onder controle. In het verdedigen, het aanvallen niet altijd. En dan vliegt hij ook nog later de 2-1 binnen. Ja, doodzonde.
2: Dan druk je jezelf nog netjes uit. Maar ik kan me voorstellen dat de teleurstelling enorm is.
3: Nou ja, tuurlijk, als jij vlak voor tijd verliest, is er altijd teleurstelling. En ja, ik denk ook dat het een beetje... hoe moet ik het zeggen? Ja, omdat het zo vlak voor tijd is, je bent er zo dichtbij. Je speelt tegen een goede ploeg, je hebt keihard moeten knokken. Het voelt dan een beetje als oneerlijk. Niet dat zij dat niet verdiend hebben, hoor. Maar voor ons, ja, we hebben er alles aan gedaan. En dan, ja, we geven op het eind toch weg. Dus ja, dat voelt teleurstellend.
0: Hoogeveen-trainer Bjorn Swicker. Hij kreeg na de wedstrijd nog een rode kaart vanwege aanmerkingen op de leiding. ACV heeft met de overwinning het hoofdtoernooi van de KNVB-beker gehaald. En komende vrijdag is de loting. Dan kan ACV ook nog tegen een club uit de Eredivisie of de Eerste Divisie lopen.

0: Daniel Lohuis, en toen kwam jij. Het is 14 minuten voor 8 geworden. We gaan eens even buiten de provinciegrenzen kijken. En we beginnen in Groenland, want daar hoeven ze voorlopig even niet bang te zijn dat ze worden ingenomen door de Amerikanen.
1: Nee, dat leidt toch wel tot opluchting, want ze hebben een akkoord bereikt met de VS. De hoop is dat er nu een eind is gekomen aan al die dreigementen van president Trump om Groenland Amerikaans te maken. Er is afgesproken dat de VS extra militaire basis mag bouwen op het eiland, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Ze hebben zelf alle bases op een na gesloten. Er zitten nu nog 150 man. Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
0: Ja, maar ze blijven wel eigen baas, hè?
1: Ja, dat is ook echt afgesproken. Toch zijn er wel zorgen, want inwoners van een plaats waar een van die bases moet komen, ja, die zijn bang dat ze moeten verhuizen daardoor.
0: Oké, nou, tanken doe je tegenwoordig niet meer voor je lol.
1: Nee, dat heb ik nooit echt voor mijn lol gedaan.
0: Nee, dat
1: ik heb
0: andere hobby's. Nee, maar goed, ik bedoel, als je dan naar de prijs kijkt, denk je van, maar we veranderen ook ons tankgedrag, hè?
1: Ja, ABN AMRO die keek naar pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ik weet niet of dat ook betekent dat er dan 10 liter minder getankt wordt. Ik denk het wel.
0: Ja, ik denk het wel, ja.
1: En ook zakelijke rijders die tanken anders. Zij tanken niet meer per se langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere pomp. En wat ook opvalt, dat is wel opmerkelijk, we verbruiken dus minder brandstof, maar het aantal files neemt niet af. Dat zegt deze expert in de podcast van het Financieel Dagblad.
3: Je zou dus in die filedruk zijn bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Ja, er zijn natuurlijk sommige mensen tanken altijd voor 25 euro, hè?
1: Ja, maar dan kun je wel nu minder kilometers meer rijden dan een paar maanden geleden. Ja. Volgens de Financieel Dagblad zijn we trouwens ook niet meer elektrisch gaan rijden. Dus dat is ook niet een verklaring daarvoor.
0: Nou, ik ben wel benieuwd wat de oplossing is van het mysterie waarom er inderdaad niet binnenwegverkeer is.
1: Ja.
0: Nou, in Breda staat een verdachte van een dodelijk ongeluk voor de rechter.
1: Ja, inderdaad. Het ongeluk in Vogelwaarde. De 3 schoolkinderen en de directeur van de school kwamen daarbij om het leven. Ze waren met de klas op schoolkamp. De 20-jarige verdachte was op die dag in juni al 3 keer geflitst voor te hard rijden. Het was een zware dag voor de ouders van Sarah, Damien en Olivia, die gisteren foto's deelden van hun overleden kinderen, zegt namens de familie tegen Hart van Nederland.
4: Het liefste hadden deze ouders dit natuurlijk nooit gedaan. Maar zij moeten hun kinderen missen, elke dag weer. En zij vinden het heel belangrijk dat mensen kunnen zien wie zij moeten missen. En dat in alle aandacht over deze vreselijke zaak niet wordt vergeten om welke mooie en lieve kinderen het gaat.
0: Ja, heftig. Ja, de rechter bepaalt vandaag onder meer of de man langer vast blijft zitten. Gaan we naar premier Jette, want die is in de Verenigde Staten.
1: Ja, inderdaad. Hij heeft daar een homo-monument bezocht. Hij is in New York vanwege de algemene vergadering van de VN. Maar hij bezocht gisteravond ook een gay bar. En president Trump liet daar onder meer de regenboogvlaggen weghalen. En Jette vindt dat een zorgelijke ontwikkeling.
5: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
0: Ja, maar hij mocht toch wel even op bezoek bij Trump, hè?
1: Ja, inderdaad. En daar heeft hij het belang van LHBTI-emancipatie nog maar eens aangekaart. Ik weet niet of het zin heeft.
0: Oké, dit is Robbie Williams en Feel.

Robin Williams en Feel. Ellie is zometeen op Tjak in Emmen, want de voedseltuin daar heeft de vrijwilligersprijs gewonnen. Hoor je zometeen na 8 uur meer over. Dit is Dusty Springfield.

0: René, Corrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
6: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
5: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Er is verkeersinformatie, de N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Borger en de aansluiting met de N33. Daar staat 4 kilometer file en de vertraging is daar 10 minuten.
8: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
10: Kurk 24.
9: Kurk24.nl.
11: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
13: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
14: Radio Drenthe.
15: Goedemorgen, Drenthe.
14: Met Edwin Mooibroek.
7: Goedemorgen, 4:08 op woensdagochtend, woensdag 23 september. David is er ook. David, goedemorgen.
16: Hallo, hallo.
7: Wat is er allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? Nou, de Drentse lelie mag zichzelf niet meer de duurzaamste lelie van Nederland noemen. De reclamecodecommissie tikt het project van de Drentse lelietelers op de vingers. Volgens de commissie is er niet genoeg bewijs voor die claim. Arriva gaat met onmiddellijke ingang weer de hele dag perroncontroles invoeren in Emmen en Zwolle. Maar er is onvoldoende om het probleem van de overlastgevende veilige landers in de treinen tussen Emmen en Zwolle op te lossen. Zo zegt Arriva er maar meteen bij. En je hoort er zo meteen meer over. En een spannende dag voor Drentse fietsliefhebbers vandaag. De internationale wielerbond, de UCI, maakt vanavond bekend of het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 wordt toegewezen aan Noord-Nederland. En de andere kandidaat is India. We starten grijs met laaghangende bewolking en plaatselijk ook mist. Daarna breekt de zon nog even door. En vanmiddag volgt de bewolking. Vanavond is er buiige regen. En het wordt vandaag toch nog zo'n 20 graden. Ellie is zometeen op Tjak in Emmen bij de voedseltuin daar. Want die hebben een prijs gewonnen. De Vrijwilligersprijs. Hoor je zometeen meer over. Dit is Level 42. Lessons in Love.

0: Level 42 hoor je op Radio Drenthe en The Lessons in Love.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: En Ellie is in Emmen bij de voedseltuin daar, want die hebben een prijs gewonnen, hè? Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, hier hangt een feestelijke stemming. Want ze hebben inderdaad een hele mooie prijs gewonnen. Goedemorgen, Evert.
4: Goedemorgen.
3: Wat hebben jullie voor mooie prijs gewonnen?
4: Wat wij gewonnen hebben is een prijs van 1000 euro. Nationale vrijwilligersprijs. Landelijke prijs. Ruim 320 inzendingen. Dus uit het hele land, zelfs van Sint Maarten en Curaçao. Overal vandaan. En er waren 60 winnaars waarvan wij er een waren.
3: Oh jongens, wat een feestje.
4: Ja, het was een feest. Ja, kunnen we heel goed gebruiken ook, die 1000 euro.
3: Daar kan ik me heel goed voorstellen. Peter, wij zijn bij de voedseltuin in M. Wat doen jullie hier precies?
5: Wij verbouwen hier voedsel zonder bestrijdingsmiddelen. En wij doneren dat allemaal wekelijks naar de voedselbank. En de regio M heeft er profijt van, maar ook Borgo, Doorn en Coevorden.
3: Nou ben ik hier al eens een keer eerder geweest. Ik wist niet wat ik zag. Volgens mij zijn jullie verhuisd. De vorige keer was het echt nog een veel kleinere tuin, maar dit is een joekel van een tuin.
5: Ja, dat klopt. Voorheen staat waar nu die grote loods staat. Dat is van het bedrijf Vepa waar wij nu op de grond zitten. Wij stellen hun grond beschikbaar. En wij moesten verhuizen, dus we hadden eerst iets van 2000 vierkante meter. En nu zitten we op 3000 vierkante meter, dus anderhalf keer zoveel.
3: Maar dan moet je van een weiland moet je weer een moestuin maken.
4: Dat is waar, ja. En dat valt nog niet mee.
3: Nee, dat kan ik me voorstellen.
4: En dat vraagt even tijd, inderdaad. Ja. Is het een jaar of vier geleden, denk ik, dat we verhuisd bent. Vijf jaar ongeveer. Maar zie wat het opbrengt ook, hè. En we doen ons best.
3: Ik kwam hier ook inderdaad van naar Veurnerin en rijen, pompoen en kool en prei. En wat verbouwen jullie al niet?
4: Ach, dat weet bijna niet weten. Rode kool, witte kool, safoje kool, groene kool, bieten, prei, wortelen, van alles en nog wat.
3: Dan moet het ook zo weten dat je er allemaal een beetje verstand van hebt.
5: Ja, maar er zijn een paar die er echt verstand van hebben en de rest die... Ja,
3: die volgt.
5: Die volgt, ja. Op een gegeven moment die hebben de coördinatie een beetje. Ja. En ik heb er ook niet al het verstand van. Dus er zijn altijd wel een paar die er wel goed verstand van hebben. En er is veel te vinden op internet.
3: Ja, dat is natuurlijk ook waar.
4: We hebben echt een planteam van een paar mensen die deskundig bent. En die maakt voor het hele jaar maakt ze een plan van wat waar moet. En wat op kan volgen ook, zeg maar. Maar je kunt niet elk jaar hetzelfde, schijnbaar. Ik weet er niet zoveel van. Maar deze mensen hebben er echt verstand van. Dus we volgden.
3: Ja, nou, groot gelijk. Die 1000 euro, wat ga je ermee doen?
4: Dat weten we nog niet eigenlijk. We hebben een seizoensafsluiting ieder jaar, waar alle vrijwilligers bij elkaar komt. En door gaan we daarover lengen met elkaar. Van wat, ja, ik kan van alles bedenken.
3: Een ideeënbus?
4: Ja, zo. Hè. We zullen het dan bespreken. We kunnen van alles gebruiken. Zorg kunnen we altijd gebruiken. Ja. Maar we moeten ook gereedschap hebben. En handschoenen en weet ik. Van alles en nog wat. Dus dat krijg een goed plekje, die 1000 euro.
3: Ja. Hartstikke mooi. Heb je in Fukken wat met Giet gebeurd?
5: Nee, ik ben een penningmeester, dus ik houd wel in de gaten. Maar ik heb geen voorkeur. Het moet gewoon goed besteed worden voor de tuin. Of in ieder geval voor de vrijwilligers. Dus nee, ik heb geen voorkeur.
4: Koekjes bij de koffie, die moet er ook af.
3: Koekjes bij de koffie, kijk nou. Dat vind ik een hartstikke goed doel.
4: Maar dan kun je heel veel koekjes verkopen.
3: Nou, dat wil ik ook maar zeggen. Mannen, van harte gefeliciteerd. Gewoon duur met jullie hartstikke goede doel. En gebruik het goed.
4: Gaan we doen. Komt helemaal goed. Dankjewel.
0: Oké, Ellie, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip?

0: het nog vertellen wie dit waren? Vast niet, hè? ABBA was dat en het heette Knowing Me, Knowing You. Het is 17 over 8 geworden. Arriva gaat met onmiddellijke ingang weer de hele dag perroncontroles invoeren in Emmen en Zwolle. Maar het is onvoldoende om het probleem van overlastgevende, zogeheten veilige landers in de treinen tussen Emmen en Zwolle op te lossen, zo zegt Arriva er maar meteen bij. Regiodirecteur Annemarie Hogeveen van Arriva, goedemorgen.
1: Dag, goedemorgen.
0: Wat gaat er allemaal veranderen op de perrons in Emmen en Zwolle?
1: Wij gaan op de perrons in Zwolle en Emmen gaan wij volledige perroncontrole toepassen. Dat betekent dat vanaf de eerste trein tot en met de laatste trein wij iedereen gaan controleren op een geldig vervoerbewijs om bij ons in de trein te stappen.
0: En hoeveel mensen gaat u daarvoor inzetten?
1: Nou, het exacte aantal ken ik niet, maar je kunt je voorstellen dat het best een aantal is als je van de hele dag mensen daar neerzet. Zowel in Emmen, dat zal een viertal mensen per keer zijn, en in Zwolle een tweetal mensen per keer, en dat elke dag opnieuw. Dus dan heb je het over een heel aantal mensen die daar extra werk moeten doen.
0: Ja, dus iedereen op de perrons in Emmen en Zwolle wordt dan gecontroleerd op een geldig vervoersbedrijf. Hoe groot is het probleem nu op die lijn?
1: Nou, het probleem is zodanig groot dat we ook tot deze maatregel zijn overgegaan. Dat doe je niet voor niks. En dat komt omdat wij ervaren dat er een hele grote groep is die zwart rijdt en regelmatig zwart rijdt. En op het moment dat wij hen daarop betrappen en zien dat zij geen geldig vervoerbewijs hebben, dan vragen wij hen om hun identiteit. En op het moment dat zij dat niet kunnen tonen, betekent het dat wij op dat moment de politie moeten oproepen. Want je hebt identiteit nodig om een boete te kunnen uitschrijven. En op het moment dat we onderweg zijn en de politie moeten oproepen, kan het soms best lang duren. Zo'n 20 tot 50 minuten. En in die tussentijd ontstaat er vaak gedoe. Mensen beginnen dan te schreeuwen, te spugen, te slaan. En dat is een ongelooflijk vervelende situatie. Daar willen we nu wel eens een keer vanaf.
0: Ja, en is er een bepaalde groep die hier vooral overlast verzorgt?
1: Ja, dat is met name de groep veilige landers. Dat zijn asielzoekers die eigenlijk amper kans maken op asiel hier. En er is op dit moment een heel groot aantal in Ter Apel. Een groter aantal dan er normaal zit. En wij ervaren daar extra problemen van.
0: Ja, maar u zegt van u gaat ongeveer 4 mensen daar neerzetten. Maar u heeft ook last van agressiviteit als mensen erop aangesproken worden of geen ID-kaart kunnen laten zien. Daarvoor moet je dus ook extra mensen inzetten, denk ik, hè?
1: Ja, absoluut. Want ik sprak net alleen over de controle die wij op de perron zetten. Daarnaast hebben wij natuurlijk onze stewards op elke trein. En we hebben onze collega's van service en veiligheid. Die pendelen op en neer tussen op de lijn Zwolle en Emmen. Dus al met al hebben wij heel veel mensen ingezet om te zorgen dat de andere reizigers een rustige, comfortabele reis kunnen hebben. En wij de betrokken groep die zwart wil rijden daarop ook kunnen aanpakken.
0: Gaat dit het probleem oplossen?
1: Nee, uiteindelijk gaan we dit probleem op deze manier niet oplossen. En dat is de reden dat wij ook al jaren het verzoek doen om een volledige ID-check te kunnen doen. De mensen uit deze groep die beschikken over het algemeen niet over een Nederlands rijbewijs en staan ook niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente. En dat betekent dat wij hun identiteit niet kunnen vaststellen. Dat is de reden dat wij heel graag toegang willen hebben tot de basisvoorziening vreemdelingen, waarin ze geregistreerd staan. Op het moment dat wij weten wie ze zijn, kunnen we een boete uitschrijven. En is daarmee in ieder geval voor het eerste deel voor ons de zaak georganiseerd.
0: Ja, hoe lang gaat u die 100% controles volhouden in Emmen en Zwolle?
1: Ik weet niet exact hoe lang dat is. Het is in ieder geval dat we het voorlopig blijven volhouden. En zoals ik net ook noemde, het is natuurlijk een hele dure oplossing.
0: Ja.
1: Dus ook over deze extra kosten zullen wij nog in gesprek moeten met de provincie. En mogelijk moet het bonnetje ook richting Den Haag.
0: En hoe hoog is het bonnetje?
1: Nou, we spreken toch over een aantal miljoen op het moment dat je dit langere tijd moet volhouden.
0: Ja, maar in eerste instantie betaalt Arriva dat, maar probeert dat later bij de provincie of bij het Rijk terug te krijgen.
1: Zeker, want wij zien het niet ook als een Arriva-vraagstuk. Wel, hè, omdat het bij ons mensen in de trein zijn waar dit voorkomt. Maar in feite is dit een algemeen vraagstuk wat we samen met elkaar in Nederland moeten oplossen.
0: Dank, regiodirecteur Annemarie Hogeveen van Arriva.

0: Dolly Parton was dat en Jolene.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: We gaan lekker slapen, hè?
2: Ja, dat gaan we doen.
0: Nieuwe hoofdkussens.
2: Heb jij een beetje geslapen vannacht?
0: Ja, eigenlijk best wel prima.
2: Ik heb niet zo'n goede nacht gehad.
0: Nee, heb je slecht kussen?
2: Ik weet niet of dat mijn kussen lag.
0: Ik heb wel een beetje korter geslapen, maar dat is altijd zo als je vroeg moet beginnen natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Maar op zich wel, wel redelijk uitgerust. Maar onze luisteraars kunnen zometeen misschien ook lekker weer uitgerust wakker worden op een nieuw hoofdkussen.
2: Zeker weten.
0: Maar we gaan schaapjes tellen.
2: Ja. Ja, en daar kun je niet één, maar liefst twee hoofdkussens mee winnen.
0: Oké. Okay. Dus,
2: ook voor je partner.
0: Ook voor je partner. Dan ben je gelijk helemaal klaar inderdaad. Met gewoon allemaal lekkere nieuwe kussens. Maar dan moet je dus inderdaad schaapjes gaan tellen. We gaan de komende minuten gaan we schaapjes laten horen. Ergens tussendoor, gewoon onverwachts.
2: Ja.
0: Hoor je zomaar een schaap. En dan moet je ze gaan tellen.
2: Ja, ja, inderdaad.
0: En als je dan zometeen in de uitzending komt, dan heb je misschien wel die twee hoofdkussens gewonnen. Ik kan me nu verheugen op lekker slapen.
2: Zou mooi zijn.
0: Ja. Robin Nijs is hier en Bangerhart.

0: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
4: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
5: Gezellig naar Vitalis!
4: Vitalismarkten.nl.
6: Het is 8:30 geworden. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De Drentse lelie mag zichzelf niet meer de duurzaamste lelie van Nederland noemen. De reclamecodecommissie tikt het project van Drentse lelietelers op de vingers. Volgens de commissie is er niet genoeg bewijs voor de claim. En dat betekent dat op de borden langs de percelen met lelies de slogan niet meer gebruikt mag worden. Een belangenorganisatie tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen stapte daarvoor naar de reclamecodecommissie. De eikenprocessierup zorgt voor problemen bij voetbalclub Germanicus en korfbalvereniging Corvesta in Coevorden. Meerdere kinderen zouden al flinke uitslag hebben opgelopen en één voetbalveld wordt niet meer gebruikt. De gemeente wil niet financieel bijspringen, laat een wethouder weten. Maar de ingreep van tussen de 3.000 en 5.000 euro kunnen de sportverenigingen niet ophoesten. Hoe het verder moet, weet de voorzitter van Germanicus ook niet. Het is een spannende dag voor Drentse wielerliefhebbers vandaag. De internationale wielerbond UCI maakt vanavond bekend of het wereldkampioenschap wielrennen van 2032 wordt toegewezen aan Noord-Nederland. De andere kandidaat is India. Voor de organisatie van het WK in Noord-Nederland ligt al een subsidie van 20 miljoen euro klaar vanuit Nijbegun. Dat is het grootschalige herstel- en toekomstprogramma van de overheid voor de provincie Groningen en drie Noord-Drentse gemeenten. En op bedrijventerrein De Tweeling bij Nieuw-Amsterdam-Veenoord moet een bedrijfspand van bijna 150.000 vierkante meter komen. Dat zijn ruim 20 voetbalvelden. Het project wordt voorbereid en uitgevoerd door Panattoni, een Amerikaans vastgoedbedrijf. Uiterlijk vandaag moet het een omgevingsvergunning aanvragen. In het megapand kunnen meerdere bedrijven een ruimte huren. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Dan is de verkeersinformatie de N34 Emmen Zuid-Laren tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. Daar staat 3 kilometer file en de vertraging is 4 minuten. Hans, goedemorgen.
8: Mooi, Edwin, goedemorgen.
6: Hoe is het met de mist?
8: Ja, die is er nog steeds, want de automagische waarneming in Hoogeveen meldt 150 meter, terwijl Eelde zegt 20 kilometer. Dus dat is eigenlijk illustratief van onze provincie, want op de ene plek hangt die mist er en verderop hangt die er niet.
6: Nee, dus sommige mensen zullen zoiets hebben: mist, waar heb je het over?
8: Ja, precies. Waar maak je nou je druk om dan? Wat is dit allemaal voor gedoe? En dan kijken ze omhoog en dan zien ze wat hoge bewolking, vliegtuigstrepen en zelfs een beetje zon die er zo meteen doorheen komt. Maar op andere plekken zit het dus echt dicht. Nou, dat gevarieerde beeld blijft nog even bij ons. De mist die trekt wel weg, maar de mix van zon en bewolking die blijft nog een paar uur hier. Maar daarna gaat uiteindelijk de bewolking wel winnen vandaag. Dus als je de zon nog even wilt zien, heb je deze morgen nog kans. Daarna dan lijkt het eigenlijk langzamerhand gebeurd te zijn. Het wordt een graad of 19 tot maximaal 20, dus daar is helemaal niks op aan te merken. Een zwak tot matige zuidwestenwind. Maar die wind die voert wel een front aan. En vanavond dan gaat het enigszins regenen. Dat stelt niet al te veel voor. Dat gaat wat spatteren. Misschien valt er 1 of 2 millimeter uit. Een soort buiachtig ding. Het gaat niet van harte in ieder geval. Hoe noordwestelijker je zit, hoe meer regen je zou kunnen verwachten. Het zuidoosten van Drenthe krijgt bijna niets. Dat trekt vannacht ook weer weg. De wind draait dan wel naar het westen en het koelt af naar een graad of 9. En dan zien we morgen een wat koeler weerbeeld. Het is dan maximaal 18 graden met een west-noordwestelijke wind. In de ochtend is het nog wat bewolkt. Het laatste spatje zou in de nacht nog kunnen vallen. Daarna is het droog en dan komt de zon erbij. Er zit wat hoge bewolking in de weg morgen. Dus de zon die kan soms eens een beetje flats naar voren komen. Maar toch, grotendeels voelt het wel zonnig aan. Nou, dat blijft ook maar één dag zo. Want op vrijdag gaat het opnieuw veranderen. De nacht naar vrijdag, dan zien we dat het dichtloopt met nevel en mist. Dus vrijdagochtend wordt weer zo'n ochtend waarin je soms op de weg op zou moeten letten op nevel of mist. Misschien zelfs wel dichter dan 200 meter. Maar dat trekt weg en dan hebben we vrijdag een zuidelijke wind. Kijk, die gaat een wat mildere luchtsoort aanvoeren. Vrijdag wordt het ruim 20 graden. Met nadat dat grijs is opgetrokken een vrij zonnig weerbeeld. Behoorlijk zonnig zelfs in de namiddag en avond. De trend is gezet, want hoge druk ten oosten van ons gaat ook in de dagen daarna zorgen voor een zuidelijke aanvoer, later wat zuidoostelijker en een stijgende temperatuur. Het weekend is een graad of 20 tot 21 in onze provincie met een zwakke wind. Mix van zon en bewolking, waarbij de bewolking vooral 's morgens grijs en optrekkend ochtendgrijs is. Zondag is wel wat gevoeliger voor iets meer bewolking trouwens, moet ik zeggen. Maar beide dagen zelfde soort trend. De ochtendgrijs, in de middag wat meer zon, toenemende temperaturen en eigenlijk begin volgende week hetzelfde.
6: Oké, we gaan een beetje nazomeren.
8: Een beetje.
6: Oké, dankjewel, fijne dag.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Hey Raymond!
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
15: Hey, Remol!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: Dan Hartman was dat en I Can Dream About You.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, bijna een beetje uitkijken dat je in slaap valt van al die schaapjes. Hè?
2: Toepasselijk liedje wel eigenlijk, hè?
0: I Can Dream About You, inderdaad. Ja, ja dat klopt, ja. Misschien dat je zometeen lekker kan slapen op een gloednieuw hoofdkussen. En je partner ook, want je krijgt er twee als je het goed hebt in de uitzending komt. Ja, je hebt een aantal schaapjes gehoord de afgelopen, nou wat zou ik zeggen, 20 minuten ongeveer. Maar hoeveel schaapjes waren dat? Zullen we eens even iemand in de uitzending halen? Even kijken. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Met Tineke Kersies uit Mantingen.
0: Goedemorgen, je bent in de uitzending.
3: Nou, ik heb 5 schaapjes geteld.
0: Je hebt 5 schaapjes geteld?
3: Ja.
0: Dat is helemaal goed, Tineke.
3: Ja, prachtig.
0: Ja, je hebt 2 hoofdkussens gewonnen.
3: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, kon je wel een paar nieuwe hoofdkussens gebruiken?
3: Ja, want die van ons, wat er omheen zit, is niet meer goed.
0: Oh, oké, okay, dus je was al een beetje op zoek.
3: Ja.
0: Nou, dat hoeft niet langer.
3: Nou, hartstikke mooi.
0: En je krijgt ze gewoon van ons?
3: Ja, dat komt goed uit.
0: Gewoon lekker slapen weer de komende tijd.
3: Ja, maar dat doe ik toch wel, hoor.
0: Ja, slaap je altijd wel goed, vannacht ook?
3: Nou, jawel, gelukkig wel.
0: Nou, hartstikke goed. Blijf nog even hangen, gaan we het allemaal regelen.
3: Ja, goed zo.
0: Gefeliciteerd ermee.
3: Yo.
0: Dankjewel, Tineke.
3: Hai, hai.
0: Nou, blijf luisteren naar Radio Drenthe, want de hele week geven ze nog weg. Die lekkere hoofdkussens.

0: Sienna Spiro was dat. Uit de film met Meryl Streep. You're the Material Lover. Het is D-Day voor de noordelijke wielerliefhebbers. Vandaag wordt duidelijk of Drenthe en Groningen het WK wielrennen van 2032 mogen organiseren. En de enige concurrent is India. Sportverslaggever Karin Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er is een hele delegatie is in Canada. Daar wordt het bekendgemaakt. Hebben ze er een beetje vertrouwen in?
1: Ja, ik denk dat ze wel vertrouwen in hun eigen bid hebben, zeg maar. In hun eigen voorstel wat ze naar de UCI hebben gestuurd. Want je kunt hier prima een wereldkampioenschap houden in de noordelijke provincies, zeg maar. Maar ja, de concurrentie is nogal fors. Die komt uit India. Ja, daar wonen nou eenmaal 1,5 miljard mensen. Het is een super ambitieus land als we het over sport hebben op dit moment.
0: Ja.
1: Ze willen graag in 2036 namelijk ook de Olympische Spelen binnenhalen. Dus ja, een WK past ook in die lijn. En ze bouwen daar stadions, ze bouwen daar vliegvelden. Er gebeurt van alles daar. En er wonen inderdaad 1,5 miljard mensen.
0: Ja.
1: En dat is nogal wat anders dan wat wij hier met z'n allen zijn in Europa.
0: Ja, klopt. En wij fietsen hier natuurlijk al. In India nog niet. Dus dat kan misschien ook wel wat promotie gebruiken daar misschien, hè?
1: Nou zeker, en het is ontzettend in het belang van de UCI, de Wereldwielenbond, om de sport natuurlijk te mondialiseren. Hè? Om meer mensen over de wereld te laten fietsen. En hier in Nederland hebben we het uitgevonden, zeg maar. Dus daar is heel veel werk aan de winkel. Er wordt sowieso ook een heel ontwikkelingstraject opgezet daar in India door de UCI, door die Wereldwielenbond, om mensen aan het fietsen te krijgen. Ze hebben daar ook maar 1 UCI-wedstrijd die dus, zeg maar, onder de kalender van die Wereldwielenbond valt. Dus er is daar heel wereld te winnen. En daar hebben ze sowieso zin in. Want organisator Thijs Rondhuis vanuit Nederland, zeg maar, die zegt ook van, het is geen kwestie van of ze naar India gaan, maar meer wanneer ze naar India gaan met het WK.
0: Okay.
1: Dus ze moeten er ook klaar voor zijn daar. Misschien dat dat nog een rol kan spelen. Of dat zij misschien toch uiteindelijk ook zeggen van, wij kunnen wel een jaar later in India. Dat zou zeg maar misschien de redding voor Noord-Nederland kunnen zijn, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, we hebben dus een geduchte tegenstander. Nou ja, er is wel flink geïnvesteerd, hè, in het bod van Drenthe en Groningen. Nou, in het begin heeft er 20 miljoen euro voor opzij gezet om dat WK dan eventueel te gaan organiseren. Heeft India een soort gelijk bedrag uitgetrokken?
1: Nou, ik heb gehoord dat daar 10 miljoen klaar ligt. Maar nee, maar daar is geld genoeg, om het maar even heel bot te zeggen. Ze investeren zoveel op dit moment in de sport dat in geen verhouding staat tot Nederland, zeg maar. Wij hebben hier al best heel veel. Daar is echt een sneeuwbal aan het rollen richting die Olympische Spelen, die ze ook nog niet hebben, van 2036. Maar daar maken ze alles klaar voor. Die ambitie daar en het niveau van ontwikkelen ligt daar op een veel hoger niveau. Dus ik weet zeker, als ze toegezegd krijgen, dat het geld geen enkel probleem zal zijn daar.
0: Nee, hoe zit het dan hier? Want ja, zonder die 20 miljoen van Nijbegun was het gewoon niet gelukt.
1: Nou, ik denk wel dat het heel lastig geworden zou zijn. Want in 2012 hebben we ook een poging gedaan. Hè? Heeft Groningen een poging gedaan als hoofdinitiatiefnemer. Dat was destijds onder aanvoering van schaatster Renate Groenewold. Toen ging het in de Provinciale Staten van Groningen om iets minder dan een subsidie van 6 miljoen euro. En daar is het op geklapt destijds.
0: Mm.
1: 6 miljoen euro, 5,8 om precies te zijn. Daar kwam geen meerderheid voor in de Groningse Staten. Dus waar moet anders die 20 miljoen zomaar vandaan komen? Het bedrijfsleven zal ook nu nog flink moeten lappen om het bedrag vol te maken, zeg maar, als het naar Nederland komt. Maar als het op 6 miljoen misgaat, ja, dan denk ik dat je zo'n pot van Nijbegun echt nodig hebt om een WK naar Nederland te halen.
0: Ja, maar er is ook wel een beetje discussie over, hè, of Nijbegun wel die 20 miljoen in zoiets zou moeten stoppen. Want ja, het is natuurlijk bedoeld om Drenthe en Groningen op te stuwen in de vaart der volkeren.
1: Ja, maar het is geoormerkt geld. Het gaat niet om bijvoorbeeld ook om huizen te herstellen. Hè? Want sommige mensen denken dat ook. Van ja, ik zit met een scheur in mijn huis en dan krijgen we het WK wielrennen. Het zijn andere potjes, zoals dat vaak bij de overheid is. En het is ook iets om bijvoorbeeld de trots van het noorden verder te ontwikkelen. Dat staat ook omschreven in die agenda voor de toekomst, zeg maar. Om het zo te omschrijven, Nijbegun. En dat zijn allemaal facetten waar eigenlijk een WK wel heel goed in past. Want het is iets wat je gezamenlijk doet. Het is ook voor het stimuleren van de vrije tijdseconomie, zeg maar. De trots van het noorden kan ermee omhoog. Ja, al die boksen worden wel aangetikt rondom het WK, zeg maar. Dus wat dat betreft snap ik wel dat mensen er aan de ene kant moeite mee hebben die een scheur in hun huis hebben, maar aan de andere kant snap ik ook dat dit wel perfect past in het doel van Nijbegun.
0: Ja, maar die weten we vanavond.
1: Ja, 11 uur. 11 uur vanavond pas, dat is laat. Het gebeurt allemaal in Canada, waar op het moment het WK wielrennen wordt verreden. Dus daar is het dan 5 uur 's middags en bij ons 11 uur 's avonds. Dus we gaan achter de computer zitten, want het is te volgen via de website van de UCI, de Wereldwielerbond. En ja, dan weten we meer.
0: Ja, en als je gokjes zou mogen doen, hoe groot is de kans?
1: Nou, zou ik gewoon heel simpel zeggen, 50%. Er zijn twee deelnemers en die kunnen allebei winnen. Omdat ik niet weet wat de argumenten zijn van de UCI. En we hebben bijvoorbeeld ook geen Nederlandse vertegenwoordiger op dit moment in het managementcomité van de UCI. Dus het is niet zo heel doorzichtig.
0: Oké, nou, vanavond weten we het om 11 uur. Dankjewel, sportverslaggever Karin Mulder.

0: Bart Peters en zijn radio, Joris, he goes Nana.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Bij het einde gekomen van dit programma, ik ga je nog even vertellen wat je vanmorgen allemaal hoorde. Nou, het Drentse dialect blijft veranderen, maar verdwijnt zeker niet. Blijkt onder meer uit de atlas van het dialect in Nederland. Aan het boekwerk is jarenlang gewerkt. Vandaag verschijnt het. En volgens Alexia Kerkhoff, een van de schrijvers van de atlas, is het logisch dat het Drentse verandert. Dat gebeurt volgens haar met alle talen. Voetbalclub ACV uit Assen heeft zich gisteravond geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Ging ten koste van VV Hoogeveen. Hoogeveen stond zo'n beetje de hele wedstrijd met 1-0 voor. Maar vlak voor tijd ging het helemaal mis voor de Hoogeveeners. En vrijdag hoort ACV wie de volgende tegenstander is. En dat zou ook zomaar een club uit de Eredivisie kunnen zijn. Op de prons van Emmen en Zwolle worden weer prontcontroles uitgevoerd. Op het traject Zwolle-Emmen zijn veel zwartrijders, onder meer de overlastgevende asielzoekers uit Ter Apel, de zogeheten veilige landers. En volgens Arriva is het geen permanente oplossing. En je hoorde net, een spannende dag voor wielerfans. Vanavond om 11 uur wordt bekendgemaakt of Drenthe en Groningen het WK wielrennen in 2032 mogen organiseren. Er is één wel belangrijke concurrent, dat is India. En als Groningen en Drenthe het WK krijgen toegewezen, dan komt er vanuit Nijbegun 20 miljoen euro vrij voor de organisatie. Dat hoor je vanmorgen allemaal in dit programma. Zometeen natuurlijk Wim Boer, Koffie en Keuvelen. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Wat ga je allemaal doen zo?
2: Nou, jij had het net over het spoor. Ik ga het ook over het spoor hebben.
0: Oh ja.
2: En dan wel over het verleden. Maar Drenthe was ooit rijk aan tram. Ja, tramlijnen, tramrails.
0: Waarom is dat weg?
2: Ja, daar ga ik vragen natuurlijk. Dus, Ellen van de Drentse Archief. Dus ik wist dat niet.
0: Nee.
2: Er zijn overal nog wel restanten van de Drenthe te zien. Bijvoorbeeld stations. Dus nou, daarover gaat het onder andere hebben.
0: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel plaatsen waar ze vroeger een tram of een spoorlijn hebben gehad. En dat het weggehaald is.
2: Ja, dat was heel normaal.
0: Eigenlijk best heel jammer.
2: Dus nou ja, dat straks om 11:15 en verder. Keuveltjes en leuke muziek. En, komt
0: en kussens,
2: goed.
0: Hè?
2: Oh, kussens ook.
0: En schaapjes. Ja.
2: Heerlijk.
0: Wel wakker blijven zometeen.
2: Nou.
0: Veel plezier zometeen met Koffie en Keuvelen. Tot 9:00 is hier Christopher Cross en Ride Like the Wind. David, dankjewel.
3: Yo.
0: Morgen is Judith er weer. Ik wens je een fijne dag en graag tot een andere keer. Mooi.

0: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Eg.
9: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
8: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
10: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
8: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
11: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
15: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwateronthardders.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

0: 1984, de grootste hit van die Dirty Lots. Natuurlijk gezongen door Ria Briefies. En dat met Love Me Just a Little Bit More.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 9:09. Een hele goedemorgen. Op deze woensdag, de 23e. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend zit Normaal in ons terugblik op de Drentse duizend. En Christel, die zit in de schatkist. En er is nieuwe muziek. Nou ja, nieuw. Van Clouseau in dit geval. Straks hoor je de T-set met She Likes Weeds. Maar eerst de meest recente single voor de 3J's. Je zit in mijn hoofd.

0: alles wat groeit en bloeit ons telke malen weer boeit. Bezongen door de T-shirt met She Likes Weeds.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. Met deze week ook weer een thema, namelijk normaal. Want komende vrijdag verschijnt een nieuwe album, All The Shit. Dan draait trouwens ook een nieuwe single. En daarnaast krijgt Benny volgende week tijdens het Buma NL Gala de oeuvre prijs Hollandse Meester overhandigd. Nou, reden genoeg om een normaal oeuvre eens even in te duiken en elke dag een normaal klassieker de Drentse Doezend te draaien. We zijn trouwens weer druk bezig met de voorbereiding, hoor, voor de editie 2026. Nou, we hebben inmiddels 5 edities gehad. En deze plaat die heeft er ook 5 keer in gestaan. Nou, sterker nog, 5 keer ook in de top 100. Normaal met De Boer, dat is de kerel. Te begonnen op nummer 49 in 2021. Vervolgens naar 28, 95, 80. En eind vorig jaar op nummer 41 in de Drentse Doezend.

Jan Smit en zijn hoofd leeg en zijn hart is vrij. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio op Radio Drenthe. Maar eerst The Eyes of Jenny.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Sunne te vel, jokason.nl, albino 60 jaar zonweer en rolloen.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Het is zo goed als 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Drentse lelietelers mogen hun planten niet meer de duurzaamste lelie van Nederland noemen. Volgens de reclamecodecommissie is er te weinig bewijs voor die claim. De bouw van een nieuw kindcentrum met 2 basisscholen en een kinderopvang in Valthermond valt duurder uit. De gemeente Borgerdoor wil daarom de knip trekken. In totaal kostte de gemeente ruim 6 miljoen euro. En een spannende dag voor wielerliefhebbers. Vanavond wordt bekendgemaakt of Groningen en Drenthe het WK wielrennen van 2032 mogen organiseren. Ook India wil dat WK graag organiseren. Nou, dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Als in Duitsland dan met het weer.
8: Lage wolkenvelden, maar eerst ook zonnige perioden deze morgen en hier en daar nog wat mist. Er steekt een zwakke zuidwestenwind op. Die neemt toe en het wordt een graad of 19 tegen de middag. Later wordt het overal bewolkt en in de middag nadert vanuit het westen ook wat regen. Veel zal het niet zijn, het zal vanavond net eventjes nat worden.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Hey Remol!
17: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Start je dag zonder barst.
19: Opgelost. Autotaalglas.
16: Hey Remol!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.

0: René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: iets in. En dingen dan.
1: De schatkist van Nederland.
0: Wij denken de schatkist naar de vaderlandse popmuziek weer in. En daarin hebben wij de afgelopen weken een aantal decennia Nederpop behandeld. We zijn begonnen natuurlijk met de jaren 70, de jaren 80, de 90. En deze week de laatste in de reeks met Nederpophits. En deze week muziek vanaf 2000 tot nu aan toe. En vandaag doen we dat met Crystal. Nou, in 2010 en 2011 scoorden ze 3 top 40 hits. En de eerste was meteen ook haar grootste hit. Dit is Golden Days.

1984. Toen heette het nog gewoon de Frank Boeien Groep. Dit waren ze met 1 miljoen sterren. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Nou, nieuw. Het is een oud nummer. Of nou, oud. Ook weer niet zo oud. Maar wel een nieuw jasje. Het heeft allemaal te maken met het televisieprogramma Beste Zangers. Ik moet zeggen, ik heb de eerste afleveringen had ik niet gezien. Ik denk, nou, ik ben wel een beetje klaar met die Beste Zangers. En ik heb toch afgelopen weekend even gekeken. En ook meteen de andere. Want er zit toch weer heel veel kwaliteit in. Leuk. En een van de kritiekpunten was, er werd altijd zoveel gehuild. Nou, dat viel echt reuze mee, hoor. Dus we gaan even een plaat draaien die afgelopen zaterdag werd gezongen door de heren van Clouseau. In die aflevering stond de muziek van de Zoë Livé centraal. En zij zingen tijdens deze aflevering haar top 10 hit Ik Zing uit 2025. Nu ook een mooie uitvoering van Clouseau. En let vooral op het einde, want het is anders dan je in de gaten zou hebben. Luister maar.

Naar 2 juni 2018, dat is lukken net het Atlas Theater, won zij met dit liedje het Drents Liedjes Festival Melissa Meeuwissen. En dat met de Wind van Zuid. We zijn het einde gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot een mooie van Earth and Fire.

0: liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonhoort. Zij bestellen een extra isolerende deur met 3-puntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonhoort giet het ook altijd deur.
3: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn ween en rolloen.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel.
18: Met Wim Boer.

0: Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain?
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Goedemorgen, David.
2: Goedemorgen.
0: We zijn er weer. Ja. Ben je uitgerust ook?
2: Nee, ik vertelde vanochtend aan Edwin, ik heb niet zo'n goede nacht gehad.
0: Oh, ja. Hoe dan?
2: Ja, geen idee.
0: Ik lag dat aan jou of lag dat aan niemand anders?
2: Nee, dat lag helemaal aan mezelf. Ik was gewoon een beetje onrustig, heb ik geslapen. Ja.
0: Nou, ik heb vaak er ook wel mijn vriendin, ze noemt dat zelf Riedel. Ik weet niet wat het is, maar Riedel, maar dan gaat om de minuut gaat haar been even omhoog. In de slaap. En dat ging afgelopen weekend ook. Een centimeter of 10, 15 ongeveer. En dan wappert dat bij mij. En dat is zo verrekte irritant. Riedel.
2: Ja.
0: Ik weet niet of het officiële woord is. Dus, maar ze noemt dat zo in ieder geval.
2: Ja, je hebt geen kussen nodig met duct tape, zeg maar.
0: Nou, dat ongeveer. En vanochtend ook werd ik wakker. Ja, zeg ze, ik was bijna uit bed gevallen. Ik zeg, nou, dat was dan vast aan mijn kant. Maar nee, oké. Dat was dus ook niet zo, geloof ik. Maar een kussen is wel goed voor je nachtrust natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Heerlijk. Absoluut. Nou, je kunt er twee winnen in dit geval. Dus dat is heel simpel. Gewoon eventjes lekker luisteren nu de komende minuten. Een paar plaatjes in dit geval. En hoeveel schapen komen er dan voorbij? En als dat klaar is, dan hoor je dit jingeltje weer. En dan mag je bellen 0592 3311 88.

0: van Foreigner op Radio Drenthe. Dat met Say You Will.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: We gaan het spel spelen. En ja, wat we merken, David, en we zeggen het ook iedere keer wel. Wij beginnen ons spel en daarna gaat er vervolgens de telefoon al, als je een keer wat gemekker hoort. Maar het kan gewoon nog eventjes doorduren natuurlijk, hè?
2: Ja, inderdaad. Je weet natuurlijk pas hoeveel schaapjes er hebben gemekkerd. Op het moment dat we weer terug zijn.
0: Dus
2: en dat is nu.
0: Wachten tot alle schapen over de dam.

0: zijn.
1: Ja.
0: In dit geval. En dat is nu inderdaad. Dus nu kun je bellen 0592-33-1188. En we pikken er eens even eentje uit. En ik zeg een hele goede morgen, Radio Drenthe.
2: Willemien Veneklaas Slots.
0: Willemien Veneklaas Slots. Een welgemeend goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe maakt u het?
2: Prima.
0: Nou, mooi. Veneklaas, wat een bijzondere naam, of niet?
2: Nou, het is wel een naam die wel vaker voorkomt.
0: Ja, is dat een combinatie van iets? Of weet je iets van de historie van die naam?
2: Nou, er is ooit vroeger in het verleden een foutje gemaakt dat op het gemeentehuis dat die namen gekoppeld zijn.
0: Oké, dus dat was wel zo. Er was wel iets mee in de hand in dit geval.
2: Ja. Dus maar dat is al een hele poos geleden.
0: De heet ene Veen en de ander heette Klaas. Ik denk, nou, laat ik me Veneklaas van maken.
2: Nee, het was Veneklaas Slots.
0: Oh, Veneklaas Slots, op die manier. Dus je moet het echt ook aan elkaar zo koppelen.
2: Nee, er staat een spatie tussen. Het zijn twee namen.
0: Het zijn twee echte namen. Wat apart. Ja. Ik las net een verhaal vanochtend een stuk over je. Bijvoorbeeld als je een kind krijgt, die kun je ook twee achternamen geven. Van beide partners. Maar dan moet je wel doen meteen bij de aangifte. Niet later, want daar was een rechtszaakje over. Maar ik vind het wel leuk.
2: Ja, nou toch? Ja, het is soms lastig.
0: Ja, toch wel?
2: Ja.
0: Ja, nou, maar je kunt er zomaar winnen, denk ik hoor.
3: Je moet het bijvoorbeeld elke keer uitleggen als je op de radio bent.
0: Ja, ja. Maar nu, je hebt nu één keer uitgelegd, dus iedereen weet het nu. Dus dat scheelt dan wel een beetje.
2: Dat denk ik al. Ja. Meerdere weten het wel hoor.
0: Ja. Wat was je aan het doen vanochtend?
2: Ik zat aan de koffie.
0: Oeh, lekker. Heerlijk. Ja. Koekje erbij?
2: Nee.
0: Nee? Ben je niet zo voor de koekjes? Of,
2: Nou, medische reden.
0: Oh,
2: niet te veel snoepen.
0: We hebben hier iemand in het bedrijf die kan heel lekker bakken. En die gaat om de zoveel tijd maakt hij een heerlijk product lekker. En dat staat nu in de koelkast op ons te wachten, David. Hè?
3: Ja, dus, dit wordt weer een feestje inderdaad. We hebben een collega die wil heel graag meedoen aan Heel Holland Bakt.
0: Mm-hmm.
3: Maar als je daar mee wil doen, moet je natuurlijk goed oefenen. En dus we geven haar elke maand een opdracht. En dat is voor haar een goede manier om te leren bakken. En voor ons een goede manier om heel veel kilo's aan te komen.
0: Ja, dat dacht ik wel, ja. Dus wij hopen dat het straks 12 uur dat klaar is. We gaan ons spel spelen, Willemien. Want daarvoor uiteindelijk heb ik jou aan de telefoon, tenminste geselecteerd. Hoeveel schaapjes heb jij in dit geval gehoord?
2: Zes.
0: Je hebt er zes gehoord, hè?
2: Ja.
0: Ik ook. Er kwamen inderdaad een aantal mensen, die zeiden er vijf. En vervolgens kwam er nog geen. Oh, sorry, het waren er zeven. Maar het waren er inderdaad helemaal zes in dit geval. En dat betekent, Willemien, dat ik jou mag feliciteren.
2: Oh, dankjewel.
0: Je hebt twee mooie kussens gewonnen.
2: Nou, zie je zo.
0: Heerlijk. Gisteren heb ik geleerd dat je moet eigenlijk om de twee, drie jaar moet je kussens wel vervangen. Dus ik zal zelf een keer aan de gang gaan. Maar het leek me volgens mij een hartstikke goed idee om dat te doen.
2: Nou ja, ik kan ze nu vervangen, ja.
0: Nou, mooi zo. Hey, blijf even de lijn. Dan gaan we jouw gegevens noteren. En dan wens ik jou een fijne dag. En alvast een hele goede nachtrust, hè?
2: Ja, dank je.
0: Yo, doei, Willemien. Hoi.

combinatie van Yves Berensen samen met Emma Heesters hier in Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. En dat alleen met jou. Straks om 10:30, David met het nieuws uit de regio. En natuurlijk Ellie, die straks op Jack is. Eerst Michael Bublé, Haven't Met You Yet.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
4: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
7: Het is zo goed als half elf. David nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen, de Drentse lelie mag zichzelf niet meer de duurzaamste lelie van Nederland noemen. De reclamecodecommissie tikt het project van Drentse lelietelers op de vingers. Volgens de commissie is er niet genoeg bewijs voor de claim. En dat betekent dat op de borden langs percelen met lelies de slogan niet meer gebruikt mag worden. Een belangenorganisatie tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen stapte daarvoor naar de reclamecodecommissie. Een 20-jarige man uit Emmen is voorlopig zijn rijbewijs kwijt. Hij strandde afgelopen nacht met zijn auto in een tuin aan de Nieuwe Rijksweg in Fries. Toen de politie aankwam was de bestuurder spoorloos. Even later werd hij gevonden en aangehouden. Mogelijk reed hij onder invloed van drugs. Inmiddels is de man weer op vrije voeten, maar hij heeft wel een rijverbod meegekregen. De bouw van een nieuw kindcentrum met twee basisscholen en een kinderopvang in Valthermond valt duurder uit. De gemeente Borgen-Odoorn wil daarom 1,4 miljoen euro extra in het plan steken. In totaal kost het de gemeente nu ruim 6 miljoen euro. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het extra geld, kan de bouw volgens de huidige planning in 2028 starten. Het nieuwe kindcentrum moet dan waarschijnlijk begin 2029 klaar zijn. En het is een spannende dag voor Drentse wielerliefhebbers, want internationale wielerbond UCI maakt vanavond bekend of het wereldkampioenschap wielrennen van 2032 wordt toegewezen aan Noord-Nederland. De andere kandidaat is India. Voor de organisatie van het WK in Noord-Nederland ligt al een subsidie van 20 miljoen euro klaar vanuit Nijbegun. Dat is het grootschalig herstel- en toekomstprogramma van de overheid voor de provincie Groningen en drie Noord-Drentse gemeenten. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: Dankjewel, David. Hans Nienhuis dan met het weer.
9: Lage wolkenvelden, maar eerst ook zonnige perioden deze morgen en hier en daar nog wat mist. Er steekt een zwakke zuidwestenwind op. Die neemt toe en het wordt een graad of 19 tegen de middag. Later wordt het overal bewolkt en in de middag nadat vanuit het westen ook wat regen. Veel zal het niet zijn. Het zal vanavond net eventjes nat worden.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
15: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
18: Morgen.
17: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: was in de tijd een beetje een comeback voor de Bee Gees. In dit geval met You Win Again.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is 7 minuten over 10:30. Ellie is vanavond voor ons op Chuck. Bij een jubilaris. Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, weer een feestvang in de uitzending. Vanmorgen al mensen die een mooi bedrag won hadden. Maar deze meneer, ja, die heeft niet wat won. Maar die is gewoon meer dan 40 jaar in dienst van de tamboer. Goedemorgen, Klaas van Hoofd.
4: Goedemorgen.
3: Van harte gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
3: Het was al even leden, hè? Het was voor de zomer al.
4: Ja, klopt. 1 juli. Ik ben in 1 juli aangenomen in 86. Ik ben begonnen in 85 in oktober. Dus ik heb een jaar ambulant geweest. Dus en, nou, 40 jaar in dienst.
3: En ik kom er even klein in de discount door, want je staat bijna boeten beeld. Ja. Ik zei net al dingen. Jij werkt meestal achter de schermen, dus dit is voor jou geen gesneden koek.
4: Ik zit ook liever achter de schermen, hoor. Niet hier op toneel, hè, maar...
3: Nee, dit is wel de plek waar, waar jij werkt, hè. En daar in het midden, daar zit zo'n gat in de stoeltjes. En daar zit, dat is jouw plek, hè?
4: Ja, klopt, klopt, ja.
3: Want wat doe jij door?
4: Ik doe het licht vaak. Ook voor op bekende artiesten. Voor Frank Boeien, de Drieërs. Zoveel andere artiesten. Ook van eerder alweer. Ook wel Peter Faber heb ik ook nog gedaan hier. Voor schoolverstellings. Dus dat soort dingen. En ook voor musicals van Scala eerder. En
3: je bent er gewoon inrold?
4: Ja, ja. Ik ben in 85, kwam ik uit militaire dienst weg. Heb ik een jaar bij huis gelopen. Zo. En dan heb ik een bekende uit het dorp. Die vroeg om iemand voor in het theater. En die moest van onderaf aangevuld worden. Nou. Ja.
3: En 40 jaar later sta je er nog steeds.
4: Ja, 40 jaar dan sta ik hier nog steeds.
3: Nou, hef in de theaterwereld is een hele mooie gewoonte. En nou links door op tafel, die mag jij ze inpakken. Ja. Theaterwereld heeft een prachtige gewoonte bij mensen die 25 jaar in dienst bent. Of die 40 jaar in dienst bent. 25 jaar klinkt ze ja, deze...
4: Zilveren. En de 40 jaar is gouden.
3: En wat is dat voor een ding?
4: Dat is een krommer. En een krommer is gebeurt nu niet zo vaak meer. Maar allemaal decorstukken. Dat zijn van die scharnieren zitten eraan. Die vallen in elkaar. En daar gaat een krommer in. En dan s'avonds kun je dan heel makkelijk om de decor af te breken. Om de krommer eruit te halen. Ja. En dat is echt ja, traditie, zo'n krommer. En daar hebben ze een spuitje van gemaakt.
3: En is alleen voor technici in het theater?
4: Ja, alleen voor technici in het theater.
3: Kijk, dat is een mooie erkenning. Ja. Er is één jammer ding bij. Heeft Biddy kleiner hoed van?
4: Nou, nee, nou, dat heb ik ook gezegd. Ja. Het is niet op ware grote...
3: En waar de grote doet, dan moet die twee bomen op elkaar.
4: Kijk, want dit is de ware grote.
3: Ja, door scheelt wel wat aan.
4: Of niet, dat ze wel iets... Had er iets meer goud aan gezeten. Ja. Ja,
3: maar dat is natuurlijk een hartstikke mooie erkenning.
4: Ja, ja zonder meer. Zonder meer.
3: Nou kan ik me voorstellen dat in de theaterwereld jouw werk ook het verandert. Het is heel erg veranderd. Als wij kijken naar ons werk is heel erg veranderd. Maar dat voor jou ook?
4: Ja, ja zeker. Ik begon met een piepootje. Ja, het zegt heel veel niet. Een piep, maar er zijn kleine spotjes. Nou, toen zijn er later wat grotere spotjes. Met, niet aan met allemaal messen. Dat kun je allemaal afsnijden. Nu zijn we op tijd dat we allemaal LED-verlichting hebben. Ook met beweegbare koppen allemaal. Dus in de tijd is dat heel weer veranderd. Ook het personeel is ook veranderd. Hè? Oh, nou ja, alleen ben ik zelf een beetje hetzelfde gebleven. Maar,
3: alleen wat older wordt.
4: Alleen wat older gewoon.
3: Heb je nou ook een voorstelling... Je hebt natuurlijk honderden, misschien wel duizenden voorstellingen gezien. Waar je die in je kop is blijven hangen? Of iets ja, wat in je kop is blijven hangen?
4: Ik zat gisteravond nog even na te denken... En, Ik moest licht doen voor Wibi Soriari. En die kwam met de chauffeur hier achter het Schouwburg. En in de auto geparkeerd. En Wibi heeft altijd de hond bij hem. Pepper. Dat is een dalmaatje. Hartstikke lief hond hoor, zonder meer. Alleen, hij heeft de oren aan de kop. Maar daar doet hij niet zoveel mee. Dus op een gegeven moment, we lopen hier naar het theater toe... En ik zeg, Wibi, je hond die loopt al over de parkeerplaats hier. Ah, die komt zo weer terug. Oké. Dus op een gegeven moment, we zaten bij de deur. Ik zeg, Wiebe zegt, waar is de hond? Ik zeg, ik zie hem nog net de Jumbo in het vliegen daar. Wat door je naar toe, zeg je, up, achter de hond aan, de Jumbo in. Zit hij met de kop bij een klant van de Jumbo in de tas. Ja, de koekjes al gevonden. Dus, maar toen maar, hond aan de lijn, naar binnen toe. Nou, s'avonds heb ik licht gedaan voor Wiebe. En op een gegeven moment, halverwege de voorstelling, ik denk, wat is dat voor geklap aan de deur? Pats, bam, bam. Wat 4, 5 keer achter elkaar. Hè? Op een gegeven moment, ja hoor, pepperhoofdtoneel. Wiebe was net aan het spelen. Hij zei, oeps, die is voor mij. Dus Wiebe achteraan. Wiebe die hond gepakt in de kleedkamer, deur op slot. Want Wiebe kan, of Pepper kan de deur niet openmaken. Dus alleen het probleem was, de deur naar het toneel is, die gaat naar je toe. Dus dat lukte niet in één keer om naar binnen te gaan.
3: Dat was moeilijker.
4: Dat was voor hem wat moeilijker.
3: Ja, dat zat waarschijnlijk ook.
4: Maar Wiebe, die speelde gewoon weer verder. Ja.
3: Had nergens last van.
4: Ja, nergens last van.
3: Dus, precies. Is er ook nog een voorstelling waarvan je zegt, ja, daar ben ik heel trots op dat goed gaan is?
4: Ja, dat is eigenlijk van René Kast.
3: De uitvaart.
4: De uitvaart van René Kast. Ook het hele team hoor, van de tamboer. Niet alleen ik. Maar daar zit ik nog altijd aan over na te denken. En ik ken René al jaren, zolang ik werk, ken ik René. En ik zie René ook vaak toen in de Jumbo, waar ik kwam tegen. En dan zeg je altijd van, ah, mooi, zeg je tegen mij altijd. En, ja, dat, en ook daarbij is ook, dan ga je ook meer aan denken van, god, René was gewoon veel te jong. Ja. En dan denk je ook van, god, jongens.
3: Ja, het raak je ook persoonlijk.
4: Ik raak me persoonlijk, zonder meer.
3: Zo is dat.
4: Ik heb René zijn moeder ook, die is ook hier toen de begrafenis geweest. Daar was ik ook bij. Dus maar René vind ik, poeh. Ja. En ik ben heel trots dat alles goed gelukt is.
3: Kijk, nou, dat mag ook wel eens gezegd worden. Klaas, ja, nog niet de pensioengerechtigde leeftijd. Er moet nog een paar, we zijn van hetzelfde jaar. Gooi nog even deur.
4: Ik ga nog even door, zeker. Zolang als ik lichaam nog toelaat, ga ik nog even door.
3: Kun je dan ook 44 jaar, is dit door nog iets
4: nee,
3: leuks aan?
4: 50.
3: Oh, dat ga je net niet halen.
4: Nee, maar dan, dan ben ik 71. Dus, maar dan een krom met diamanten.
3: Oh, nou,
4: en
3: wie weet.
4: Er zijn drie in het jaar, of drie in Nederland die dat zo. Zo'n krom weer.
3: Oeh, dat is wel een mooie streep.
4: Ja, dit
3: is
4: zonder meer.
3: Ik wens je er heel veel succes bij. Dankjewel. Ja. En namens de gasten van de tamboer. En namens natuurlijk ook alle artiesten. Dankjewel voor je jordenlange aanwezigheid. Dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@

0: Hold the Line. Op de Radio Drenthe op deze woensdagochtend. Zo bijna tegen 11 uur alweer. Jij bent ook wel een beetje van de lijstjes, misschien, David. En ik zag een lijstje wat best wel leuk is.
1: Ja.
0: De Billboard Hot 100. Zo moet ik het volgens mij officieel uitspreken.
1: Ja.
0: Sinds 1951 is dat de hitlijst van Amerika. En in dit geval is er een record gebroken wat al heel lang stond. En ook wel een beetje een apart record. Voornamelijk de plaat die het langst op nummer 1 staat.
1: Oh?
0: Nou, welke was het record? Dat was deze. Let op. En dat is natuurlijk wel ja, bijzonder, want die plaat is natuurlijk al heel oud. En die heeft dan een paar keer op nummer 1 gestaan. En vervolgens het jaar erop staat hij weer op nummer 1.
1: Oh, dus ze tellen alle weken dat hij op 1 staat bij elkaar op. Dat is niet zo dat het een onafgebroken periode moet zijn.
0: Nee, het is niet zoals Marco Bazzato bijvoorbeeld met Dromen zijn bedrog, ja, of zo. Die stond er ook zo lang. Het is allemaal bij elkaar opgeteld. En er komen best wel aparte liedjes uit. Bijvoorbeeld Whitney Houston, I Will Always Love You, zag ik hier. 14 weken in totaal.
1: Ah, snap ik wel.
0: Dat zal wel in één keer ook geweest zijn. Harry Styles, die staat er ook nog in, met As It Was. Nooit van gehoord, trouwens.
1: Jawel.
0: Ja.
1: As It Was hebben we ook al gedraaid, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Hebben jullie ook wel gedraaid?
1: Ja.
0: Oké, okay, goed. Morgan Wallen, ja, die is ook wel redelijk bekend natuurlijk. Last Night, 16 weken. Despacito. Ja.
1: Louis Fonsi.
0: Louis Fonsi en Daddy Yankee. En Justin Bieber, die een beetje meedoet. 16 weken, dus dat gaat er goed. Mariah Carey staat er nog een keer in met Boys to Men. One Sweet Day, 16 weken ook. A Bar Song Tipsy van Shaboozy. Dat is ook meer jouw genre, denk ik, of niet?
1: Nee, dat is niet mijn genre.
0: Oké, goed. Billy Ray Cyrus samen met Lil Nas. Zeg ik dat ook? Ja, ik weet niet hoe ik daar ook
1: Lil Nas spreek, X.
0: Lil Nas X met Old Town Road. En All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey. 22 weken. En nu is er dus Ella Langley met Houston, Texas. Country is echt weer enorm populair aan het worden, hè?
1: Country.
0: Ja, country. Ik was van het weekend even aan het shoppen met mijn vriendin en die wilde een tasje hebben met al die country-riedeltjes eraan. Ik zeg nou nog eventjes, we gaan line dansen. Ik weet niet wat jij van plan bent om te doen.
1: Ja, het is wat, inderdaad. Maar die Choose in Texas, die staat dus hoog.
0: Hoog, 23 weken, maar ook niet in één keer. Want de plaat is voor het eerst uitgekomen ergens in 2025, november. Toen voor het eerst op nummer 1. En vervolgens is Ariana Grande, Taylor Swift, BTS, Drake en Olivia Rodrigo. Die hebben de tussentijd ook weer ingestaan. Maar inmiddels staat ze dus weer op nummer 1. Vanaf eind juni inmiddels al bij deze plaats.
1: Oeh.
0: Heerlijk. Zullen we gaan line dansen?
1: Nou, wat gaan we doen?
0: Ja, dat dacht ik, ja. Later als ik groot ben misschien. Goed. Pak even mijn forse staart, hang ik die aan mijn riem. En dan gaan we even een dansje doen.
1: All right.
0: Ella Langley is hier op Radio Drenthe. En Choose in Texas.

0: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.
8: Met Wim Boer.

Madonna op Radio Drenthe in Koffie Keuvelde. Dat met haar Cherish. Nog een uurtje zijn we er. En straks in de tweede half uur met Ellen van het Drenthe Archief. Gaan we met de tram door Drenthe. Het heeft echt een hele mooie historie. En straks nog even een voetbalkeuveltje. Want morgenavond is het zover. Hè? En dit is Teddy Swims.

0: Een mooi duet tussen Elton John en Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart. Ja, je zou het bijna weer vergeten, David, maar morgenavond is het zover. Cola en chips voor de buis.
1: Ja.
0: Want dan wordt er weer gevoetbald. Het Nederlands elftal gaat weer los. Best wel spannend natuurlijk, onder een nieuwe trainer.
1: Ja, het debuut van de nieuwe bondscoach.
2: Xavi Hernandez.
1: Xavi Hernandez, ja. Ja.
0: Op dit moment, as we speak, is de persconferentie in de gang. Ik kan een klein stukje luisteren. Dat accent van hem is al leuk, hè?
1: Ja.
0: Om daar naar te luisteren.
1: Ja.
0: Ja.
2: I will like the energy of the players.
0: Ja. Morgenavond dus tegen Duitsland. Jij had een verwachting naar mij uitgesproken. Wil je die ook hardop hier nu met ons delen?
1: Of? Ja, hoor.
0: Ja?
1: Ja, het wordt 7-0 voor Duitsland.
0: Oké. Okay.
1: Ik denk dat we er helemaal aan flarden worden geschoten.
0: Met boter en suiker erin?
1: Ja.
0: En waarom?
1: Kijk, we hebben natuurlijk best wel wat jaren verdedigend gevoetbald onder Ronald Koeman.
0: Ja, ja.
1: Xabi Hernandez is zo'n beetje het tegenovergestelde ervan. Die wil juist
0: naar voren
1: inderdaad.
0: Ja.
1: Dus, en ik denk niet dat wij daar al klaar voor zijn. Ik denk dat al die spelers van het Nederlands elftal gewoon daar nog niet. Dat duurt natuurlijk even voordat je zo'n speelstijl erin hebt gesleten.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: En Duitsland is, ja, dat is wel een goed team, hoor. Die hebben een paar van die gasten. Ik denk dat die er gewoon helemaal doorheen voetballen.
0: En wij missen ook wel een belangrijke middenvelder, hè? Frenkie de Jong natuurlijk.
1: Ook dat, inderdaad.
0: Dus
1: dat
0: die de ballen bij zich kan houden en de spel kan gaan verdelen. Dus, nou, spannend.
1: Ja, dus schrik niet als
0: 7-0.
1: Het 7-0 wordt. Je bent gewaarschuwd.
0: Oké. Okay. Nou, dan,
1: en als het niet zo is, dan kom ik vrijdagochtend graag tekst en uitleg geven.
0: Ja, dat is prima. Dus je bent welkom.
1: Ja.
0: En dan de 20e Servië tegen Nederland. En dan nog 1 oktober Griekenland, Nederland. En dan 4 oktober Nederland-Servië. Maar de hele clubcompetitie ligt gewoon 3 weken stil, zo'n beetje, toch? Of niet?
1: Ja. Ja, ik vind het eigenlijk verschrikkelijk.
0: Ik vind het wel apart.
1: Ja.
0: Deze manier. En als je dus niet geselecteerd bent, wat ga je dan nu doen? Lig je dan nu in een Costa del Sol nog eventjes een paar weken te bakken of zo? Of?
1: Nou, volgens mij hebben heel wat clubs die hebben hun spelers wel een paar dagen vakantie gegeven. Dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak.
0: Nee.
1: Eigenlijk kan dat alleen in de winterstop en in de zomer een paar weken. Dus dat is een extraatje. Er worden straks wel weer oefenwedstrijden georganiseerd natuurlijk. Want, 3 weken niks, dat is wel inderdaad, of 2,5 is het eigenlijk. Ja. Dat is best veel.
0: Ja. Ja, je zit er net lekker in en dan krijg je dat weer. Dus, ja. Maar het kan ook zijn voor de trainer dat hij nog eventjes de eerste wedstrijden even gaat. De boel weer op scherp zetten. Zeg. Van, dit ging fout, dat ging fout.
1: Ik denk ze bij PEC Zwolle en bij Willem II niet heel rauwig om zijn dat het even stil ligt.
0: Dat denk ik ook niet, nee. Hey, ik zag gisteren nog een stuk, en op zich, ik heb het al eens een keer eerder op de radio gehad over Reinders. Die dus naar de woestijn ging om daar te gaan voetballen.
1: Ja.
0: Natuurlijk een hele mooie carrière gehad in Nederland. AZ begonnen, vervolgens naar Italië toe. Vervolgens naar Manchester City, waar hij niet helemaal gelukkig was.
1: Ja, blijkbaar.
0: Ja, en maar 1 jaar gespeeld toch, uiteindelijk? Of 2? 1 jaar was het, geloof ik.
1: 1 seizoen, ja.
0: Ja, het was hier weg. En toen was het best wel bijzonder dat hij natuurlijk naar de woestijn gaat. Al-Qaatsai, spreek ik het zo goed uit?
1: Oh, geen idee.
0: Denk je, hè? Nou ja, in ieder geval in de zandbak, in dit geval. Nou, die moesten dus even 61 miljoen betalen aan Manchester. Nou, dat hadden ze zo ergens liggen. En wat we toen ook over hadden, Reinders die haalt heel veel geld binnen met 4 jaar voetballen daar.
1: Ja.
0: En als je het over heel veel geld hebt, hoeveel heb je dan?
1: 100 miljoen.
0: 100 miljoen, dus 25 miljoen per jaar wat hij daar verdient. En hij zegt, ben ik een zakkenvuller? Ja, dat zou je eigenlijk best wel kunnen zeggen. Hij zegt, ik kan wel altijd de moraalridder uit gaan hangen. Maar ik denk dat iedereen die dat geld aangeboden krijgt, die daarop ingaat.
1: Ja, maar hij weet natuurlijk ook, als je naar de zandbak gaat om te voetballen en je zegt dat je dat doet voor de sportieve ambitie, dan word je natuurlijk nooit meer serieus genomen.
0: Nee, dan word ik afgebrand.
1: Ja, precies. Dat slaat natuurlijk nergens op.
0: En aan de andere kant snap ik het ook wel, want hij is, hij is niet de jongste meer, maar hij is ook niet de oudste. Hij heeft een bepaalde leeftijd. En hij is 28, geloof ik. Dus dan ben je bezig met een beetje de herfst van je carrière die eraan zit te komen.
1: Nou, dat is een beetje
0: maar.
1: Ja, maar eigenlijk zijn dit de topjaren. Hè? Je is 26, 27, 28, 29 nog net, denk ik. En daarna wordt het wat minder.
0: En dan wat minder.
1: Maar hij zit nu in zijn top eigenlijk.
0: Hij zit er 4 jaar natuurlijk. Hè?
1: Ja, hij heeft een contract voor 4 jaar. Maar goed, hoe vaak wordt een contract in de voetballerij uitgezonden?
0: Ja, dat is
1: niet zo heel vaak.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat je gaat 2 jaar gaat hij ongelooflijk veel geld verdienen. En dan gaat hij daarna maakt hij weer een mooie transfer. En dan gaat hij weer in Europa voetballen. Nou, prima.
0: En hij zei zelf natuurlijk ook al van, met het geld dat ik bij Manchester City verdiende, was ik ook al financieel onafhankelijk. Maar nu kan ik ook mijn kinderen en mijn kleinkinderen daar ook van laten meegenieten.
1: Ja.
0: Dat vind ik weer een dingetje. Natuurlijk. Dus,
1: absoluut.
0: Maar met 100 miljoen, ben je volgens mij de komende 50 jaar wel onder de pannen?
1: Dat denk ik wel.
0: Dacht ik wel, hè? Ja, ik ook.

Nuut Vledderveen. Dit is Jolien Damsma en We Are The Dreamers. Straks om 11:30 een overzicht van de nieuws uit de regio met David. Maar eerst Jackie Wilson. Dit is I Get The Sweetest Feeling.

0: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
2: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
4: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
6: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met drie getalenteerde dames en de Black River Roots.
7: Het is 11:30, daar we nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen, een 20-jarige man uit Emmen is voorlopig zijn rijbewijs kwijt. Hij strandde afgelopen nacht met zijn auto in een tuin aan de Nieuwe Rijksweg in Fries. Toen de politie aankwam was de bestuurder spoorloos. Even later werd hij gevonden en aangehouden. Mogelijk reed hij onder invloed van drugs. Inmiddels is de man weer op vrije voeten, maar hij heeft wel een rijverbod meegekregen. De bouw van een nieuw kindcentrum met twee basisscholen en een kinderopvang in Valthermond valt duurder uit. De gemeente Borger-Odoorn wil daarom 1,4 miljoen euro extra in het plan steken. In totaal kost het de gemeente nu ruim 6 miljoen euro. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het extra geld, kan de bouw volgens de huidige planning in 2028 beginnen. Het nieuwe kindcentrum moet dan waarschijnlijk begin 2029 klaar zijn. Het is een spannende dag voor Drentse wielerliefhebbers vandaag. De internationale wielerbond UCI maakt vanavond bekend of het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 wordt toegewezen aan Noord-Nederland. De andere kandidaat is India. Voor de organisatie van het WK in Noord-Nederland ligt al een subsidie van 20 miljoen euro klaar vanuit Nijbegun. Dat is het grootschalig herstel- en toekomstprogramma van de overheid voor de provincie Groningen en drie noordelijke Drentse gemeenten. En de eikenprocessierups zorgt voor problemen bij voetbalclub Germanicus en korfbalvereniging Corvesta in Coevorden. Meerdere kinderen zouden al flinke uitslag hebben opgelopen en één voetbalveld wordt niet meer gebruikt. De gemeente wil niet financieel bijspringen, laat een wethouder weten, maar de ingreep van tussen de 3 en 5.000 euro kunnen de sportverenigingen niet ophoesten. Hoe het nou allemaal verder moet, weet de voorzitter van Germanicus ook niet. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: Dankjewel, David. Als die nou dan met het weer.
9: Lage wolkenvelden, maar eerst ook zonnige perioden deze morgen en hier en daar nog wat mist. Er steekt een zwakke zuidwestenwind op. Die neemt toe en het wordt een graad of 19 tegen de middag. Later wordt het overal bewolkt en in de middag nadert vanuit het westen ook wat regen. Veel zal het niet zijn, het zal vanavond net eventjes nat worden.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: Suzanne Freek op Radio Drenthe. En als het avond is,
1: de Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: het Drenthe Archief, oftewel Ellen. Om met Suzanne Freek te spreken als het woensdag is. Want dan is het weer tijd, namelijk om een stukje geschiedenis, en dan met name de Drenthe geschiedenis, naar voren te halen. Ellen, hele goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Vandaag met iets, en volgens mij hebben we al één keer iets besproken daarover, een tram in Drenthe, maar er zijn er meer, hè?
3: Ja, toen hadden we het over de paardentram. En toen kwam ook wel een beetje ter sprake dat de paardentram gauw weer zijn uittreden deed. Mm. En toen kwam inderdaad de stoomtram. We hebben het al over de trein gehad. We hebben het al over de stoomtrein gehad. En in die zoektocht kwamen we ook zo bij de tramlijnen. De stoomtrams die door Drenthe hebben gereden. En dan wel specifiek de NTM, de Nederlandse Tramwegmaatschappij. Hmm. Want ja, zeg je Drenthe en zeg je trams, dan heb je het al gauw over de eerste Drentsche stoomtramwegmaatschappij, de EDS.
0: Ja.
3: Of de DTM, waarbij de D niet stond voor Drents, maar voor Dedemsvaartse tramwegmaatschappij. Hmm. Maar we gaan het hebben dus inderdaad over de Nederlandse tramwegmaatschappij, NTM. En die heeft al vanaf 1880 grootse plannen voor tramlijnen in heel Nederland. Mm-hmm. Maar ik zal maar direct de glazen ingooien. Het bleef steken in Friesland en Drenthe.
0: Oh.
3: Er worden vrij snel na de oprichting plannen gepresenteerd voor meerdere Drents-Friese tramlijnen. En het blijft in eerste instantie bij mooie plannen. Want 20 jaar later zijn in de zuidoosthoek van Friesland en het westelijk deel van Drenthe, zijn ze daar nog steeds aangewezen op vervoer over water. Dus er rijdt nog geen stoomfluit door die regio daar. Waar ligt dat dan aan? Gesteggel over en weer.
0: Ja. Het
3: blijkt toch altijd weer gedoe te zijn om met iets nieuws, een nieuwe technische innovatie, om dat voet aan de grond te krijgen. Maar de NTM heeft wel serieuze plannen voor een tramlijn van Oosterwolde en dan via Heikersmilde naar Assen en ook via Heikersmilde naar Meppel.
0: Hmm.
3: Maar het blijkt moeilijk om vooral in Assen, omgeving Assen, een geschikt tracé daarvoor te vinden. Er wordt een voorstel gedaan en dat eerste voorstel betekent dat die tram vrijwel niet door Assen komt, maar al bij Heikersmilde de Drentse hoofdvaart oversteekt. En dan met een grote bocht. Ik stel mij zo voor, zo langs wat nu het TT-circuit is. Met een grote boog om het Assenbos heen naar het station te rijden.
0: Mm.
3: Dat haalt het niet. Want de Assenaren zeggen, ja, maar dan komt hij helemaal niet door Assen heen. Dus dat kan niet. Dan komen ze met een tweede plan. Een tramlijn langs de vaart. En die zou dan dwars door Assen moeten gaan. Door de Dr. Nassaulaan, door de Torenlaan en door de Kloosterstraat. Dus eigenlijk een beetje het gebied tussen jou en mij. Tussen RTV Drenthe en het Drents Archief. Daar zou die stoomtrein tussendoor moeten blazen.
0: Dat snap ik wel, die route. Ja,
3: die route snap ik ook heel goed. Maar een grote groep Assenaren die vindt dat toch ook niet zo'n heel goed idee. Die dient een verzoek in om die tram maar door de Marktstraat te laten rijden. En dat vindt de NTM eigenlijk ook wel een prima idee. En er komt dus een nieuw plan, een derde plan, waarbij die tram dus inderdaad door de Marktstraat gaat. Maar dan gaat hij ook over de Brink, dwars door Huis Tetrode. En dan naar het station, want daar moet hij uiteindelijk naartoe. En ze zeggen dan ook, ja, het slopen van zo'n monumentaal pand als Huis Tetrode, dat moet maar kunnen.
0: Hmm.
3: Dat vinden ze bij burgemeester en wethouders van Assen toch niet echt een heel goed idee. Ze stellen in plaats daarvan voor om de Abdijkerk dan maar te slopen.
0: Oh ja, waarom niet? Ja, natuurlijk.
3: Om ruimte te creëren.
0: Ja.
3: In de Abdijkerk is op dat moment het gemeentehuis gevestigd. Maar ja, het pand heeft dringend groot en duur onderhoud nodig. Dan denken ze, slaan we twee vliegen in één klap.
0: Ja.
3: Gooien we die Abdijkerk plat. En dan, dan kunnen ze daar mooi die stoomtram overheen laten rijden. Maar dat vinden ze dan in Den Haag weer niet goed. Je snapt het al. Gesteggel over en weer. De ontwikkeling van die tramlijn komt eerst stil te leggen. Wat die NTM die wil wel verder. Want die wil heel Nederland veroveren met die stoomtram.
0: Ja.
3: Ze gaan aan de slag met een andere lijn van Drachten naar Groningen. En dan denk je van, wat is dat dan voor rare hoek waar ze ineens terechtkomen? En wat dan met Assen? Maar ja, Groningen-Drachten, dat zou een lijn betekenen om dan vervolgens met de tram naar Lemmer te gaan. En vervolgens met de boot naar Amsterdam. Dus Amsterdam lag ineens voor het grijpen.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
3: Pas in 1908 komt er echt schot in die zaak. En dan wordt er subsidie toegezegd. En ook het Drentse provinciebestuur gaat zich er dan mee bemoeien. Die zeggen, nou, wij willen wel meebetalen aan die lijn Drachten Groningen. Maar dan willen wij wel dat die lijn ook door Pijzen en door Roden gaat lopen. Dus dat ze toch nog een graantje meepikken. Nou, en zo ontstaat er dus inderdaad een lijn, een tramlijn die door Pijzen en door Roden gaat. En dan naar Groningen toe. En weer zijde, andere zijde naar Drachten toe. Hmm. En ja, zo komt die tramlijn dus toch in Drenthe terecht. En dan is het inmiddels 1914 geworden. En dan denk je, ja, maar Assen, daar zouden we toch ook met die tram naartoe?
0: Ja,
3: die discussie gaat ook dan nog steeds verder. Maar er komt een compromis. De NTM gaat een tramlijn langs het Noord-Willemskanaal aanleggen. Mm. Die tram mag uiteindelijk niet langs het kanaal, maar moet door de stad rijden. Langs het Assenbos en de Hertenkamp. En opnieuw moet er onderhandeld worden of het dan door de Marktstraat gaat. Of weer ergens anders langs. Nou, uiteindelijk helemaal afgetikt en al komt er in 1915, 35 jaar dus na de eerste plannen, komt er een tramlijn van Friesland via Heikersmilde naar Assen toe. In Heikersmilde leeft daar de boel enorm van op. Ze krijgen een emplacement, een remise en een watertoren in Heikersmilde. En dat is wel grappig, dat emplacement, dat staat er ook nog steeds. Ja. Als je door Heikersmilde rijdt, dan zie je zo'n gebouwtje waar heel groot Heikersmilde op staat. Lijkt een oud station.
0: De foto komt ook op televisie voorbij, dus mensen die de beeld bij hebben.
3: Ja, ja, die is dus inderdaad gebruikt voor die tramlijn. En hij wordt gebruikt voor zowel goederenvervoer, ook later nog naar Meppel toe, als voor personenvervoer. Maar ja, er is nog een sprake van dat ze vanuit Heikersmilde, dat moet echt zo'n knooppunt worden voor die trams. Dat er ook nog een tramlijn naar Hooghalen zou komen. Mm. Dat is er allemaal niet van gekomen. Want uiteindelijk blijkt toch het goederenvervoer via vrachtwagens veel populairder te zijn. En er ontstaat een levendige busverbinding overal in de provincie, waardoor ook het tramvervoer voor persoonsvervoer niet meer echt nodig is.
0: Ja.
3: En dan wordt in 1933 de tramlijn Heikersmilde naar Meppel alweer opgeheven. En later ook de tramlijn Assen-Heikersmilde. En dan is het een 90-jarig bestaan van de NTM. Maar daarvan heeft maar ongeveer een derde van de tijd de NTM daadwerkelijk personen door onze provincie vervoerd. Een hoop gesteggel. Met, nou ja, wisselend succes, zullen we maar zeggen.
0: Maar nog wel steeds inderdaad de sporen die zichtbaar zijn. Nou, je had het net inderdaad al over Heikersmilde. Bijvoorbeeld Schoonoord, daar hebben ze nog steeds een tramweg, volgens mij. Dus
3: verschillende plekken. Ook in Assen zie je soms nog wel eens sporen. Er schijnt nog een oude spoorbrug te zijn van deze speciale route waar we het net over hadden. Op diverse plekken kun je inderdaad nog zijn nog herinneringen aan die NTM-weg. Mm. En ik vond het zelf altijd wel grappig dat ik dus inderdaad door Heikersmilde reed. En dan zei ik, hé, dit lijkt wel een station.
0: Ja.
3: En dan verklaarde iedereen mij voor gek. Want die zei, heb je hier ooit een trein gezien dan? Nou, nee. Maar nu weet ik dus dat het helemaal niet zo'n rare opmerking van mezelf was.
0: Je had gelijk.
3: Want ik had gewoon gelijk.
0: Ja, je was niet gek. Ja, mooi zo.
3: Dat wist ik al, maar dat werd nu bevestigd. Ja.
0: Nou, mooi natuurlijk, foto's bij ons op televisie te zien en anders ook bij jullie op de website wel ergens te vinden. Die van de Remise in ieder geval uit de collectie Monumentenzorg.
3: Zeker.
0: En nog drie uit de collectie van de Assen Historische Vereniging. Mooi verhaal.
3: Prachtige foto's, echt mooi om eens verder naar te kijken.
0: Ja, en nou, tot slot, want we moeten even een beetje vooruitkijken naar volgende week, want dan is het oktober, want dan is het de maand van...
3: Ja, de maand van de geschiedenis. Dat is onze maand.
0: Ja.
3: In oktober. Oktober is traditioneel inmiddels de maand van de geschiedenis. En dan hebben we ook bij Drents Archief en samen met allerlei samenwerkingspartners in de provincie weer een heel mooi programma samengesteld rondom het thema lichaam en geest. Een hartstikke mooi thema van de maand. Alles rondom gezondheidszorg. Hoe zorg je goed voor je lichaam? Hoe zorg je goed voor je geest? Hoe zorg je voor goede zorg rondom lijf en leden? En er wordt ook altijd een essay geschreven in de maand van de geschiedenis. En dit jaar wordt dat geschreven door Susanna Jansen. Schrijft Susanna Jansen, bekend van natuurlijk het Pauperparadijs.
0: Oh ja, natuurlijk.
3: Waarvoor zij in het Drents Archief heel veel onderzoek heeft gedaan. Research voor dat boek. En zij komt op zaterdag 3 oktober weer naar het Drents Archief. Zij heeft het essay geschreven Project Rust. Wat gaat over de geschiedenis van rusthuizen voor overspannen vrouwen. Mm. Dan hebben we het in deze rubriek wel eens een keer gehad over de Berkenhof in Zuid-Laren. Een van die rusthuizen. Susanna Jansen heeft heel veel brieven gelezen. Nazaten van vrouwen gesproken die zijn opgenomen geweest in zo'n rusthuis. En daar heeft zij een heel mooi essay over geschreven. En daar komt zij over vertellen op zaterdag 3 oktober. Dus dat was als eerste activiteit tijdens de maand. Maar we hebben dus een hele lijst. Ik zou aanraden om gewoon even op drentsarchief.nl te kijken. En dan vind je het hele programma.
0: Mooi zo. En anders volgende week inderdaad maken we even wat ruimte voor. Nog wat puntjes om er even uit te halen. Ellen, hartstikke bedankt.
3: Graag gedaan, Wim.
0: Tot de volgende keer weer. Hè.
3: Tot de volgende.
0: Doeg.
3: Doeg.

0: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
1: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja. Ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
7: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet! Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
8: Gezellig naar Vitalis!
7: Vitalismarkten.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen daar vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Hey Remo!
14: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
17: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
18: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
20: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
21: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
22: Radio Drenthe.
23: Anouk in de middag.
22: Met Dimitris Kops.

0: Anouk in de middag.
1: Goedemiddag, het is 11:08. Eet smakelijk, het is lunchtijd. Heb je nog geen lunch? Nou, hop naar de kantine dan, voordat de bakken leeg zijn. Ik hoop dat de kantine open is natuurlijk bij je, anders moet je zelf een broodje opeten. Kan natuurlijk ook. Van harte welkom, Anouk in de middag op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops, want Anouk is lekker vrij vanmiddag, maar wel de gebruikelijke ingrediënten. We hebben Ellie, die is op Tjak. We gaan zo contact leggen met Ellie. We gaan eens even horen waar ze is op deze woensdagmiddag. En je slaapt binnenkort als een roos. Je maakt namelijk kans op 2 gloednieuwe hoofdkussens. Na 2 uur kan je schaapjes gaan tellen. Ja, zet wel een alarm, want je moet er niet bij in slaap vallen natuurlijk om te winnen. En je bepaalt vanmiddag wat we draaien in de slingerplaat. En goede muziek onderweg, zometeen UB40, Frankie Valli ook. En eerst de vrouw van dit moment, Ilse de Lange.

De woensdagmiddag. Met zometeen hier een duo van twee artiesten. Het is een bijzonder verhaal. Ze waren allebei ver van huis om straatmuzikant te worden in New York. En dan denk je misschien, ja, wat moet je nou als straatmuzikant in New York? Daar kan je echt serieus geld mee verdienen. Tot wel $500 per dag om daar gewoon muziek te gaan maken met je gitaartje en een beetje erbij gaan zingen. En toen zaten ze met z'n tweeën in de metro en ze kenden elkaar niet. En toen kwamen ze met elkaar in gesprek van, goh, waar kom jij dan vandaan en wat doe je dan in New York? En eigenlijk waren ze er met dezelfde reden. Ze waren allebei straatmuzikanten in New York. En toen besloten ze om samen de studio in te duiken. Toen scoorden ze echt een monsterhit. En wie zij zijn, hoor je zo meteen op Radio Drenthe. Ook Frankie Valli komt eraan met Begging. En dit is Bente. 3, 2, 1.

Frankie Valli met Begging hier op Radio Drenthe. We hebben zometeen contact met Ellie. Ze is op Tjak. En je gaat horen en zien waar ze is. Als je de tv aanslingert op TV Drenthe, dan kan je ook zien waar Ellie is. Dat zometeen. Eerst Charles en Eddie. Het is een bijzonder verhaal. Het zijn twee straatmuzikanten. En ze kennen elkaar helemaal niet voordat ze een plaat met elkaar opnamen. Charles kwam uit Philadelphia en Eddie uit Auckland. En ze waren allebei in New York om daar geld te verdienen als straatmuzikant. En op een dag zaten ze samen in de metro, kwamen met elkaar in gesprek en vroegen van, ja, waarom ben jij hier in New York? Ja, ik ben hier als straatmuzikant. Ja, ik ook. Ja, ja, nou, dan vinden we het leuk om samen een plaatje te gaan maken. Ja, vinden we wel leuk. En in 1992 maakten ze samen een plaat en dat werd een monsterhit. Charles en Eddie uit 92 op Radio Drenthe. Would I Lie to You? Nee.

0: struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
4: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
5: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
6: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
7: Goedemiddag, het is 1:40. Het laatste nieuws uit Drenthe met Roy van Gol.
8: Goedemiddag. Een internationaal sportpadenbedrijf in Gieten heeft terecht meer dan 100.000 euro aan dwangsommen moeten betalen aan de gemeente. Dat oordeelt de Raad van State. Het bedrijf beweert dat het de dwangsom nooit met de post heeft gekregen. Maar op het aangetekende poststuk stond het juiste adres en er zat een track-and-trace code bij. Het bedrijf moet dat bedrag betalen, onder meer omdat een deel van de stal niet was aangesloten op de ventilatie. Ook waren er klachten over bladblazers. Overigens heeft de gemeente nog een tweede dwangsom van 118.000 euro gestuurd. Daartegen loopt nog een bezwaar. Een 20-jarige man uit Emmen is voorlopig zijn rijbewijs kwijt. Hij strandde vannacht met zijn auto in een tuin aan de Nieuwe Rijksweg in Vries. Toen de politie daar aankwam, was de bestuurder spoorloos. Even later werd hij gevonden en aangehouden. Mogelijk reed hij onder de invloed van drugs. Inmiddels is de man weer op vrije voeten, maar hij heeft wel een rijverbod gekregen. De bouw van een nieuw kindcentrum met twee basisscholen en een kinderopvang in Valthermond valt duurder uit. De gemeente Borgerdoorn wil daarom 1,4 miljoen euro extra in het plan steken. In totaal kost het de gemeente ruim 6 miljoen euro. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het extra geld, kan de bouw volgens de huidige planning begin 2028 beginnen. Het nieuwe kindcentrum moet dan waarschijnlijk een jaar later klaar zijn. En de eiken processierups veroorzaakt problemen bij voetbalclub Germanicus en korfbalvereniging Corvesta in Coevorden. Meerdere kinderen zouden er al flinke uitslag hebben opgelopen en één voetbalveld wordt niet meer gebruikt. De gemeente wil niet financieel bijspringen, laat de wethouder weten. Bij de ingreep van tussen de 3 en 5.000 euro kunnen de sportverenigingen niet ophoesten. Hoe het nu verder moet, dat weet de voorzitter van Germanicus ook niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben wij contact met Hans Nienhuis.
9: Mooi, Dimitris, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
9: Zo. Wat vind je van het weerbeeld buiten?
7: Nou, ik hoorde gisteren iets, dat kan ik bijna niet geloven. Ik ben volgende week jarig en het wordt het 30 graden volgende week.
9: Ik weet niet waar jij naartoe gaat, maar het wordt geen 30 graden in Drenthe. Oh. Ja, misschien als je binnen de kachel heel hoog zet, maar nee, het wordt zeker geen 30 graden. Oh. Maar het wordt wel in de 20 graden. Ja. Als je op donderdag of dinsdag of woensdag volgende week jarig bent, heel gevaarlijk wat ik nu doe, want dit is diep in de glazen bolperiode, dan staat er nu zo'n 22, 23 graden in. Misschien in het zuiden van Drenthe wel 24, maar dat is nog een week weg, dus wat het waard is.
7: Nou, maar dat is nog nooit gebeurd op mijn verjaardag.
9: Nou ja, goed, ik wil wel eens vaker in oktober nog een beetje zomer, hoor. Maar het is nog net september dan, dus het zou wel eens kunnen. Maar ja, op welke exacte dag het nou heel warm is geweest, kijk, dan kom je in een speelveld terecht van dagrecords. En dat zijn altijd heel tricky dingen. Stel dat het op de ene dag nou heel heet is geweest, ja, en dan wordt het net een graadje koeler. Nou, dan kun je natuurlijk een dagrecord pakken of net niet. Terwijl het de dag ervoor misschien ooit nog wel eens veel warmer was. Mm-hmm. Dagrecords zijn eigenlijk helemaal niet zoveel waard. Als je bijvoorbeeld een week hebt met record warm weer, dan kun je echt wat vertellen. Maar goed, zover zijn we nog niet, want dat duurt nog een week voordat je die twee misschien wel hele warme dagen hebt. Vandaag is het een graad of 19 tot 20. Nou, op dit moment eigenlijk zonniger dan de verwachting was. En daar zal niemand rouwig om zijn. Duurt nog een paar uur, maar er komt wel bewolking aan vanuit het westen. En in de tweede helft van de middag en vanavond gaat het een beetje sputteren. Dan kan dus een millimeter of 1, 2 vallen. Meer zal het ook eigenlijk niet zijn. En de zuidwestelijke wind draait dan naar het westen. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 3. En vannacht is het min of meer bewolkt. Dan spalt er nog een laatste spat en dan wordt het weer droog. En zoals het nu lijkt, wordt het wel een hele week droog. Morgenochtend, laatste spat als je heel vroeg erbij bent. Daarna komt de zon er eigenlijk al bij. En morgen overdag een mix van zon en bewolking bij een iets koelere temperatuur, want we krijgen een noordwestenwind. Het is morgen een graad of 18. Nou, dat is de jaar normaal, dus we mogen er niet over klagen. En uiteindelijk wordt het morgenavond heel rustig. De wind valt helemaal weg. Er gaat nevel en mist ontstaan. En eigenlijk net als afgelopen nacht, maar dan waarschijnlijk nog op uitgebreidere schaal. Dan zul je zien dat het vrijdagochtend een kleine grijze wereld is in grote delen van Drenthe. Dat wordt weggebrand. Het lijkt erop dat de zon het gaat lukken. Dus in de tweede helft van de ochtend verdwijnt het ochtendgrijs. Komt de zon er best overtuigend bij en wordt het 20 tot 21 graden. Een zwakke zuidelijke wind. En met hoge druk op de juiste plek is dat de aanloop naar een aantal nazomerdagen. Het is niet dat het heel knalzonnig gaat worden, want die ochtenden die blijven gevoelig voor nevel en mist. Ook op zaterdag, zondag en maandag lijkt het dat we een grijze start gaan beleven. Maar overdag wordt dat dan goed gemaakt. Wanneer de zon er vroeg of laat doorheen komt, zien we temperaturen van 20, 21 graden. Vrij weinig wind, ja, van die mooie verstilde en verkilde ochtenden en prettige nazomermiddagen. Maar eigenlijk zonder neerslag. Dus het wordt nazomers, geen top nazomers weer, geen knalzonnige dagen, maar wel heel acceptabel en prima voor eind september.
7: Hans, dankjewel.
9: Fijne middag.
7: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Rupert Holmes en ook Barry White, de man met de mooie stem, komt eraan.
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
10: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
17: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
18: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
19: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.

0: Hé, René. Worden is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: met Ellie Smit.
1: Ellie is op Tjak en we hebben contact met Ellie. Ellie, waar ben jij?
2: Goedemiddag. Ja, ik ben in het Anker in Borger. Want hier wordt vanmiddag een seniorenmiddag om. Nee, een seniorenmarkt. Goedemiddag, Erika.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Petra.
4: Goedemiddag.
2: Nou, vertel hem, de seniorenmarkt, wat is het precies?
3: Dit is een markt georganiseerd door verschillende ketenpartners. En hier komen een heleboel mensen om hun organisatie te vertegenwoordigen.
2: En dat zijn organisaties die iets doen met senioren of voor senioren?
3: Ja, we hebben een beetje het over zorg, welzijn en
4: fitheid,
3: bewegen. Ja, dus er zitten verschillende pijlers.
2: Ik sta hier met Erika en die doet het in de broek, want die vindt het verschrikkelijk.
4: Oh,
2: Petra, ik ga even naar Petra. Hoi.
4: Hoi.
2: Petra, wij kennen jou ook van een andere plek waar jij heel fit en sportief bezig bent. Maar dat is ook bij jouw werk, hè?
4: Ja. En dat is vanmiddag ook, hè? Want ik ben natuurlijk ook wel af en toe op televisie bij TV Drenthe. Met Drenthe Beweegt Samen. Nou, dat gaan we vanmiddag hier ook doen. Maar het belangrijkste is natuurlijk de seniorenmarkt. En al die organisaties die hier staan om hun organisatie te promoten. Maar wat juist voor de inwoners zo mooi is. Want ja, die kunnen hier informatie weghalen. Wat is er allemaal in onze gemeente? Op veiligheidsgebied, op zorggebied, op welzijnsgebied, op beweeggebied. Valpreventiekeuringen, fysiotherapeuten zijn aanwezig. Nou, ik zou zeggen, kom gewoon nog naar het Anker vanmiddag. Want hier is leven in de brouwerij tot 4 uur vanmiddag.
2: Ja, het is prachtig weer. Dus toch een wandeling gemaakt. Dan kom je hem langs.
4: Ja, op de fiets, lopend of desnoods met de auto. Maar kom nog even vanmiddag naar het Anker in Borger. Want daar kun je informatie op halen.
2: Kijk eens aan. Nou, vertellen jullie mij net ook al dat jullie veel meer dingen organiseert dan alleen deze seniorenmarkt. Hier hebben we een mooie flyer. Wat is een van de volgende dingen die jullie organiseren?
3: De ontmoetingsmiddagen. We hebben 3 ontmoetingsmiddagen in Borger en 3 ontmoetingsmiddagen in Tweede Mond. Het is niet belangrijk dat je in Tweede Mond woont of in Borger woont. Je bent in beide welkom. Het gaat erom om elkaar te ontmoeten en we gaan leuke dingen organiseren in spelvorm, maar ook in gespreksvorm. Dat.
2: Kom daar ook naartoe. Dat wil dus zeggen dat jullie als organisaties heel druk bezig bent om de senioren erbij te betrekken.
3: Zeker. En we willen ook graag met hun in gesprek van wat missen ze dan? En wat willen ze graag?
2: Dat is ook vooral heel belangrijk.
3: Ja,
2: want wat er is, daar ga je wel heen.
3: Wat er is, daar ga je heen. Maar waar er nog meer behoefte aan is, of wat de mensen graag zouden willen, dat zouden we ook graag willen horen.
2: Ja. Nou, ik denk dat Erika het heel goed omschreven heeft.
4: Hartstikke mooi. En maar ook dat je het na gaat denken over, wat komt er nog? Hè? Hoe wil ik later wonen? Hè? Ik zit misschien nu in een groot huis, maar hoe ga ik dat later doen als ik wat minder mobiel ben? Heb ik genoeg mensen om me heen waar ik op terug kan vallen? Nou, dat zijn ook allemaal onderwerpen die op die ontmoetingsmiddagen aan de orde komen.
2: En dan vanmiddag, het begint zometeen om 1 uur. Iedereen is zich al druk bezig te verzamelen en zijn plekje mooi te maken met allerlei spullen uit te staan. Ja. Tot hoe laat duurt het?
3: Tot 4 uur. Van 1 tot 4. Naast het bewegen hebben we ook nog een lezing over het levenstestament door de notaris. En hebben we ook nog een soort van fraude bingo van hey, waar moet je op letten in een leuk spelvorm. Dat komt ook nog.
2: Dit is de Goede Herderkerk volgens mij, Hoofdstraat 9 in Borger. Het Anker heet het ontmoetingsdeel.
4: Ja, ontmoetingscentrum Het Anker en dat ligt tegen de Goede Herderkerk aan.
2: Hoofdstraat 9 in Borger. Nou, door moet je vanmiddag gewoon wezen.
0: Heb jij ook een tip voor op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.
5: I've heard people say that

Goedemiddag, het is 8 minuten voor 1. Zometeen na 1 uur hier op Radio Drenthe een nieuwe hulplijn. En muziek komt eraan van Eric Clapton en Alex Warren zometeen. Nou, je hoort er al. Tina Turner.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 kilometer. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
10: Met Dimitris Kops.

0: De historische vereniging Nieuw-Buinen, Buinerveen, zoekt vrijwilligers. En daarvan hebben we de voorzitter aan de telefoon, Albert Trip. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitri.
0: Goedemiddag. De historische vereniging Nieuw-Buinen, Buinerveen. Wat is het precies?
1: Ja, nou, het zijn twee dorpen die 200 of 300 jaar oud zijn. En eigenlijk gaan wij vooral over het verzamelen van apparaten, instrumenten, dingen. Maar ook eigenlijk wel verhalen over wat zich in Nieuw-Buinen en Buinerveen heeft afgespeeld.
0: Ja, veel met glas, hè?
1: Ja, dat klopt. Nieuw-Buinen was wel een beetje een centrum van glasindustrie in de afgelopen eeuwen.
0: Ja, en dat kan je allemaal bekijken bij jullie?
1: Ja, we hebben echt een hele verzameling van verpakkingsglas, zoals dat heet. Dus zeg maar voor drank, voor medicijnen, voor toiletartikelen. En die flesjes, die hebben we langzamerhand wat verzameld. En die staan in ons mooie glasmuseum.
0: En nu ben je op zoek naar vrijwilligers. En waarvoor precies?
1: Ja, we hebben af en toe... Kijk, het museum is altijd open. Maar er is eigenlijk nog wel heel wat te inventariseren. En we flesjes hebben we tekeningen bij. Dat willen we wel graag op internet zetten. Wie hebben ze gemaakt? Wat zijn de vormen? Nou, voor de liefhebber van glas is er heel veel te inventariseren. En ja, weet je, daarnaast maken we ook mooie verhalen over wat zich in dat glasmuseum te zien is. Maar ook mensen die er hebben gewerkt. Andere Nieuw-Buiners. Daar hebben we mensen voor nodig die mooie verhalen kunnen schrijven voor ons tijdschrift De Buner.
0: Hey, en Albert, hoeveel kennis moet je hebben dan van de lokale geschiedenis om vrijwilliger te kunnen worden bij jullie?
1: Nou, dat valt eigenlijk wel enorm mee. Je moet een beetje kunnen graven in archieven mogelijkerwijs. Je moet met mensen kunnen praten die een en ander weten. Eigenlijk komt het er vooral op neer dat je interesse hebt in vooral mensen die hiermee gewerkt hebben.
0: Oké, en voor hoeveel uur in de week is dit?
1: Nou, dat laten we ook helemaal aan de vrijwilliger over. We proberen iets te doen wat goed past bij diegene die ons te hulp wil komen.
0: Dus je gaat echt op zoek naar de beste samenwerking?
1: Ja, precies. En weet je, mensen hebben natuurlijk gewoon verschillende achtergronden, verschillende interessegebieden. We hebben ook een website bijvoorbeeld waar we best wat hulp bij kunnen gebruiken. Sommige mensen vinden het leuk om anderen rond te leiden en iets te vertellen en te laten zien. Ja, dus liefst iets wat past bij diegene die zich aanmeldt als vrijwilliger.
0: Juist. En per wanneer kan je aan de gang als vrijwilliger?
1: Nou, vanaf nu.
0: Vanaf nu?
1: Meld je aan en ja. wij zorgen voor een mooi programma.
0: Oké. Ja. Hoe kan je je aanmelden?
1: We hebben een website. Historische Vereniging Nieuw-Buinen, Buinerveen. Vind je waarschijnlijk via Google zo terug. Ja. We hebben ook een paar Facebookpagina's, Old Bunnemond, Old Bunneveen. En daar kun je ook op aanmelden.
0: Oké, dus heel concreet via de website en via de Facebook.
1: Ja, dat is denk ik het meest praktische.
0: En dan zoeken op de historische vereniging Nieuw-Buinen, Buinerveen. Dan kom je er wel, zeg jij.
1: Ja, zeker.
0: Hartstikke fijn. Ik hoop dat er een hoop vrijwilligers op afkomen en dat ze vanmiddag al op de stoep staan, want er is een hoop te doen, hoor ik.
1: Er is altijd wat te doen, dus we zijn ook heel blij met jullie oproep.
0: Ja, nou, je hebt de oproep zelf gedaan, hè?
1: Ah, maar wel via jullie, dus hartstikke mooi.
0: Zo is dat. Albert Trip, dankjewel. En ik hoop dat er een hoop vrijwilligers op afkomen.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Oké, hoi hoi. Dit is Radio Drenthe, zometeen Bas Gags. Ook Bluff komt eraan naar Alex Warren.

0: slingerplaat.
1: Spannende tijden voor wielerliefhebbers in Noord-Nederland vandaag. Want het managementcomité van de Internationale Wielerbond UCI maakt vanavond bekend of het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 wordt toegewezen aan Noord-Nederland of aan India. Ja, dat is nogal een verschil. Voor de organisatie van het WK in Noord-Nederland ligt al een subsidie van 20 miljoen euro klaar vanuit Nijbegun. En dit is een grootschalig herstel- en toekomstprogramma van de overheid voor de provincie Groningen en drie Noord-Drentse gemeenten. Dat Nijbegun. Ja, dat wordt dus even spannend. Komt dat WK wielrennen naar Nederland of gaan we naar India?
2: Ja, de organisator die dat hier in Noord-Nederland wil organiseren, die zegt al van die houdt er eigenlijk al sterke rekening mee dat het toch naar India gaat. Want hij zegt, India is interessant, want het is een gigantische wereldmarkt. Hè? 1,5 miljard mensen wonen er. En hij merkte al aan de UCI dat die bond ook heel graag naar India wil.
1: Oh.
2: Maar het schijnt een Belgische

0: Nieuwsite zegt dat India hem dus in 2032 krijgt, maar dat Noord-Nederland hem 2 jaar later zou mogen organiseren, dus in 2034.
1: Is er ook WK?
0: Dan is er ook weer een WK.
1: Oh.
0: Dat is elke 2 jaar. Maar het is de vraag dus of dat gaat gebeuren. Maar vanavond komt daar dus meer duidelijkheid over.
1: Ja, ik vraag me dan af, kan je goed wielrennen in India? Ja, ik ben er nooit geweest, maar zijn die wegen een beetje wielrenproef?
0: Vast, en anders wordt er wel een smak geld tegenaan gegooid, denk ik, om de wegen in orde te maken.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ben jij een beetje een wielerliefhebber?
0: Nee. Nee, ik heb het vaak geprobeerd, Tour de France, dat soort dingen te kijken. Maar nee, het is, het is niet de sport voor mij.
1: Oké. Okay.
0: Maar als het naar Noord-Nederland zou komen, is het natuurlijk wel, dat zou ik dan wel weer leuk vinden.
1: Dan ga je wel kijken.
0: Ja, zeker. Ja? Ja.
1: De Giro is hier toch een keer geweest?
0: Ja, al lang geleden, ja.
1: Ja, dat is al lang geleden. Maar
0: ja,
1: die,
0: klopt.
1: Ja.
0: De Vuelta? Nee, was het de Vuelta?
1: Of Vuelta.
0: De Vuelta, geloof ik. Ja.
1: Of
0: dat zegt genoeg over mijn kennis van de wielersport.
1: Ja. Nou, we zijn in de slingerplaat. Gaan we vanmiddag op zoek naar platen die aansluiten bij dit nieuwsbericht. We hebben een rad. Daar staan 26 vakjes op. Alle letters van het alfabet staan op dat rad. En Roy, jij gaat zometeen bij elke letter op het rad ga je een plaat toevoegen.
0: Ja.
1: En dan ga je uiteindelijk een slinger geven aan het rad. En waar het rad op komt, die plaat wordt gedraaid.
0: Ja.
1: Dus zit je te luisteren en je denkt van, hey, ja, ik heb het nieuws nu gehoord over dit wielrenspektakel. En ik heb een toepasselijk plaatje. Denk aan platen die gaan over wielrennen. Er zijn een aantal van. Hè?
0: Ja. Ik zit nu heel wat na te denken. Over fietsen weet ik wel wat liedjes te bedenken.
1: Ja. Jimmy bijvoorbeeld, van Boudewijn de Groot.
0: Ja, Bicycle Race van Queen.
1: Ja.
0: En natuurlijk Skik op fietsen.
1: Ja, ja. Of liedjes over snelheid.
0: Ja, daar ook al genoeg van te bedenken.
1: Of over India.
0: Ja, zullen we het bij wielrennen, snelheid en fiets houden?
1: Ja? Ja.
0: Houden we het een beetje afgepakt.
1: Oké, nee, we houden het bij wielrennen en bij fietsen en bij snelheid en dat soort dingen. Oké. Weet je een plaatje in deze categorie, dan mag je bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. Dan wordt jouw plaat op het rad gezet. Je kan de studio bereiken op telefoonnummer 0592 33 11 88. Dat is 0592 33 11 88. Een liedje dat gaat over wielrennen. En dan mag je nog uitwijken naar snelheid.
0: En fietsen.
1: En gele trui.
0: Ik ben benieuwd wat iemand daarmee, wat voor liedje je daarbij kan bedenken.
1: Kom maar op, kom maar op.

moet doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Goedemiddag, het is 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Roy van Gol.
6: Een internationaal sportpaardenbedrijf in Gieten heeft terecht meer dan 100.000 euro aan dwangsommen moeten betalen aan de gemeente. Dat oordeelt de Raad van State. Het bedrijf beweert dat het de dwangsom nooit met de post heeft gekregen. Maar op het aangetekende poststuk stond het juiste adres en er zat een track-and-trace code bij. Het bedrijf moest dat bedrag onder meer betalen omdat een deel van de stal niet was aangesloten op de ventilatie. Ook waren er klachten over bladblazers. Overigens heeft de gemeente nog een tweede dwangsom van 118.000 euro gestuurd, waartegen nog een bezwaar loopt. Een 20-jarige man uit Emmen is voorlopig zijn rijbewijs kwijt. Hij strandde vannacht met zijn auto in een tuin aan de Nieuwe Rijksweg in Vries. Toen de politie daar aankwam, was de bestuurder spoorloos. Even later werd hij gevonden en aangehouden. Mogelijk reed hij onder de invloed van drugs. Inmiddels is de man weer op vrije voeten, maar hij heeft wel een rijverbod gekregen. De bouw van een nieuw kindcentrum met twee basisscholen en een kinderopvang in Valthermond valt duurder uit. De gemeente Borgerodoorn wil daarom 1,4 miljoen euro extra in het plan steken. In totaal kost het de gemeente ruim 6 miljoen euro. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het extra geld, kan de bouw volgens de huidige planning begin 2028 beginnen. Het nieuwe kindcentrum moet dan waarschijnlijk een jaar later klaar zijn. En de eikenprocessierups veroorzaakt problemen bij voetbalclub Germanicus en korfbalvereniging Corvesta in Coevorden. Meerdere kinderen zouden er al flinke uitslag hebben opgelopen en één voetbalveld wordt niet meer gebruikt. De gemeente wil niet financieel bijspringen, laat de wethouder weten. Maar de ingreep van tussen de 3.000 en 5.000 euro kunnen de sportverenigingen niet ophoesten. Hoe het verder moet, weet de voorzitter van Germanicus ook niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website. En natuurlijk ook in de app.
5: En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
7: De zonnige condities gaan geleidelijk over in bewolkte condities en later deze middag nadert vanuit het westen ook wat neerslag. Veel stelt er deze avond niet voor. Misschien 1 of 2 millimeter. Het is maximaal 19 graden en de zuidwestenwind is matig en dat blijft ook vanavond zo.
5: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Rod Stewart. Tracy Ullman komt eraan en we zijn bezig met de slingerplaat. Heb je een plaatje in de categorie wielrennen, snelheid, fietsen? Laat het dan weten. 0592 33 11 88. Je kan met het nummer bellen of appen. 0592 33 11 88.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Hey!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Anouk in de middag.

0: De slingerplaat.
1: Als je wielerliefhebber bent en in Noord-Nederland woont, dan weet ik niet of je nu nog nagels hebt, want het is nagelbijten geblazen. Want het managementcomité van de Internationale Wielerbond UCI maakt vanavond bekend of het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 wordt toegewezen aan Noord-Nederland. Of gaat het naar India? Ja, mocht het naar Noord-Nederland gaan, dan ligt er al een subsidie klaar van 20 miljoen euro vanuit NIBEGUN. Dat is een grootschalig herstel- en toekomstprogramma van de overheid voor de provincie Groningen en drie Noord-Drentse gemeenten. Daar zit nogal wat geld in de pot. Nagelbuiten dus voor de wielerliefhebbers in Noord-Nederland. En daarom hebben we de slingerplaat in het zonnetje in het teken gesteld van de wielersport. Zo, goedemiddag. Denk aan platen over wielrennen, over snelheid, over fietsen. Roy?
2: Ja?
1: Er is een hoop binnengekomen, hè?
2: Zeker. En een liedje dat al heel vaak is aangevraagd, onder meer door Bonne, Ria, Jenny, Co. Natuurlijk Queen met Bicycle Race.
3: Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle.
1: Ja, natuurlijk. Bicycle Race. Staat op het rad, hè?
2: Jazeker, ja.
1: Hartstikke goed. Ik kreeg hier ook nog allemaal appjes, ook van Phil. Van Nina, Anne, Ria, Skik.

0: lekker nummer, toch? Heerlijk.
1: Ja, ook veel aangevraagd, onder meer door Peter, Bert, Ronald en Alex. Katie Mellowa, 9 Million Bicycles. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing.
0: Ah, mooi nummer, toch? Ja, heerlijk. Ga er nog niet doorheen lullen. Sorry. Ali, die kwam met de Rodo's op mijn fietsen.
2: Op mijn fietsie, op mijn fietsie, op mijn fietsie. Door het mooie, schone Drentje. Op mijn fietsie, op mijn fietsie, op mijn fietsie.
0: Wat heb je toch veel liedjes over fietsen, hè?
1: Ja.
0: Dit is echt meer dan ik had gedacht, joh.
1: Precies, we kunnen wel weer twee keer het rad vullen. Henriette dan met een nummer dat natuurlijk ook niet mag ontbreken op het rad. Boudewijn de Groot met Jimmy, hoe sterk is de eenzame fietser?

0: van de zaken.
1: Ja, staat genoteerd hoor. Roelde ik wel met Steppenwolf, Born to be Wild, omdat er snelheid in de plaat zit. Ja, als je denkt aan snelheid, dan denk je aan dit nummer toch?
2: Heerlijk.
1: Gaat je nog zingen? Get your motor running. Ah, get your motor running. Daar gaan we.
2: Ja.
1: Ja, en dan tot slot nog eentje.
2: Ja hoor.
1: Ja, Jenny kwam nog met een suggestie van Gers Pardoel, het liedje Bagagedrager.

0: 26 vakjes op het rad. Alle letters van het alfabet staan op het rad. Roy, je gaat zometeen een slinger geven aan het rad. En dan komt er een letter uit. En aan die letter is een plaat gekoppeld. Kan er nog wat bij?
1: Ja, mag altijd toch?
0: Oké, dus heb jij ook nog een suggestie? Een plaatje over wielrennen, over snelheid, over fietsen? Laat het weten. Bel of app de studio van Radio Drenthe. Ons nummer is 0592 33 11 88. Zometeen hier de slingerplaat. En dit is Chris de Roo, grote vriend.

0: Wielerplaat.
1: Het managementcomité van de internationale wielerbond UCI maakt vanavond bekend of het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 wordt toegewezen aan Noord-Nederland of aan India. En daarom zijn we in de slingerplaat op zoek naar platen die aansluiten bij dit nieuwsbericht. Denk aan platen over wielrennen, snelheid, fietsen. Roy, er is een hoop binnengekomen, hè?
2: Nou, ik kan wel een paar keer zo'n rad vullen hier met alle suggesties. Nou, we hadden Queen, Skik natuurlijk, op de tandem naar Marokko van Armaal, fietsen van de Amazing Stroopwafels. Ach man, er is heel veel gebeld en geappt. Dank daarvoor.
1: Ja, jij hebt een rad achter je staan, ook te zien op TV Drenthe. 26 letters staan op dat rad. Het hele alfabet staat erop. En elke letter is gekoppeld aan een plaat. Ja, en ik zou zeggen, geef er een flinke slinger aan, Roy.
2: Ik slinger altijd iets te hard, dus we hebben even geduld nodig. Oeh, spannend. Oeh, hij ging bijna naar de S. Het is nog net de letter R.
1: De R.
2: En dan komen we op de... Oeh, de suggestie van Jenny gaan we draaien. De Amazing Stroopwafels met het liedje Fietsen.
1: Oh, leuk, leuk, leuk. Zoek ik hem er even bij. Ja, dit moet hem zijn. Fietsen, Amazing Stroopwafels, slingerplaat voor deze woensdag op Radio Drenthe.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra.
4: In Hoogeveen. Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2:00.
7: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo.
3: En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
15: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
6: Met Dimitris Kops.

0: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
1: Oh, dat wordt slapen als een roos dankzij Radio Drenthe. Want ik heb ze hier klaar liggen. Twee heerlijke hoofdkussens. Kan je winnen? We gaan schaapjes tellen op woensdagmiddag hier op Radio Drenthe. Niet

0: Ja. Als je dat nou weet, dan mag je na de platen bellen. Dus niet nu, ook niet tijdens de platen, maar echt als ze zijn afgelopen. Je hoort het vanzelf. Dan mag je bellen met de studio van Radio Drenthe. 0592 33 11 88. Ik zou zeggen, pak een bloknoot.
1: Ja, en ga turven.
0: Een pennetje en ga turven.
1: Dat is heel simpel eigenlijk.
0: Ja, voor twee gloednieuwe hoofdkussens. En niet zomaar hoofdkussens. Het zijn echt goede jongens.
1: Ja, ja, ja. Ja. Het is, kunt ook geen merken noemen, maar dit zijn uitstekende kussens.
0: Het zijn geen tweedehands van een of ander...
1: Lekker erin.
0: Nee.
1: Deze wil je winnen.
0: Hagelnieuw zijn ze. Slapen als een roos dankzij Radio Drenthe. Ja, twee platen dus. VO heeft de kunst en erachteraan Eternal. En er zitten schapen in verstopt. Tel ze... En win de twee hoofdkussens. 0592 33 11 88 kan je bellen zodra de platen zijn afgelopen. We gaan beginnen. We beginnen met VO Heft de Kunst dus. Dat is één.

0: kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
1: Ja, denk nu niet van, god, wat gebeurt er allemaal bij mijn buurman of mijn collega? Ik heb zojuist twee platen gedraaid achter elkaar hier op Radio Drenthe. Met schapen erin. VOF de Kunst was dat, met kopje koffie en de laatste Eternal I Wanna Be The Only One. Ja, je hoorde af en toe schapen erin. Dat is niet zomaar, want als jij weet hoeveel schapen er in de plaat zaten, of in de platen zaten, dan maak je kans op twee hoofdkussens. Dan slaap je als een roos. Roy.
2: Ja.
1: Jij hebt de telefoon, hè?
2: Ik heb het zo. Nou, er bellen heel veel mensen.
1: Ik zou zeggen.
2: Zal ik gewoon eens iemand erop gooien?
1: Ja. Goedemiddag, met Radio Drenthe. Met Dimitris, met wie?
3: Ja, met mevrouw Beuker.
1: Ah, goeiedag.
2: Radio even uitzetten.
3: Ja, ik wou graag weten van een spelletje.
1: Ja, hoeveel schapen heeft u geteld?
3: Zeven.
1: Zeven? Dat is niet goed.
3: Dat is niet goed.
1: Nee.
3: Volgende keer beter.
1: Zo is dat. Fijne dag, hè?
3: Dank u.
1: Doei, doei. We gaan naar de volgende. Radio Drenthe met Dimitris, met wie?
4: Met Jan, goedemiddag.
1: Met Jan?
4: Ja.
1: Waar bel je vandaan, Jan?
4: Assen.
1: Assen. Hoeveel heb jij geteld?
4: Negen.
1: Negen. Dat is ook niet goed.
4: Ah man, dat waren de acht.
1: Ja, zou kunnen. Een fijne dag.
4: Doei.
1: Radio Drenthe, goedemiddag. Met wie?
5: Ja, goedemiddag. Met Ali Moes uit Staphorst.
1: Ali uit Staphorst. Hoe vaak heb jij een schaap gehoord?
5: Ik heb vijfmaal een schaap gehoord.
1: Vijfmaal? Dat is niet goed.
5: Oh, heb ik niet goed opgelet.
1: Ik denk halverwege in slaap gevallen dan.
5: Ja, dat zou kunnen. Fijne uitzending verder.
1: Dankjewel, prettige dag. Hoi, hoi. Radio Drenthe met Dimitris. Met wie? Hallo?
6: Hallo.
1: Met wie?
6: Jan.
1: Jan.
6: Ja.
1: Hoe vaak heb jij een schaap gehoord?
6: Acht.
1: Acht keer, zeg jij?
6: Ja.
1: Dat klopt! Jan, ben je in slaap gevallen? Jan?
6: Ja?
1: Ben je in slaap gevallen?
6: Nee.
1: Oh, gelukkig maar. Hey, ik mag je feliciteren. Jij krijgt twee gloednieuwe hoofdkussens.
6: En mooi.
1: Nou, helemaal goed. We gaan het in orde maken. Jan, blijf even hangen voor de adresgegevens. En dan komt het er zo snel mogelijk aan. Oké, doei doei. Vanmiddag nieuwe ronde, hè, bij René? Hartstikke goed. Na drie uur een nieuwe ronde schapie stellen hier op Radio Drenthe. Dit is Nick Kershaw. I don't let the sun go down on me.

0: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur. Met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel. De Engelse blueszanger Sean Webster. AJ Plug uit Hollow. De Blues Caravan met 3 getalenteerde dames. En de Black River Roots.
1: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Goedemiddag, het is 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe met Roy van Gol.
7: Goedemiddag. Aan de Zuidelijke Venne in Roswinkel zijn vanmiddag vaten met afval gevonden. Mogelijk gaat het om drugsafval. De politie vond de vaten in een aanhanger. Onderzoek moet uitwijzen of de vloeistoffen in de vaten daadwerkelijk drugsafval is, laat de politie weten. De brandweer verricht die metingen en de politie heeft de omgeving daarom afgezet. Moto2-coureur Colin Feijer is in een ziekenhuis in Barcelona geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen. De 21-jarige coureur uit Staphorst meldt het op zijn eigen website. Hij liep de blessure afgelopen vrijdag op door een crash in de eerste vrije training bij de Grand Prix van Oostenrijk. Feijer moest naar Barcelona omdat daar een bepaalde traumaspecialist werkt. Het is niet duidelijk wanneer Feijer weer op zijn motor stapt. De coureur staat 10e in het kampioenschap. Een internationaal sportpaardenbedrijf in Gieten heeft terecht meer dan 100.000 euro aan dwangsommen moeten betalen aan de gemeente. Dat oordeelt de Raad van State. Het bedrijf beweert dat het de dwangsom nooit met de post heeft gekregen. Maar op het aangetekende poststuk stond het juiste adres en er zat een track-and-trace code bij. Het bedrijf moet dat bedrag onder meer betalen omdat een deel van de stal niet was aangesloten op de ventilatie. Ook waren er klachten over bladblazers. Overigens heeft de gemeente nog een tweede dwangsom van 118.000 euro gestuurd, waartegen nog een bezwaar loopt. En de rode kaart die voetbaltrainer Björn Zwicker gisteren kreeg bij de bekerwedstrijd tussen zijn VV Hogeveen en ACV is geseponeerd. Dat betekent dat hij komend weekend gewoon op de bank zit als Hogeveen het opneemt tegen ADO 20 in de derde divisie. Zwicker kreeg gisteravond na afloop van de wedstrijd tegen ACV een rode kaart vanwege kritiek op de arbitrage. Hogeveen verloor met 2-1, waardoor ACV instroomt in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: En dan gaan we naar het weer met Hans Nienhuis.
8: De zonnige condities gaan geleidelijk over in bewolkte condities en later deze middag nadert vanuit het westen ook wat neerslag. Veel stelt er deze avond niet voor. Misschien 1 of 2 millimeter. Het is maximaal 19 graden en de zuidwestenwind is matig en dat blijft ook vanavond zo.
6: Zometeen op Radio Drenthe, muziek van de Bengals en de Beatles komen er ook aan.
9: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: Zoek het uit.
1: Een recept van de huisarts is duidelijk. Je haalt het voorgeschreven medicijn op bij de apotheek en klaar. Zou je denken? Want wat als je daar ineens een ander medicijn krijgt dan op je recept staat? Dat overkwam een lezer van Zoek het uit en die vroeg zich af: mag een apotheker eigenlijk zomaar een voorgeschreven medicijn veranderen door iets anders? En om dat uit te zoeken is bij ons aangeschoven hier in de studio van Radio Drenthe onze journalist Greetje Schouten. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Greetje, wanneer mag een apotheker een ander medicijn meegeven?
2: Ja, dat hangt er eigenlijk een beetje van af wat er precies wordt veranderd. Hè? Want een ander medicijn kan verschillende dingen betekenen. Een apotheker die mag bijvoorbeeld wel een ander merk meegeven van een medicijn, zolang de werkzame stof en de hoeveelheid, dus de dosering, wel hetzelfde zijn. Maar als bijvoorbeeld ook een andere werkzame stof zit in het medicijn wat je meekrijgt, vergeleken met wat je voorgeschreven hebt gekregen, ja, dan ligt dat toch anders.
1: Dus een ander doosje betekent niet automatisch dat je ook een ander medicijn hebt.
2: Nee, klopt. Een merkmedicijn kan bijvoorbeeld worden vervangen door dat heet dan een generiek medicijn. Dus je kunt dat eigenlijk zien als een soort W-merkmedicijn, hè, of een merkloos medicijn met dezelfde werkzame stof. En dat is belangrijk. En de dosering. Want dan zou het in principe hetzelfde moeten werken als het merk wat is voorgeschreven.
1: Maar wanneer verandert het dan wel echt?
2: Ja, nou, ik zei het net al, als het echt om een andere werkzame stof gaat. Volgens de KNNP, dat is de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Farmacie, de overkoepelende apothekersorganisatie, zeg maar, is er meestal overleg met de huisarts. Op het moment dat jij een ander medicijn krijgt met een andere werkzame stof dan wat is voorgeschreven, dan is er meestal onderling overleg geweest met de huisarts door de apotheek. En ja, de arts die is gewoon leidend in wat voor medicijn jij krijgt. En die apotheker die heeft vooral een controlerende functie.
1: En wat controleert die apotheker dan precies?
2: Nou, onder meer of de dosering klopt bijvoorbeeld. Hè? En, maar ook heel belangrijk, of het medicijn samengaat met andere medicijnen die je misschien gebruikt. Want een arts die jouw medicijn voorschrijft voor, zeg eens wat, rugpijn, die weet niet dat jij ook al iets slikt voor je grote teen, bij wijze van spreken. En als die twee medicijnen een wisselwerking hebben met elkaar, kan dat niet. Het gaat niet altijd goed. Maar de apotheek heeft een overzicht van alle medicijnen die jij gebruikt. En die controleert dan dus of het ene medicijn samengaat met de andere medicijnen die je al gebruikt.
1: Ja, ja, ja. En waarom gebeurt het dan eigenlijk dat een apotheek een voorgeschreven medicijn niet kan leveren?
2: Ja, dat heeft dan weer te maken met medicijntekorten en de manier waarop medicijnen in Nederland worden ingekocht. Het zit zo, zorgverzekeraars bepalen met hun preferentiebeleid, zo heet dat. Dat is zeg maar het beleid waarin staat welke merken medicijnen zij het liefst aan hun klanten voorgeschreven zien worden. Die bepalen vaak welk merk van een geneesmiddel wordt vergoed. Want ja, je kunt je voorstellen dat zo'n verzekeraar zegt van, hey, jij hebt geneesmiddel merk A voorgeschreven gekregen, maar dat is twee keer zo duur. Doe maar B, want wij moeten het betalen. Snap je? Mm-hmm. Dus ja, maar tegelijkertijd zijn er ook veel medicijntekorten. En volgens de KNNP heeft ruim 3,5 miljoen van de ongeveer 12 miljoen mensen die medicijnen ophalen bij de apotheek, heeft te maken met zo'n tekort.
1: En als het voorgeschreven medicijn er niet is, wat doet de apotheker dan?
2: Nou, soms kan dus een ander merk met dezelfde werkzame stof wel geleverd worden. Dus dan heb je kans dat je inderdaad soort van hetzelfde medicijn krijgt, maar dan in een ander doosje van een ander merk, of merkloos, hè, net welk het is. Maar door tekorten kan het dus ook voorkomen dat er een andere werkzame stof nodig is, omdat het gewoon helemaal niet meer binnenkomt bij de apotheek. En dan moet volgens de KNNP er overleg zijn met de arts van, hey, jullie hebben dit voorgeschreven voor deze patiënt, maar wij lopen er tegenaan, we kunnen dit helemaal niet leveren, kan het wachten, kunnen we iets anders verzinnen, kan er iets anders voorgeschreven worden.
1: Ja, Greetje, dat klinkt wel alsof zo'n wisseling best wel gevolgen kan hebben voor een patiënt.
2: Ja, dat klopt. Want het gaat niet alleen om de naam of de verpakking. Want je kunt je voorstellen dat als jij een medicijn niet leverbaar is en je krijgt iets anders wat erop lijkt, dat ook de vorm kan veranderen bijvoorbeeld. Hè. Dan krijg je een capsule in plaats van een tablet. Of in plaats van 20 milligram van iets krijg je het in pilletjes van 10. En dan moet je er 2 nemen. Of andersom. Normaal heb je pilletjes van 10. En nu krijg je pilletjes van 20 en die moet je dan door de helft doen, bijvoorbeeld. Dus ja, volgens de KNNP kan dat ook gevolgen hebben voor de manier waarop iemand het medicijn inneemt. En ze kunnen ook denken, het wordt allemaal zo ingewikkeld, laat maar even zitten. En dan komt de therapietrouw, zoals dat heet, in het geding. En therapietrouw is hoe trouw iemand zijn medicijnen inneemt volgens de voorschriften.
1: Ja. En als dat zulke grote gevolgen kan hebben, is het dan wel veilig?
2: Nou, volgens die beroepsorganisatie zijn er dus inmiddels ook echt wel ongelukken bekend, doordat patiënten die wijzigingen in hun medicatie niet meer precies wisten. Dat ze dachten, ja, ik heb mijn hele leven slik ik al één tabletje. En nu moeten ze er twee nemen. Ja, dan hebben ze dus maar de helft. Maar ja, op een gegeven moment kan het dus zijn dat ze daar de mist in gaan. Hè? Hoeveel extra medicijn ze moeten nemen. Of dat ze dachten van, nou, ik weet het niet hoor. Ik heb altijd tabletjes gehad, nu heb ik een capsule. Ik weet niet of dit wel de goede is. Laat maar even zitten. Ja, bij sommige medicijnen is dan toch wel een probleem als je die niet slikt. Je krijgt ze niet voor niks. Het zijn niet allemaal paracetamolletjes, zeg maar. Hè? En ja, bij sommige medicijnen is bij een overstap naar een andere werkzame stof ook extra controle nodig, bijvoorbeeld. Hè? Je kunt je voorstellen, er zijn medicijnen die hebben een effect op je hart, bijvoorbeeld. Ze moeten gecontroleerd worden. Of je bloeddruk, is je bloeddruk nog wel goed genoeg om dit medicijn te kunnen gebruiken? Terwijl bij het medicijn wat je eerst had, dat niet zo'n issue was.
1: Ja, en kan een arts dan aangeven, deze patiënt moet echt dit specifieke merk hebben?
2: Ja, dat kan wel. Dan schrijven ze een recept uit met een zogenoemde medische noodzaak. He, dan schrijven ze van, deze patiënt moet dit medicijn hebben, maar specifiek van merk X. En dat is medische noodzaak. En dan, volgens informatie van ons ministerie, mag de apotheker dan geen ander merk meegeven.
1: Dus als ik het heel simpel samenvat, een apotheker mag niet zomaar zelf bepalen dat jij voortaan een ander compleet nieuw medicijn krijgt.
2: Nee, klopt. Nee, want een apotheker die hoort eigenlijk niet op de stoel van de arts te gaan zitten natuurlijk. He, maar ja, een ander merk van hetzelfde medicijn, dat kan onder voorwaarden dus wel. Maar ja, als die werkzame stof verandert, dan is dat echt iets anders. En de arts die is dan leidend. En ja, de apotheker die heeft vooral een controlerende rol, zoals ik al zei. En overlegt doorgaans met de arts over wijzigingen die nodig zijn. Ja.
1: En daarmee komen we dus terug bij de vraag van de lezer die jij hebt gekregen. Kan een apotheker zomaar op de stoel van een arts gaan zitten?
2: Nou, nee. Zo simpel ligt het niet. He, die apotheek die kan onder voorwaarden dus wel een ander merk meegeven. Maar ja, bij een andere werkzame stof dan moet er een arts kijken naar die behandeling. Of diezelfde behandeling nog nodig is. Of dat er een andere behandeling met andere medicijnen een optie is.
1: Oké, ja. Nou, we zijn rond. Ja. Denk ik toch? Ja.
2: Lijkt me helder.
1: Je kan het ook nalezen, hè, binnenkort.
2: Ja, hoor, ja. Zondag dan op rtvdrenthe.nl dan kan het hele verhaal rustig nagelezen worden.
1: En als er nu mensen zitten te luisteren die denken, nou, ik heb ook een vraag. Niet over dit, maar over iets heel anders. Mm-hmm. Wat kunnen die mensen doen?
2: Die mogen of op rtvdrenthe.nl/zoek het uit rondneuzen of een vraag al tussen de beantwoorde vraag staat bijvoorbeeld. Ja. Daar kunnen ze ook een vraag insturen. Maar dan mag ook met een mailtje naar zoek het uit@rtvdrenthe.nl. Dat is ook handig als je bijvoorbeeld foto's wil meesturen of zo.
1: Ja, en dan kom je bij jou uit.
2: Dan kom je bij mij uit.
1: Bij Greetje. En jij gaat het uitzoeken.
2: Niet alles. Oh. Dat lukt helaas niet. Ik krijg heel veel vragen binnen. Maar ik ga er in ieder geval naar kijken of ik het kan uitzoeken.
1: Nou, ja. Dat zou leuk zijn. Greetje, dankjewel. En volgende week weer, hè?
2: Ja, dat is wel het plan. Ja, volgende
0: week. Zoek het uit.

Michael McDonald op Radio Drenthe. En Sweet Freedom. Het is bijna 3 uur. Zometeen René Steenbergen hier op Radio Drenthe. Met Studio Steenbergen. En bij René weer jouw kans op 2 gloednieuwe hoofdkussens. Slapen als een roos. Dankzij Radio Drenthe. Je hoeft voor de hoofdkussens alleen maar schaapjes te tellen vanmiddag. René gaat er alles over vertellen. En in zijn eerste uur van zijn radioprogramma, tussen 3 en 4, alleen maar hits uit de 60s en de 70s. Dat wordt weer genieten. Ik wens je een fijne woensdag. Dit is Amy McDonald met Mr. Rock'n'Roll.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
6: 60s en 70s.
17: Met René Steenbergen.

0: Eerst hadden we Standing in the Shadows of Love. Daarna kwam Reach Out, I'll Be There. En toen kwam deze, Bernadette van de Fortops.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, je zou bijna een soort van trilogie kunnen noemen eigenlijk, hè? Deze aangename Motown-plaat van de Fortops. En daarmee meteen een uitermate goed begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag, voor de woensdagmiddag. Goedemiddag allemaal en wat heerlijk dat je weer van de partij bent. We gaan ons weer opmaken voor een uurtje met juweeltjes uit 20 jaar muziekhistorie. 1960 tot en met 1979, oftewel de 60s en de 70s. Met het komende uur op het programma onder andere Roy Orbison. En ook de Rolling Stones. En verder zit ik even te kijken. Oh, loopt mijn hele, hoe heet het ook weer? Mijn hele platenkoffertje loopt een beetje leeg. Oh nee, daar heb ik er toch weer eentje. Simon & Garfunkel, die zijn ook van de partij, namelijk. En Dolly Parton. En de Bee Gees.
3: The spits and the spits of the girls on my mind.
0: Nou, het is toch nog weer goed gekomen, hè, met die kleine fragmentjes die ik je even kon laten horen. Verder heb ik ook weer een oud top 40 blaadje uit de kast getrokken. Dat is vandaag de hitlijst van deze dag in 1972. De jukebox gaan we aan het eind van dit uur weer binnenrijden. En die staat in het teken van een muzikale jarige. Een beetje Nou, ik wil niet zeggen tropische, maar wel een zonnige muzikale jarige. Laten we het daar even op houden, ja. Dat zit er allemaal aan te komen tussen nu en 4 uur. Dus er is geen enkele reden om de radio uit te zetten. Laat staan naar een andere zender te verhuizen. Dat moet je natuurlijk sowieso nooit doen. Maar zeker dit uur niet. Al was het alleen al omdat ik nu deze plaat van Harpo voor je heb. Movie Star. You feel

En ook hier in de studio is alles weer spik en span, hoor. Met dit liedje van de Bee Gees. Spiks en Speks. En daarvoor nog uit Zweden. Movie star van Harpo. 16 over 3 is het geweest. 16,5 over 3 om precies te zijn. Het is vandaag 60 jaar geleden dat deze single van de Rolling Stones wordt uitgebracht. Have You Seen Your Mother Baby, Standing in the Shadow, bereikt in Nederland uiteindelijk de tweede plaats in de top 40. En op deze dag in 1967 komt deze plaat van de Doors binnen in de Amerikaanse Billboard.

0: People Are Strange wordt met de nummer 12 notering een grote hit, maar niet zo groot als de vorige. Dat was namelijk Light My Fire en die heeft nummer 1 gestaan in Amerika. En dan naar deze dag in 1972, dan komt deze plaat van Creedence Clearwater Revival op nummer 33 binnen in onze top 40. I put a spell on you. I Put a Spell on You, een compositie van Screaming Jay Hawkins, die het nummer ook als eerste opneemt in 1955. En deze Creedence Clearwater Revival versie die bereikt uiteindelijk de nummer 2 in Nederland. En dan is het op deze dag in 1974 dat de BBC de eerste teletextdienst ter wereld introduceert, CFAX.
1: A team of BBC engineers have been helping to plan what can best be described as a revolution. A revolution, that is, in communication, and one that will reach straight into the home through that familiar piece of furniture, the television set. And it's all done at the touch of a button.
0: Ja, nou, dit teletextsysteem zou in heel Europa navolging krijgen, maar gek genoeg nooit overslaan naar Amerika. In 2012 stopt de BBC met CFAX en stappen ze volledig over op online media. Maar later komt er toch weer een uitermate sobere teletextservice voor terug. En die wordt dan voornamelijk gebruikt voor de ondertiteling van BBC-tv-programma's. Een oud top 40 blaadje kwam er vandaag weer tevoorschijn. En dat is er een uit 1972. Exact deze dag, in 1972 om precies te zijn, de 23e september. En nou, er zit nog wel een beetje zomer in, kan niet anders zeggen. Zometeen hoor je Hobby Horse met Summertime, Summertime. Ook nog Alexander Curley en I'll Never Drink Again. En dit rijtje van drie trappen we af met de Les Humphrey Singers. Dit is Mexico. Summertime.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
5: Gezellig naar Vitalis.
4: Vitalismarkten.nl.
6: Aan tafel.
7: Zo.
8: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
7: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
8: Heb je een nieuwe vriend, oma?
7: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Het is een half minuut over half vier. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Aan de zuidelijke vennen in Roswinkel zijn vanmiddag vaten met afval gevonden. Waarschijnlijk gaat het om drugsafval. Onderzoek moet uitwijzen om wat voor stoffen het precies gaat. De N371 tussen Meppel en Havelte is in beide richtingen dicht vanwege een hooibrand. De brandweer is de brand nu nog aan het blussen. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. En Moto2-coureur Colin Veyer is in een ziekenhuis in Barcelona geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen. De coureur uit Staphorst liep de blessure afgelopen vrijdag op door een crash in de eerste training bij de Grand Prix van Oostenrijk. Het is nog niet duidelijk wanneer Veyer weer op zijn motor stapt. En dan naar Hans Nienhuis met het weer.
10: De zonnige condities gaan geleidelijk over in bewolkte condities en later deze middag nadert vanuit het westen ook wat neerslag. Veel stelt er deze avond niet voor. Misschien 1 of 2 millimeter. Het is maximaal 19 graden en de zuidwestenwind is matig en dat blijft ook vanavond zo.
11: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Studio Steenbergen.
19: 60s en 70s.
18: Met René Steenbergen.

0: René. Worden je zwakker?
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

Simon & Garfunkel en Homeward Bound. Ook nog Dolly Parton daarvoor. En Here You Come Again. En ook nog Matthew & Son van Cat Stevens. Het is 4:12. Ik moest van de week zo ineens eventjes denken. Nou, had er misschien ook een beetje mee te maken dat ik het Let It Be-album van de Beatles op had staan. Ik moest even denken aan Billy Preston. Ja, die was op dat album wel een beetje de reserve-Beatle, hè? Het liep allemaal niet helemaal lekker. Billy Preston was toevallig in Engeland. Die was op tour met Ray Charles. Nou, die werd erbij gehaald. En de sfeer knapte meteen ziender ogen op. Nou, we leveren een prachtige plaat op. Billy Preston, ja, die zong een beetje mee op Let It Be. Deed de toetsen natuurlijk. En toen dacht ik, ja, dat solo-werk van Billy Preston, dat is misschien wel eens een heel klein beetje ondergewaardeerd hier bij ons. En dan moet maar eens een beetje verandering in komen. Dus ik heb eens eventjes in die discografie gegraven. Had ik It Will Come In Time kunnen draaien bijvoorbeeld. Maar ik dacht, ik pak er eentje die echt al een eeuwigheid niet meer op Radio Drenthe geweest is. En dan moet maar eens een beetje verandering in komen. Volop toeters en nog een boodschap ook. Niks gaat vanzelf in het leven. Je moet er een klein beetje moeite voor doen. Goed uitgangspunt voor deze dikke hit. Dit is Nothing From Nothing.

bijzondere stem had deze man toch ook. Hè? Roy Orbison en Lana, in de jaren 80 ook nog eens in een Nederlandstalige versie, de hitlijsten ingezongen door niemand minder dan John Spencer, die er toen heel creatief van maakte. Oh Lana, wat heb je gedaan? Hè? Vond ik altijd wel mooi. Was ook een mooie versie. Maar ja, helaas jaren 80, dus dat kan nooit een plekje krijgen in dit programma, want hier draait alles om de jaren 60 en de jaren 70. Dat weet je inmiddels. Nou ja, dan zit je in 1972 wel goed. Het was een goed muziekjaar. Er zijn er heel wat klassiekers uitgekomen en dit is er eentje van. Van precies 54 jaar geleden, dus hij komt regelmatig voorbij in dit programma. Het is een juweel van een plaat van Neil Diamond, Song

Ja, Neil Diamond en Song Song Blue. En daarmee is het echt als bij toverslag alweer 9 minuten voor 4 geworden. En dat betekent tijd voor de jukebox. Oftewel twee klassiekers om het 60s en 70s uurtje mee af te sluiten. En dat doen we vandaag met een muzikale jarige. Een zonnige muzikale jarige, kan niet anders zeggen. Want als je een plaatje van deze man opzet, nou, dan is het meteen zomervakantie in Spanje, hoor. Dat gevoel heeft het toch echt wel een beetje. Julio Iglesias viert vandaag zijn 83ste verjaardag. Een respectabele leeftijd. En een hartstikke goede reden om twee klassiekers van hem uit de jukebox te gaan toveren. Nou, het muntje gaat er in de gleuf. En dat betekent dat je zometeen Quiero gaat horen. En eerst daarvoor ga ik de naald op de plaat zetten voor bijna dezelfde titel, Quiéreme.

0: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
4: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Hey Remon!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
17: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
18: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
19: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
20: Radio Drenthe.
21: Studio Steenbergen.
20: Met René Steenbergen.

0: Het oude bandje van Phil Collins toen hij nog in Genesis zat, Invisible Touch.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Alles behalve Invisible, want hij staat hier echt hoor. Links voor bij mij, Hadi Roy van Gol.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Hey Roy, moeten we het eventjes kort en krachtig hebben over... Want we zijn eruit, we doen mee.
3: We gaan weer meedoen, hè?
0: Geen idee hoe en wat, maar we doen mee.
3: Ja, het Eurovisie Songfestival. We gaan weer meedoen als Nederland.
0: Wie gaan we sturen?
3: Zullen we Daniel Loewe sturen?
0: Ja, dat zou mooi zijn.
3: Leuk
0: en, dan met een dansliedje.
3: Ja, precies.
0: Ja, ja, je hoort natuurlijk veel de naam van... hoe heet ze? Michel...
3: Michel? Anouk?
0: Nee, ja, Michel. Anouk zou ook een goede zijn. Ja. Nou, dan kom ik even niet op de naam. Michel, achternaam.
3: Davina
0: Michel.
3: Oh ja. Oh, dat vind ik wel een typische inzending voor het Songfestival.
0: Dat is natuurlijk wel iemand waar je mee voor de dag kunt komen. Ja, en die heeft ooit de pauze-act gedaan toen het Songfestival in Rotterdam was.
3: Ja, is ook zo, ja.
0: En dat was behoorlijk indrukwekkend.
3: Ja, waarom ook niet? Ja. Ben benieuwd. Nou, NPO gaat het uitzenden.
0: We gaan het zien. We gaan het allemaal nog wel horen hoe de exacte invulling gaat zijn. En laten we hopen dat het ook weer eens een keer echt om de liedjes gaat.
3: Ja. Ja, kan dat nog, denk je?
0: Rariteitenkabinet had het soms een beetje.
3: Ja, ik denk dat
0: valt dan bij Nederland nog wel een beetje mee. Ja. Maar soms komen er dingen voorbij.
3: Ja, vind ik ook wel ver. Maar ik denk ook niet dat we daar echt meer van afkomen, toch?
0: Nee.
3: Nee, nou goed.
0: Ik vond het echt altijd mooi toen het vroeger ook nog met een orkest was. En dat je echt live moest zingen.
3: Ja, het ging om de liedjes, ja. Ja. Dus wij zijn ook misschien iets te veel muziekliefhebbers hiervoor.
0: Dat zou een beetje kunnen. Ja. Nou goed, we gaan er wel afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen. Wat is er verder aan de hand?
3: Ja, elke week worden er in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte jassen en broeken weggegooid, omdat er inktvlekken in zitten.
0: Inktvlekken in je doktersjas? Ja, doktoren hebben natuurlijk allemaal zo'n pen in de borstzak.
3: Pleegkundigen, die hebben ook allemaal dingetjes erin. Ja, dat gaat dan lekken en zit die kleding vol met inktvlekken. Het UMC in Utrecht, en volgens mij ook in Groningen zag ik, roept medewerkers nu op om hun kleding beter te controleren. Ja, want een beetje extra aandacht kan er gauw veel afval en daarmee ook heel veel kosten schelen. Ja, en gaat het toch verkeerd, dan heeft influencer Handige Thomas nog wel een goede truc.
4: Giet er wat melk overheen, laat het even intrekken en ga vervolgens er goed overheen wrijven. En zoals je dadelijk kan zien is de vlek helemaal verdwenen.
0: Kunnen we de ondertiteling van deze tip nabestellen bij de RTV Drenthe Publieksservice?
3: Zeker.
0: Melk erop dus.
3: Ja?
0: Nou.
3: Goeie tip om te proberen.
0: Ja.
3: Ander nieuwtje nog even doen?
0: Ja, graag.
3: Ja, als het uit het kabinet ligt, worden bloemen en planten straks een stuk duurder. En ze zijn al zo duur. Over anderhalf jaar kunnen de prijzen met wel 12% omhoog gaan.
0: 12%?
3: Dat is echt fors. Ja. Bloemenwinkels en tuincentra zijn niet bepaald te spreken over de plannen. Want ze hebben sowieso al te maken gehad met allerlei stijgende kosten. Maar de echte groenliefhebbers blijven wel kopen. Zo ontdekte onze collega van Omroep Flevoland in een tuincentrum in Emmeloord.
5: Ik laat me niet van weerhouden om bloemen te gaan kopen.
6: Ook al worden ze flink duurder.
5: Nou ja, dan misschien iets minder, maar ik ga het nog wel doen.
6: Als je goed voor je planten zorgt, dan kunnen ze een hele tijd mee.
7: Zolang als het nog kan, gaan we gewoon door.
5: Het is toch een eerste levensbehoefte.
7: Nou, ik vind het wel, ja.
5: Want?
7: Nou, gewoon leuk. Beetje opfleuren.
0: Oh, nou.
3: Koop jij eens een bloemetje?
0: Nou, hooguit eens een keer voor een verjaardag of zo. Ja? Maar niet voor mezelf. Neem jij wel eens een bloemetje voor je verkering mee?
3: Dat is wel een tijdje geleden dat ik dat heb gedaan. Ja, nee, niet
0: nou ja, als ik deze mensen zo allemaal hoor, hoeven de bloemenhandelaren zich er niet heel veel zorgen over te maken. En ziet de toekomst er best wel fleurisant uit.
3: Hey.
0: Ja. Nou, ik vind het altijd wel een happening hoor, om even naar een bloemenwinkel te gaan en dan even zo'n bosje aan te schaffen.
8: Van alle mensen waar ik niet mee level, vind ik bloemisten de ergste.
0: Ja.
8: Oh man, dan krijg je zo'n flutbosje voor veel te veel. En dan zegt zo'n bloemist van... Maar thuis even schuin afknippen. Ze staan hier bij jou in een emmer gewoon te drinken. Komen ze bij mij thuis, kunnen ze alleen maar schuin drinken. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En als het zo belangrijk is, waarom knippen ze zelf niet schuin af? Ja, dat is gewoon voor bloemisten onderling. Hè? Dat ze tegen elkaar kunnen zeggen, want ik heb er net weer in huis gestuurd. Jullie gaan schuin afknippen. Ja. En of je nou schuin afknipt of recht, het is gewoon een dood ding. Het is dood als je thuis... Een bosje in een vaas zet op de keukentafel. Je bent hem aan het opbaren. Dat is wat je aan het doen bent. En daarom vind ik bloemisten de meest cynische teringleiders van iedereen die ik ken. Ja, want die doen er dan ook nog een zakje voeding bij.

0: individu.
1: Het was destijds de kennismaking met George Ezra, die liedje Budapest.
2: Op Jack.
3: Met Ellie Smit.
1: En op de Drentse Radio Kanalen gaan we zomaar ineens van Budapest naar Nurg. Want Ellie, wat is door te doen?
4: Ja, goedemiddag. Ja, nou, op dit moment is het vrij rustig in Nurg, maar er was heel veel te doen. Er komt ook nog veel te doen de komende tijd. Wat is er aan de hand? De cultuurprijzen worden weer Utrecht. De Cultuurfonds heeft een aantal activiteiten nomineerd voor Cultuurprijs 2026. En daar zit ook een aantal nominaties bij drieën. Die binnen voor natuur. Nou ben ik bij Kunsterf Nurg. En dan denk ik dat het over cultuur giet. Maar nee, het giet over natuur. Goedemiddag Jessica en Wilma. Hoi.
5: Hallo.
4: Goedemiddag. Hoe zit dat nou in elkaar?
5: Ja, hoe zit dat nou in elkaar? Het heeft te maken met het festival Wondergronds. Wat wij hier hebben georganiseerd afgelopen zomer. En Wondergronds is een kunst- en natuurfestival eigenlijk. En het doel is, onze missie die wij hebben om met het festival is om meer bekendheid te geven over het belang van bijvoorbeeld het mycelium, het ondergrondse netwerk van schimmeldraden in de bodem, wat heel erg belangrijk is voor een hele gezonde bodem. En vandaar dat dat eigenlijk, dat is een onderdeel, natuuronderdeel. We zeggen het alleen met kunst.
4: Ja.
5: En ook wel met kennisactiviteit, hoor. Dus die combinatie maakt dat we dus genomineerd zijn blijkbaar voor de natuurprijs.
4: Nou ga ik eerst nog even naar Kunsterf terug. Want wat is Kunsterf precies?
6: Het Kunsterf is opgezet om allerlei activiteiten op het gebied van kunst in de breedste zin des woords een toneel te geven. Dus dat zijn exposities voor kunstactiviteiten. Maar er is bijvoorbeeld ook een jazzfestival geweest. En dan zijn er muziekoptredens. Er is zelfs ook van Beweegdorp Norg is hier we komen hier wandelroutes overheen. Dus allerlei activiteiten die te maken hebben met kunst, die kunnen hier uitgevoerd worden.
4: Nou ja, als ik zo in de laatste tijd een beetje bekijk, kunst in Nurg bruist als nooit tevoren.
5: Ja, dat klopt. Het is een heel actief en levendig dorp. En deze zomer was het natuurlijk helemaal volop met activiteiten. Ja. Waarvan wij dus vanaf 24 juni tot en met 19 juli Wondergronds hebben georganiseerd.
4: Ja, en Wondergronds, daarbij hebben jullie eerst, denk ik, een aantal mensen uit keuzen die hier aan met kunnen doen.
6: Ja. Dat klopt. We hebben een groep van 18 kunstenaars uitgenodigd. Daar zijn we echt naar op zoek geweest. En dat waren kunstenaars die affiniteit hebben met natuur. En die dat als inspiratiebron gebruiken. En die hebben wij gevraagd van willen jullie geïns-

0: Inspireert op mycelium, maar ook op de bodem. Een kunstobject maken. En dat gaan wij dan hier met elkaar exposeren.
1: En waar kwam ze toen met? Want iedereen zijn brein werkt anders.
0: Ja, dat klopt. Het was een hele grote variatie aan kunstobjecten. We hadden zowel binnen hier als buiten hadden we werkstuk staan, zeg maar. Bijvoorbeeld van een Marianne Hulshoff, een textielkunstenaar. Heel groot, kleurrijk werk met bomen. En daaronder een verbeelding van wat er onder de grond gebeurt met die bomen. We hadden hier Elsa Visser, die woont toevallig in Assen. Die heeft prachtige sculpturen gemaakt die als het ware langs het plafond zweefden van moerbeiboomblad.
1: Want iedere kunstenaar gaat dus echt heel goed bezig met zijn creativiteit. En in zijn gedachten laat hij dus zien wat volgens hem of haar dat mycelium is.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is gewoon volgens de verbeelding van de kunstenaar. En dat is eigenlijk een hele mooie manier om mensen ook in aanraking te brengen met dat mycelium. Dus de bezoekers, zeg maar. Want kunst is een middel van verwondering. En je hebt natuurlijk, naast de kunst hadden we dus ook de kennisactiviteiten. En dat gaat veel meer over feitjes. En dat je laat zien van hoe ziet dat mycelium er nou echt uit? Zo hadden we microscoopmiddagen. En er was een film hier die getoond is over de groei van het mycelium. Daar zie je echt helemaal in de bodem hoe dat gaat. En dus dat zijn feitelijke dingen. Maar de verwondering van en de verbeelding van de kunstenaar die doet ook wat met de bezoeker. Die laat eigenlijk op een hele andere manier dat mycelium zien. En dat maakt soms dat bezoekers denken van, oh, ik wil nog even terug naar dat kunstwerk.
1: Oh, ja. En nou kregen jullie te hun van het Cultuurfonds. Jullie zijn genomineerd.
0: Ja, dat was een grote verrassing. Wij waren daar heel erg blij mee. En het gebeurde midden in Wondergronds. Dus dat was wel even een feestje, dat moment.
1: Zal ik dan even kijken wat het Cultuurfonds over jullie zegt?
0: Wij zijn benieuwd.
1: Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Zeker. Want die zegt, Stichting Kunsterf Norg vraagt aandacht voor een vaak vergeten onderdeel van de natuur, namelijk de bodem. Tijdens het evenement Wondergronds staat het ondergrondse leven centraal, zoals de netwerken van schimmels die planten en ecosystemen met elkaar verbinden. Het initiatief brengt natuur, kunst en bewustwording samen op een inspirerende manier. Daarmee laat het zien hoe belangrijk een gezonde bodem is voor alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer
2: boeit.
1: Nou, precies, dat weten we dus ook weer. Nou, is dat ongeveer wat jullie hoopten?
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, het klopt ook. Dus,
1: kijk eens aan. Nou, dames, 11 december... Hebben jullie dat groot rood in de agenda zet?
2: Zeker, dat staat met vette letters we wachten vol spanning op de uitslag.
1: Ja. Nou, ik ook. Ik ben heel benieuwd wie de cultuurprijs Natuur gaat winnen. En ja, dat horen we allemaal op 11 december. Ik laat mij heel erg verrassen. Ja. Succes!
2: Dank je wel.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
4: Bij tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien en zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Het is zo goed als 16:30. Hier is Roy van Gol met het regionale nieuws.
7: Op de N34 tussen Coevorde en Harderberg is vanmiddag iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Holthoner. Daarbij waren een auto en een bestelbus betrokken. Een andere inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoeveel mensen in beide auto's zaten. De N34 is dicht tussen de afrit Klooster en de afrit Gramsbergen. De lokale ondernemers die de panden van Royal Flora Holland in Eelde willen kopen lijken achter het net te vissen. Ze brachten een bod uit om op de plek van de voormalige bloemenveiling een zogeheten bloemenhub te bouwen. Maar ze blijken niet de hoogste bieder te zijn. De gemeente Tinalo is bezorgd en heeft Flora Holland een brief gestuurd. Daarin wordt gewaarschuwd dat Tinalo niet meewerkt als de plannen niet naar wens zijn. Flora Holland zei eerder rekening te houden met maatschappelijke en regionale gevolgen. Maar volgens de gemeente is daar nu geen sprake van. Aan de zuidelijke vennen in Roswinkel zijn vanmiddag vaten met afval opgedoken. Mogelijk gaat het om drugsafval. De politie vond de vaten in een aanhanger. Onderzoek moet uitwijzen of de vloeistoffen in de vaten daadwerkelijk drugsafval is, laat de politie weten. De brandweer verricht die metingen. De politie heeft de omgeving daarom afgezet. En de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe Holland Casino bij Eeldewolde zijn begonnen. Het casino komt op Businesspark Ter Borg langs de A7 op de grens met Groningen. De aannemer kan nog niet zeggen wanneer de echte bouw begint. 9 jaar geleden brandde het casino af dat toen nog in de binnenstad van Groningen zat. In de jaren daarna was er veel te doen om de nieuwe plek van het casino. Groningen wilde het graag behouden voor de stad, maar het casino besloot naar Eeldewolde uit te wijken. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: En daar is Hans Nienhuis met het weer.
8: De zonnige condities gaan geleidelijk over in bewolkte condities en later deze middag nadert vanuit het westen ook wat neerslag. Veel stelt er deze avond niet voor. Misschien 1 of 2 millimeter. Het is maximaal 19 graden en de zuidwestenwind is matig en dat blijft ook vanavond zo.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien
16: uit.
15: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
18: Studio Steenbergen.
19: Met René Steenbergen.

0: blijft toch altijd wel lollig, even dat knipoogje naar zo'n police-verleden daar in het eind van de tekst. In dit liedje van Sting, Love is the Seventh Wave. En ook nog First Choice en Dr. Love.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, die wil iedereen. Dat is mij al wel duidelijk. Het is het de derde dag dat we met deze actie, dit spelletje, bezig zijn.
2: Ja.
0: En blijkbaar kan heel Drenthe wel nieuwe hoofdkussens gebruiken. Dat idee krijg ik wel een beetje.
2: Dat wordt flink gebeld.
0: Ja.
2: En vanmiddag bij Dimitris was ook een leuk... was toch best wel lastig, want we hadden eerst nog een stuk of 4, 5 kandidaten die het antwoord fout hadden. Dus
0: dat is natuurlijk het leukste.
2: Vind ik dan wel een beetje leuk. Ja.
0: Mocht je het gemist hebben de afgelopen dagen, leggen we het nog even kort uit. We geven heerlijke hoofdkussens weg. En dat zijn echt geen flutdingen. Dat is echt serious business, om het in goed Drenthe te zeggen. Zodat je lekker kunt slapen. En zeg je lekker slapen, dan zeg je schaapjes stellen. Tellen. Ja, om die Drentse link maar even te maken. En dat is precies wat we gaan doen. Ik ga 2 liedjes voor je draaien zometeen. 2 liedjes achter elkaar. Hou de oren gespitst, want in die liedjes zitten een paar schapengeluiden verstopt. De vraag aan jou is, hoeveel schapen komen er voorbij? Ja, misschien komt er maar 1 keer een schaap voorbij. Misschien ook wel 10 keer, weet jij veel.
2: Ja, goed tellen.
0: Dat is het spel. En zorgen dat je zelf niet in slaap valt van dat schaapje tellen.
2: Precies.
0: Natuurlijk een beetje de knipoog die erachter zit. En dan gooien we de laatste paar seconden van het tweede liedje de telefoonlijnen open. En dan kun je dus bellen. En dan gaan we luisteraars de uitzending inhalen. Zoals dat net bij Dimitris ook gebeurde. Net zolang totdat er iemand met het juiste aantal bij zit.
2: Ja.
0: Dus het is een belspel, geen appspel.
2: Nee, je moet wel bellen.
0: Ja, dus die lijnen die gaan dan straks open. Dus wat ik de afgelopen dagen ook al gezien heb. Dan komt er het eerste schaapgeluid voorbij en dan gaan mensen dan al bellen. Ja. Maar ja, dan komen er misschien nog wel 9 achteraan. Je weet het niet.
2: Ja, gewoon bellen als de tweede keer.
0: Ja, je mag van mij wel bellen. Doe wat je niet later kunt. Maar dan is wel de kans groot dat je aandacht een beetje weg is. Hè?
2: Ja.
0: Gespitste oren zijn hartstikke belangrijk. 2 liedjes krijg je dus te horen. Tel hoeveel schapen je hoort. En dan straks in het einde van de tweede plaat bellen met 0592 33 11 88. En als jij het eerste bent met het goede aantal schapengeluiden in de uitzending, dan zijn die 2 hoofdkussens voor jou. Zet de radio een beetje harder.

0: Het is The Love Affair in Everlasting Love.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ik zou bijna zeggen, meh, Everlasting Love. En daarvoor nog Yves Berendsen.
2: Kijk, je bent in vorm.
0: Die tellen niet mee trouwens, hè, deze twee.
2: Nee,
0: dat niet. Zullen we eens even gaan kijken hoe het gegaan is?
2: Zal ik gewoon eens even iemand erbij zetten?
0: We gaan de lijnen erbij gooien om eens even te kijken of mensen een beetje mee hebben zitten turven thuis. Hebben wij al iemand op lijn 1? Hallo, wie is dit?
3: Ja, hallo, René met Jan Peters Zwartemeer.
0: Dag Jan.
3: Goeiedag.
0: Goedemiddag. Vertel eens, heb je geturfd Jan?
3: Turven thuis. Wat zei je?
0: Zet je radio even uit, want er zit een beetje vertraging in.
3: Ja, inderdaad. Ja. Ik loop al in weg, hoor. Dat,
0: ja hoor, ik heb uitzending tot 6 uur, maakt niet uit.
3: Dus kijk eens aan.
0: Ja. Nou hoop ik wel dat je het goed hebt, Jan, want ik heb je nou al zo lang aan de lijn.
3: Ik ga ervan uit dat het 6 waren. Als ik het goed gehoord heb.
0: Nou, dan kijk ik even naar de schaapsherdersjury hier.
3: Hey. Ja. Goed.
0: Kun je een paar nieuwe kussens gebruiken, Jan?
3: Ja, zeker.
0: Altijd, hè?
3: Ja, tuurlijk.
0: Het scheen dat je ongeveer 1 keer in ongeveer de 5 jaar... dat je een nieuwe kussen moet aanschaffen. Nou, in de praktijk komt daar volgens mij nooit wat van terecht. Ik weet niet hoe dat bij jou is.
3: Nee, ik wil niet zeggen, dat is bij ons het nooit zo, hoor. Nee. Bij ons doen we er ook langer met, dus...
0: Jij hebt al een beetje een krokant kussen waarvan alles in kriebelt en rondloopt.
3: Ja, nou ja, inderdaad, ja, dat klopt, ja.
0: Jan, we gaan jou 2 heerlijke kussens sturen... en dan kun jij binnenkort weer heerlijk naar Dromenland.
3: Ja, je hebt de gegevens of...
0: Nou, dat gaan we zo meteen even buiten de uitzending noteren. Anders zijn vanavond iedereen voor de deur staan.
3: Ja, natuurlijk. Dat is zo.
0: Dus dat komt allemaal goed, Jan. We gaan het allemaal met je regelen. En ik wens je alvast sweet dreams. Okay.

En de twee heerlijke hoofdkussens gingen in deze ronde van het spelletje naar Zwarte Meer, naar Jan. Nou, die kon ze goed gebruiken en dat is mooi. En Jan is daarin niet de enige, dat is maar lang duidelijk. Ah, het is een leuk spel, hè, wat we spelen met die schapen. En we doen dat de hele week nog. Sterker nog, tot en met zaterdagmiddag. Bij Ruben in de Ziso Zaterdagshow doen we het laatste rondje. Nou, voorlopig hebben we nog een voorraadje genoeg. Dus morgen halen we de hele schaapskudde weer tevoorschijn. En word je de hele dag weer lastig gevallen met blaadgeluiden op de Drentse Radio. Maar ja, als je een beetje meeturft, dan kan je dat dus wel wat opleveren. En dat is natuurlijk hartstikke lekker. Crowded House hoorde je daarnet met The Weather With You. Always take the weather with you. We gaan ons opmaken voor het uurtje tussen 5 en 6... waarin we terugkijken op de afgelopen radiodag. En er is best wel weer een hoop gebeurd. We hebben het gehad over een nieuw boek over het dialect, over Drents. We hebben het gehad vandaag over de maand van de geschiedenis. Een voedseltuin die een prijs heeft gewonnen en nog veel meer. Je hoort er na 5 uur meer over.

0: de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
0: Kom naar de Woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rolloen.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook kregen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
13: Hey, Raymond! Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Radio Drenthe.
18: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.

0: over de grote stroomstoring in New York in 1972. The Tramps and the Night the Lights Went Out in New York City.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, verzin het maar, zo'n titel. Ze hebben het toch gedaan en er een dikke hit mee gescoord. Het is 7:05 geweest. Roy, wat is er zoal aan de hand in onze prachtige provincie?
3: Ja, bij een ongeluk op de N34 tussen Coevorden en Hardenberg is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Bij Holthonen botste een auto en een bestelbus op elkaar. Een andere inzittende raakte gewond. De lokale ondernemers die de panden van de voormalige bloemenveiling in Eelde willen kopen lijken achter het net te vissen. Ze wilden daar een soort servicepunt voor de sierteelt beginnen. Maar ze blijken niet de hoogste bieder te zijn. De gemeente Tinalo waarschuwt Royal Flora Holland, omdat het bedrijf had gezegd rekening te houden met regionale en maatschappelijke gevolgen. Maar volgens Tinalo is dat niet het geval. En bij Eeldewolde zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe Holland Casino begonnen. In 2017 brandde het casino in de binnenstad van Groningen af. Daarna zat het op een tijdelijke plek. Groningen wilde het casino graag behouden voor de stad, maar Holland Casino geeft de voorkeur aan het businesspark langs de A7 bij Eeldewolde. Het is nog niet duidelijk wanneer de echte bouw begint.
0: Meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

Mooi duet tussen Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. En daarmee is het bijna 5:13. Vervoersmaatschappij Arriva is weer begonnen met het invoeren van perroncontroles op de stations in Emmen en Zwolle. Regiodirecteur Annemarie Hoogveen.

0: wonen, betekent het dat wij op dat moment de politie moeten oproepen. Want je hebt identiteit nodig om een boete te kunnen uitschrijven. En op het moment dat we onderweg zijn en de politie moeten oproepen, kan het soms best lang duren. Zo'n 20 tot 50 minuten. En in die tussentijd ontstaat er vaak gedoe. Mensen beginnen dan te schreeuwen, te spugen, te slaan. En dat is een ongelooflijk vervelende situatie. Daar willen we nu wel eens een keer vanaf.
1: Ja, en is er een bepaalde groep die hier vooral overlast verzorgt?
0: Ja, dat is met name de groep veilige landers. Dat zijn asielzoekers die eigenlijk amper kans maken op asiel hier. En er is op dit moment een heel groot aantal in Ter Apel. En wij ervaren daar extra problemen van.
1: Daarvoor moet je dus ook extra mensen inzetten, denk ik, hè?
0: Ja, absoluut. Hè? Want ik sprak net alleen over de controle die wij op de perron zetten. Daarnaast hebben wij natuurlijk onze stewards op elke trein. En we hebben onze collega's van service en veiligheid. Die pendelen op en neer tussen op de lijn Zwolle en Emmen. Dus al met al hebben wij heel veel mensen ingezet om te zorgen dat de andere reizigers een rustige, comfortabele reis kunnen hebben. En wij de betrokken groep die zwart wil rijden daarop ook kunnen aanpakken.
1: Gaat dit het probleem oplossen?
0: Nee, uiteindelijk gaan we dit probleem op deze manier niet oplossen. En dat is de reden dat wij ook al jaren het verzoek doen om een volledige ID-check te kunnen doen. De mensen uit deze groep die beschikken over het algemeen niet over een Nederlands rijbewijs en staan ook niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente. En dat betekent dat wij hun identiteit niet kunnen vaststellen. Dat is de reden dat wij heel graag toegang willen hebben tot de basisvoorziening vreemdelingen, waarin ze geregistreerd staan. Op het moment dat wij weten wie ze zijn, kunnen we een boete uitschrijven. En is daarmee in ieder geval voor het eerste deel voor ons de zaak georganiseerd.
1: Ja, hoe lang gaat u die 100% controles volhouden in Emmen en Zwolle?
0: Ik weet niet exact hoe lang dat is. Het is in ieder geval dat we het voorlopig blijven volhouden. En zoals ik net ook noemde, het is natuurlijk een hele dure oplossing.
1: Ja.
0: Dus ook over deze extra kosten zullen wij nog in gesprek moeten met de provincie. En ja, mogelijk moet het bonnetje ook richting Den Haag.
1: En hoe hoog is het bonnetje?
0: Nou, we spreken toch over een aantal miljoen op het moment dat je dit langere tijd moet volhouden.
2: En dat zei regio-directeur Annemarie Hogeveen van vervoersmaatschappij Arriva.

0: zogenaamde eendagsvlieg van de Maisonettes en Heartache Avenue. Ja, het wordt een spannende avond voor noordelijke wielerliefhebbers. Want aan het eind van de avond, dan wordt eindelijk duidelijk of Drenthe en Groningen het WK wielrennen van 2032 mogen gaan organiseren. De enige concurrent? India. Sportcollega Karin Mulder over het vertrouwen van onze noordelijke delegatie.
1: Ik denk dat ze wel vertrouwen in hun eigen bid hebben, zeg maar. In hun eigen voorstel wat ze naar de UCI hebben gestuurd. Want je kunt hier prima een wereldkampioenschap houden in de noordelijke provincies, zeg maar. Maar ja, de concurrentie is nogal fors. Die komt uit India. Ja, daar wonen nou eenmaal 1,5 miljard mensen. Het is een super ambitieus land als we het over sport hebben op dit moment.
2: Ja.
1: Ze willen graag in 2036 namelijk ook de Olympische Spelen binnenhalen. Dus ja, een WK past ook in die lijn. En ze bouwen daar stadions, ze bouwen daar vliegvelden. Er gebeurt van alles daar. En er wonen inderdaad 1,5 miljard mensen.
2: Ja, we hebben dus een geduchte tegenstander. Nou ja, er is wel flink geïnvesteerd, hè, in het bod van Drenthe en Groningen. Nou, in het begin heeft er 20 miljoen euro voor opzij gezet om dat WK dan eventueel te gaan organiseren. Heeft India een soort gelijk bedrag uitgetrokken?
1: Nou, ik heb gehoord dat daar 10 miljoen klaar ligt. Maar nee, maar daar is geld genoeg, om het maar even heel bot te zeggen. Ze investeren zoveel op dit moment in de sport dat in geen verhouding staat tot Nederland, zeg maar. Wij hebben hier al best heel veel. Daar is echt een sneeuwbal aan het rollen richting die Olympische Spelen, die ze ook nog niet hebben, van 2036. Maar daar maken ze alles klaar voor. Die ambitie daar en het ja, het niveau van ontwikkelen ligt daar op een veel hoger niveau. Dus ik weet zeker, als ze toegezegd krijgen, dat het geld geen enkel probleem zal zijn daar.
2: Nee, hoe zit het dan hier? Want ja, zonder die 20 miljoen van Nijbegun was het gewoon niet gelukt.
1: Nou, ik denk wel dat het heel lastig geworden zou zijn. Want in 2012 hebben we ook een poging gedaan. Hè? Heeft Groningen een poging gedaan als hoofdinitiatiefnemer. Dat was destijds onder aanvoering van schaatster Renate Groenewold. Toen ging het in de Provinciale Staten van Groningen om iets minder dan een subsidie van 6 miljoen euro. En daar is het op geklapt destijds. Mm. 6 miljoen euro, 5,8 om precies te zijn. Daar kwam geen meerderheid voor in de Groningse Staten. Dus ja, waar moet anders die 20 miljoen zomaar vandaan komen? Het bedrijfsleven zal ook nu nog flink moeten lappen om het bedrag vol te maken, zeg maar, als het naar Nederland komt. Maar als het op 6 miljoen misgaat, ja, dan denk ik dat je zo'n pot van Nijbegun echt nodig hebt om een WK naar Nederland te halen.
2: Ja, maar die weten we vanavond.
1: Ja, 11 uur. 11 uur vanavond pas, dat is laat. Het gebeurt allemaal in Canada, waar op het moment het WK wielrennen wordt verreden. Dus daar is het dan 5 uur 's middags en bij ons 11 uur 's avonds. Dus we gaan achter de computer zitten, want het is te volgen via de website van de UCI, de Wereldwielenbond. En ja, dan weten we meer.

0: En zo heet het liedje Bye Bye Love van de Everly Brothers. Collega Ellie Smit die was vandaag weer de hele dag op Tjak. En vanochtend vroeg ging ze even kijken bij de voedseltuin in Emmen. En daar hebben ze wat te vieren, want ze hebben een mooie prijs gewonnen, vertelt Evert Hetzenberg.
1: Wat wij gewonnen hebben is een prijs van 1000 euro. Nationale vrijwilligersprijs. Landelijke prijs. Ruim 320 inzendingen. Dus uit het hele land, zelfs van Sint Maarten en Curaçao. Overal vandaan. En er waren 60 winnaars waarvan wij erin waren.
2: Oh jongens, wat een feestje.
1: Ja, het was een feest. Ja, ik kon me heel goed gebruiken ook die 1000 euro.
2: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Peter, wij zijn bij de voedseltuin in M. Wat doen jullie hier precies?
3: Wij verbouwen hier voedsel zonder bestrijdingsmiddelen. En wij doneren dat allemaal wekelijks naar de voedselbank. En de regio M heeft er profijt van, maar ook Borgo, Doorn en Coevorden.
2: Nou ben ik hier al eens een keer eerder geweest. Ik wist niet wat ik zag. Volgens mij zijn jullie verhuisd. De vorige keer was het echt nog een veel kleinere tuin, maar dit is een joekel van een tuin.
3: Ja, wij moesten verhuizen, dus we hadden eerst iets van 2000 vierkante meter. En nu zitten we op 3000 vierkante meter, dus anderhalf keer zoveel.
2: Dan moet je van een weiland weer een moestuin maken.
1: Dat is waar, ja. En dat valt nog niet mee.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: En dat vraagt geen tijd, inderdaad. Ja. Is het een jaar of 4 geleden, denk ik, dat we verhuisd bent. Maar zie wat het opbrengt ook, hè. En we doen ons best.
2: Ik kwam hier ook inderdaad van naar Veurnerien en rijen, pompoen en kool en prei. En wat verbouwen jullie al niet?
1: Ach, dat weet bijna niet weten. Rode kool, witte kool, safoje kool, groene kool, bieten, prei, wortelen, van alles en nog wat.
2: Ja, die 1000 euro, wat ga je ermee doen?
1: Dat weten we nog niet eigenlijk. We hebben een seizoensafsluiting ieder jaar, waar alle vrijwilligers bij elkaar komt. En door gaan we dat overleggen met elkaar. Ik kan van alles bedenken.
2: Een ideeënbus?
1: Ja, zo. Hè. We zullen dat dan bespreken. We kunnen van alles gebruiken. Soorten kunnen we altijd gebruiken. Ja. Maar we moeten ook gereedschap hebben. En handschoenen en weet ik, van alles en nog wat. Dus dat krijgt een goed plekje, die 1000 euro.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra, de wereld
1: aan sierbestrating. In Hoogeveen. Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: 1 minuut over 5:30 exact. Snel naar Roy van Gol voor het regionale nieuws.
8: Op de N34 tussen Coevorde en Harderberg is vanmiddag iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Holthoner. Daarbij waren een auto en een bestelbus betrokken. Een andere inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoeveel mensen in beide auto's zaten. De N34 is dicht tussen de afrit Klooster en de afrit Gramsbergen. De lokale ondernemers die de panden van Royal Flora Holland in Eelde willen kopen lijken achter de net te vissen. Ze brachten een bod uit om op de plek van de voormalige bloemenveiling een zogeheten bloemenhub te bouwen. Maar ze blijken niet de hoogste bieder te zijn. De gemeente Tinalo is bezorgd en heeft Flora Holland een brief gestuurd. Daarin wordt gewaarschuwd dat Tinalo niet meewerkt als de plannen niet naar wens zijn. Flora Holland zei eerder rekening te houden met maatschappelijke en regionale gevolgen. Maar volgens de gemeente is daar nu geen sprake van. Aan de zuidelijke vennen in Roswinkel zijn vanmiddag vaten met afval opgedoken. Mogelijk gaat het om drugsafval. De politie vond de vaten in een aanhanger. Onderzoek moet uitwijzen of de vloeistoffen in de vaten daadwerkelijk drugsafval is, laat de politie weten. De brandweer verricht die metingen. De politie heeft de omgeving daarom afgezet. En de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe Holland Casino bij Eeldewolde zijn begonnen. Het casino komt op Businesspark Ter Borg langs de A7 op de grens met Groningen. De aannemer kan nog niet zeggen wanneer de echte bouw begint. 9 jaar geleden brandde het casino af dat toen nog in de binnenstad van Groningen zat. In de jaren daarna was er veel te doen om de nieuwe plek van het casino. Groningen wilde het graag behouden voor de stad, maar het casino besloot naar Eeldewolde uit te wijken. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: Ik zeg mooi Hans Nienhuis.
9: Mooi René, goedemiddag.
7: Aan wolken geen gebrek vanmiddag, hè?
9: Nou, het waren iets minder wolken dan ik eigenlijk had verwacht. Oh ja. Vooral afgelopen ochtend, dus we zijn er goed mee weggekomen.
7: Cumulus, ja. Ik vind dat een heerlijk woord.
9: Oh, als we weer een cumulusbeleving hebben buiten. Als ze lekker doorgroeien.
7: Dan sla ik op hol bij het woord cumulus.
9: Cumulus congestus en uiteindelijk een cumulonimbus. Oftewel de neerslaggevende stapelwolk.
7: Maak mij gek aan.
9: En die komen er ook aan, alleen die hebben we nu nog niet, want die hangen nog boven de zee. Op dit moment is Drenthe wel dichtgelopen met bewolking en de temperatuur is daardoor aan het dalen. Maar we hebben vandaag net niet een warme dag gehaald in onze provincie. In Westerbork hadden we 20,1 graden bij de waarnemer. Iets verderop in Wijster 19,9. Kijk, nou, daar werd het dus gespeeld. Hofsloot had hem ook net te pakken met een paar tienden verschil. Dus nou, eigenlijk een uitstekende dag voor eind september. Want we zouden normaal gesproken 17 of 18 graden moeten halen. Het is droog gebleven. Blijft de rest van de dag niet helemaal droog, want er komen dus wel wat buien aan vanaf de zee. Een geheractiveerd oud front, zo, drie keer woordwaarde.
7: Je lijkt je collega van het RTL-nieuws wel van de week, hè, met zijn weerpraatje.
9: Zo, die kon er ook wat van, hè? Nou, dat was bijna gênant om aan te horen, maar goed.
7: Dat was een kwestie dat er een verkeerd bandje gestart werd, hè?
9: Ja, af en toe gebeurt zoiets een keer.
7: Ja, geeft ook niets. Maak je alleen maar menselijk, Hans.
9: Er komt een geheractiveerd oud front aan en daar zitten wat buien op, maar die gaan gaandeweg gaat de activiteit er een beetje uit. Dus we krijgen vanavond en vannacht in Drenthe hier en daar een bui met misschien 1 of 2 millimeter. En dat is het dan wel. Het noorden van Drenthe lijkt er net wat meer kans op te maken dan het zuiden. Nou, uiteindelijk daalt de temperatuur vannacht naar een graad of 8 tot 9. Het wordt vrij rustig en morgen dan is in de ochtend het meeste spul alweer vertrokken. Komt vrij vlotte zon erbij. Misschien dat heel vroeg in de morgen nog een laatste bui zijn aftocht blaast. Daarna is het morgen de rest van de dag droog. De zon die komt er dan dus bij en dan staat er een matige noordwestelijke wind. Die drukt de temperatuur ietsje. Het wordt morgen een graad of 18. Ondertussen gaat die hoge druk over ons heen trekken. En morgenmiddag, morgenavond passeert het ruggetje van hoge druk, het midden ervan. En daar gaat de wind om. Die gaat naar het zuiden en daar gaat hij de dagen daarna blijven. Op vrijdag zien we een vrij koude start. Het is dan een graad of 4 tot 5 in de ochtend. En waarschijnlijk met uitgebreide schaal nevel en mist. Dus vrijdagochtend weer een kleine wereld. Daarna dan komt de zon erbij, die brandt het weg. En dan wordt het een behoorlijk zonnige dag met 20 tot 21 graden en slechts een zwakke zuidenwind. Dan wordt echt een mooie najaarsdag, zeker de middag. En dat hoge drukgebied blijft voorlopig ten oosten van ons liggen. Want ook zaterdag en zondag weinig wind. Als er al wind staat, is het een zwakke zuidenwind. Temperatuur een graad of 20. Een mix van zon en bewolking, waarbij de bewolking eigenlijk vooral in de ochtend dominant is, met ochtendgrijs. En in de middag heeft de zon even wat meer te vertellen, al blijft het een gemengd beeld. Het wordt geen knalzonnige nazomer, gemengd, maar wel met een fijne temperatuur. En de koek is nog niet op, want als we voorzichtig kijken naar de glazen boltermijn, maandag, dinsdag, woensdag, ik durf het aan deze keer, 22, 23 graden in de verwachting, zuid-zuidoostelijke wind, mix van zon en bewolking, de hele tijd lijkt het droog te blijven, en die mix, of nu zeg ik dat, die nevel die je in de ochtend hebt, mist en nevel, dan blijft een beetje het thema. Dus grootschalig gezien ochtendgrijs, daarna een mix van zon en bewolking en bovengemiddelde temperaturen.
10: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
11: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
12: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
21: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè?
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
23: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
24: Zeg het!
23: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
25: Studio Steenbergen.
26: Met René Steenbergen.

0: Vroeger zat ze in de Go-Go's en later deed ze het onder haar eigen naam. En die naam is Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Het Drentse dialect blijft veranderen, maar verdwijnt zeker niet. Dat blijkt onder meer uit de Atlas van het dialect in Nederland. Aan het boekwerk is jarenlang gewerkt. Vandaag verscheen het officieel. En taalexpert Alexia Kerkhof die schreef mee aan die atlas en legt uit waarom dat boek zo bijzonder is.
1: Ja, veel dialectatlassen die zijn gemaakt alleen maar voor wetenschappelijk gebruik. Maar we hebben dus geprobeerd om een boek te maken dat ook voor elke dialectspreker is. En dat maar mensen in heel Nederland zich ook in kunnen herkennen.
2: Oké, en uit onderzoek blijkt onder meer dat jongeren in het Drents anders spreken dan hun opa's en oma's. Ook wel een beetje logisch, toch?
1: Ja, dat is wel logisch, want talen en dialecten die veranderen altijd.
2: Maar hoe anders is het?
1: Nou, wat je eigenlijk ziet is dat veel van het dialect van de oudste dialectsprekers, dus van de mensen die nu echt in de 70, 80 zijn, daar zitten allerlei bijzondere grammaticale klanken en kenmerken in die bij de jongere sprekers minder hoort. Maar er staat tegenover dat het dialect bij de jongere generatie juist een andere vorm krijgt. Dus dat er dat bepaalde elementen van het oude dialect bijvoorbeeld door middelbare scholieren op andere plekken worden toegepast, dat er nieuwe woorden in de taal binnenkomen. Dus eigenlijk, de dialect in Nederland is springlevend en dat is ook in Drenthe het geval.
2: Ja, want jongeren spreken nog wel Drents?
1: Jongeren spreken wel nog wel degelijk een regionaal Nederlands waarvan mensen in Drenthe zeggen van dat is wel herkenbaar Drents in klank. En dat kan je nog zeker ook een dialect noemen.
2: Maar is het alleen in Drenthe zo of veranderen eigenlijk alle dialecten?
1: Eigenlijk veranderen alle dialecten en dat hebben ze ook de afgelopen 15 eeuw gedaan. Dus de hele geschiedenis van de Nederlandse taal zit vol met het constant veranderen van de taal. Want iedere keer als de samenleving verandert, verandert de taal ook mee. En het dialect dus ook.
2: Ja, en groeien dialecten ook naar elkaar toe? Ik bedoel, delen van Drenthe zitten natuurlijk dicht tegen Groningen aan.
1: Ja, nee, klopt. Wat we eigenlijk zien is dat veel van de kleine dorpsdialecten, waarbij je bij elk dorp precies kon horen van dat is dit dorp en dat is dat dorp. En dat soort kleine verschillen die verdwijnen een beetje en de dialecten die groeien dan wel naar elkaar toe. Mm-hmm. Maar daarvoor in de plaats komt dus komen grotere regiolecten. En in Drenthe heb je dan te maken met een soort Noord-Drents en een soort Zuid-Drents. En die zijn dan eigenlijk de nieuwe dialecten van Drenthe.
2: Oké, maar niemand hoeft bang te zijn dat het Drents verdwijnt.
1: Nee, je hoeft niet bang te zijn dat het Drents verdwijnt, gelukkig.
0: Oh, en dat is een geruststellende gedachte. Het blijkt dus allemaal uit de Atlas van het dialect in Nederland. Zo heet het boek. Het is vandaag uitgekomen en een van de taalexperts die eraan meegewerkt heeft, die hoorde je daarnet, dat was Alexia Kerkhof.

0: Luf en levenslang. Collega Ellie Smit die stuurde onze opjakbak vanochtend even naar het centrum van Hoogeveen, om precies te zijn naar Theater de Tamboer. Want lichttechnicus Klaas van den Hof, nou, die heeft een feestje te vieren. Hij is 40 jaar bij de zaak.
1: Ik ben in 1 juli aangenomen in 86. Dus in, ja, nog 40 jaar.
2: Dit is wel de plek waar je, ja, voor jij werkt, hè? En daar in het midden door zit zo'n, ja, daar zit zo'n gat in de stoeltjes. Ja. En door zit, dat is jouw plek, hè?
1: Ja, klopt.
2: Dan, want wat doe jij door?
1: Ik doe het licht vaak voor Frank Boeien, de drieërs, dat soort dingen.
2: En je bent er gewoon ingerold?
1: Ja, ik ben in 85, kwam ik uit militaire dienst weg. Heb ik een jaar bij huis gelopen zo. En heb ik een bekende uit het dorp, die vroeg om iemand voor in het theater. En die moest van onderaf aangevuld worden. Dat sta ik hier nog steeds.
2: Is er ook nog een voorstelling waarvan je zegt, ja, daar ben ik heel trots op dat goed gegaan is?
1: Ja, dat is eigenlijk van René Kast.
2: De Uitvaart.
1: De Uitvaart van René Kast. Maar daar heb ik, daar zit ik nog altijd aan over na te denken. En ik ken René al jaren, zolang ik werk, ken ik René. En ik zie René ook vaak toen in de Jumbo, waarom kwam ik tegen. En dan zeg je altijd van, ah, mooi, zeg je tegen mij altijd. En, ja, dat, en ook daarbij is ook, dan ga je ook meer aan denken van, god, René was gewoon veel te jong. Ja. En dan denk je ook van, god, jongens.
2: Ja, het raakt je ook persoonlijk.
1: Ik raak me persoonlijk, zonder meer.
2: Zo is dat.
1: Ik heb René zijn moeder ook, die is ook hier toen de begrafenis geweest. Daar was ik ook bij. Dus maar René vind ik, ja, poeh. Ja. En ik ben heel trots dat alles goed gelukt is.
0: Ja, een trotse lichttechnicus Klaas van den Hof dus, van de Tamboer in Hoogeveen, die in de afgelopen 40 jaar heel wat dingen meegemaakt heeft daar in het theater.

0: Mark Ember heet deze man en het liedje is getiteld Belong Together. Het is bijna 6 minuten voor 6. We kunnen nog mooi even terugkomen op de hulplijn van eerder vandaag. Want natuurlijk was die er vanmiddag ook. Even na 1 uur, elke middag is dat, daar kun je voor aanmelden als je een oproepje wil doen voor, ja, voor wat dan ook. Zoek je nieuwe leden voor je toneelclub of voor je koor? Of ben je op zoek naar dat ene ontbrekende onderdeel wat je verzameling compleet zou maken? Of zoek je iemand van vroeger? Dat kan allemaal in de hulplijn, elke dag even na 1 uur. En vandaag werd die hulplijn ingeschakeld door Albert Trip, de voorzitter van de historische vereniging Nieuw-Buinen-Buinerveen. Hij zoekt vrijwilligers en hij legt eerst uit wat die vereniging precies doet.
1: Nou, het zijn twee dorpen die 200 tot 300 jaar oud zijn. En eigenlijk gaan wij vooral over het verzamelen van apparaten, instrumenten, dingen, maar ook eigenlijk wel verhalen over wat zich in Nieuw-Buinen en Buinerveen heeft afgespeeld.
2: Ja, veel met glas, hè?
1: Ja, dat klopt. Nieuw-Buinen was wel een beetje een centrum van glasindustrie in de afgelopen eeuwen.
2: En dat kan je allemaal bekijken bij jullie?
1: Ja, we hebben echt een hele verzameling van verpakkingsglas, zoals dat heet. Dus zeg maar voor drank, voor medicijnen, voor toiletartikelen. En die flesjes, die hebben we langzamerhand wat verzameld. En die staan in ons mooie glasmuseum.
2: En nu ben je op zoek naar vrijwilligers. En waarvoor precies?
1: Ja, we hebben af en toe... Kijk, het museum is altijd open. Maar er is eigenlijk nog wel heel wat te inventariseren. En voor flesjes hebben we tekeningen bij. Dat willen we wel graag op internet zetten. Wie hebben ze gemaakt? Wat zijn de vormen? Nou, voor de liefhebber van glas is er heel veel te inventariseren. En ja, weet je, daarnaast maken we ook mooie verhalen over wat zich in dat glasmuseum te zien is. Maar ook mensen die er hebben gewerkt. Andere Nieuw-Buiners. Daar hebben we mensen voor nodig die mooie verhalen kunnen schrijven voor ons tijdschrift De Buner.
2: Hey, en Albert, hoeveel kennis moet je hebben dan van de lokale geschiedenis om vrijwilliger te kunnen worden bij jullie?
1: Nou, dat valt eigenlijk wel enorm mee. Je moet een beetje kunnen graven in archieven mogelijkerwijs. Je moet met mensen kunnen praten die een en ander weten. Eigenlijk komt het er vooral op neer dat je interesse hebt in mensen die hiermee gewerkt hebben.
2: Hoe kan je je aanmelden?
1: We hebben een website, Historische Vereniging Nieuw-Buinen-Buinerveen. We hebben ook een paar Facebookpagina's, Old Bunnemond, Old Bunnerveen. En nou, daar kun je ook op aanmelden.
0: Ja, en zo eenvoudig is het dus. Nou, vind je het leuk om daar aan mee te doen? Reageer dan. En wil je ook een keertje in de hulplijn? Kan, hè? Hulplijn@rtvdrenthe.nl. Meld je daar even aan. En dan nemen we contact met je op. Tot zover voor dit moment. Ik wens je een mooie avond.
3: Hé, hey, René. Worry is wakker.
4: Wat?
3: Wat vind je van je nieuwe kussen?
4: Oh ja, heerlijk dit.
5: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
6: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
5: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
6: Slapen als een roos.
5: Met Radio Drenthe.
6: Altijd in de buurt.
3: Dunkt, die kussens bent net even te goed.
5: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
7: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
8: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
9: Aan tafel.
10: Zo.
11: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
10: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
11: Heb je een nieuwe vriend, oma?
10: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
12: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
9: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
13: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
18: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
20: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
23: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
25: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
26: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Muziek voor volwassenen.
2: Met Johan Derksen.

0: presentatie Johan Derksen.
1: Het gaat over een 36-jarige man uit Huntersville in North Carolina. Hij oogt als een doorsnee redneck met een spijkerbroek, een shirt en een baseballcap. Hij zingt niet als de commerciële Americana, maar hij presteerde het onmogelijke. Hij trad in Amsterdam op in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. En even later was het Wembley Stadion in Londen 3 avonden uitverkocht. Dat betekent 300.000 toeschouwers. Wie is deze Luke Combs? Dit is Luke Combs, Growing Up and Getting Old.

Luke Combs, Growing Up and Getting Old. Luke Combs groeide zelf op het platteland van North Carolina. Hij studeerde criminaliteit, want hij wilde rechercheur bij de politie worden. En om wat bij te verdienen was hij in de avonturen portier bij een lokale bar. En op een bepaald moment vertelde hij zijn baas dat hij eigenlijk een betere artiest was dan de artiesten die daar optraden. En de baas die zei, laat maar zien. En dat deed Luke Combs, Joe.

Luke Combs, Joe. Het was in 1988 een hit in België, Canada, Ierland, Nederland en Portugal voor singer-songwriter Tracy Chapman. En in 2023 coverde Luke Combs het nummer en hij had plotseling een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië, 8 in Nieuw-Zeeland, 13 in Nederland en België, 16 in Ierland en 30 in Engeland. Luke Combs, Fast Car.

Luke Combs, Fast Car. Het is een nieuwe tendens in de Amerikaanse muziek. Zangers met een rauw randje maken snel carrière. Het publiek wil blijkbaar geen overgeproduceerde muziek van trendy artiesten. David Allan Coe gaf het voorbeeld. Travis Tritt en T. Graham Brown volgden. Chris Stapleton werd er een superster mee. En Luke Combs volgt nu Chris Stapleton weer op. Luke Combs, Hurricane.

Luke Combs, Hurricane. Het was een nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Canada. Luke Combs debuteerde op 21-jarige leeftijd als singer-songwriter in een bar in Boone, North Carolina. En 5 jaar later, vlak voordat hij zou afstuderen, vertrok hij naar Nashville om zijn droom te verwezenlijken. Dit komt van het album This One For You. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Luke Combs, When It Rains, It Pours.

Blue Comes When It Rains It Pours. In 2017 verscheen zijn debuutalbum This One's For You op Columbia Nashville Records. En het album werd een nummer 1 hit in de Billboard Album Top 200. En volgens Amerikaanse media verricht Blue Comes baanbrekend werk voor een hele nieuwe generatie Americana-artiesten. Blue Comes, I Got Away With You.

Two Combs, I Got Away With You. In 2019 werd Lou Combs lid van de Grand Ole Opry in Nashville. Zodra je daar optreedt, word je serieus genomen in Amerika en dan heb je status in de muziekwereld. Dit komt van het album Growing Up, opgenomen met topmuzikanten in Nashville. Gitarist Rob McNally, drummer Greg Morrow en de basgitarist is Steve Mackey uit de band Pulp. Het album werd een nummer 1 hit in Amerika, Engeland en Australië. Het eindigde 5 in Schotland en 9 in Nieuw-Zeeland. Lou Combs.

Blue Comes, Call Me. Het album What You See Is What You Get is eigenlijk een thema-album. Het gaat helemaal over zijn partner Nicole Hawking. Eerder schreef hij al Beautiful Crazy over haar. En ook dit nummer gaat weer over Nicole Hawking. Het album kwam tot stand met medewerking van de gasten Brooks & Dunn en Eric Church. Het album werd een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Canada en Australië. Luke Combs, Nothing Like You. I'm on.

Welcome's Nothing Like You. Het album Fathers and Sons gaat over Luke Combs en de relatie met zijn vader. En het album verscheen op Vaderdag 2024. En het album werd een nummer 1 hit in Engeland, uiteindelijk 2 in Amerika, 3 in Australië, 5 in Nieuw-Zeeland, 6 in Canada, 12 in Noorwegen, 13 in Ierland en 23 in Zweden. Luke Combs, My Old Man Was Right.

Combs, My Old Man Was Right. Nu Combs is de held van de gewone man in Amerika, omdat hij nummers schrijft over gewone, herkenbare dingen in het leven. En de ballgame is belangrijk in Amerika. Iedere jongen droomt van een carrière als honkballer. En het is een feest voor een jongeman om naar de wedstrijd van je favoriete club te mogen. Luke Combs, Take Me Out to the Ball Game.

Luke Combs, Take Me Out to the Ball Game. Het album The Way I Am verscheen in 2025. En dat was het zesde album van Luke Combs. Het werd de nummer 1 hit in Canada. Het album eindigde 2 in Amerika en 6 in Nieuw-Zeeland. En de belangstelling van Luke Combs groeit in Europa. Hij komt nog niet heel veel voor bij radiostations, maar hij trekt overal volle stadions. Luke Combs, Days Like These.

Days Like These. Lou Combs oogt niet als een artiest, hij kleedt zich niet trendy, hij heeft weinig charisma en hij is zeker niet showy. Hij moet het helemaal van zijn muziek hebben. Lou Combs, I Ain't No Cowboy.

Luke Combs, I Ain't No Cowboy. De Europese tour van Luke Combs was een doorslaand succes. Hij trok overal volle stadions. En dat is heel opvallend voor een artiest die geen commerciële muziek maakt. Terwijl in Amerika zeggen ze altijd: Americana is minor music. Maar in Europa niet meer. Luke Combs, Evermine.

Evermine. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De mensen die Luke Combs nog niet kenden, hebben vandaag kennis gemaakt met de nieuwste superster uit Amerika. Dit laatste nummer komt van zijn nieuwe album The Way I Am. Luke Combs, Soon As I Get Home.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
13: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
12: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
14: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
12: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Drenthe.
15: De avond van Drenthe.

0: Hé, hey, René. Corrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Hmm, dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Hé, hey, René. Sorry, is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dus die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: René. René. Worry is wakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed. Oh.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Hé, hey, René. Worden is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dus die kussens zijn net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.